0: 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00. Een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Amerikaanse staat Ohio is een politieke aanslag verijdeld. Een gewapende man heeft geprobeerd de democratische gouverneurskandidaten Amy Acton aan te vallen. De politie kon de man snel oppakken. Het incident gebeurde op een kermis in het noordoosten van Ohio. Acton zelf raakte niet gewond. Twee omstanders liepen wel verwondingen op. Bij de arrestatie vond de politie ook twee vuurwapens. Zowel de Democratische Partij als de Republikeinse tegenstander veroordelen het geweld. De gouverneursverkiezingen in Ohio vinden begin november plaats. Elektrische wagens worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de internationale onderzoeksorganisatie ICCT. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledige elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van wagens met verbrandingsmotoren met 2%. En ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie in 2025 elektrisch reed, betaalde gemiddeld een derde minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. Door de elektrificatie van het wagenpark werden vorig jaar al voor 4,5 miljard euro minder fossiele brandstoffen getankt in Europa. In de brandweerkazerne van Helchteren in Limburg zijn dieven aan de haal gegaan met een hydraulische schaar. Dat instrument wordt door de brandweer gebruikt om slachtoffers te bevrijden uit autowrakken en is enkele tienduizenden euro's waard. In België en Nederland zijn al een 50-tal zulke scharen uit brandweerkazernes verdwenen. Vermoedelijk gebeuren de diefstallen op bestelling en worden de scharen in het criminele circuit gebruikt om inbraken te plegen. In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot man van de match. Brugmans is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar dat is niet alleen zijn verdienste, zegt hij.
2: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
1: In het klassement staat Genk nu op plaats 8. Anderlecht is 11e. En Beveren heeft zijn tweede overwinning van het seizoen behaald. Het versloeg Oud-Heverlee Leuven met 3-0. De Leuvenaars pakten dit seizoen nog geen enkel punt. In het tennis zijn Sander Giret en Sam Verbeek uitgeschakeld op de US Open. Het Belgisch-Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. In de eerste ronde hadden Giret en Verbeek nog gewonnen van Alexander Bloksen en zijn Kroatische partner Prismic. Vrijwel droog vannacht, rond 15 graden. De dag wordt deels bewolkt, maar droog en warm tot 25 graden in de Kempen. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer op vrtnieuws.be.

als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In de Duitse oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nu alle stemmen na de regionale verkiezingen geteld. De extreemrechtse partij AfD haalt net geen 44%. Voor AfD-voorzitter Alice Weidel is het duidelijk. AfD wil regeren en niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar ook bij de volgende deelstaat en landelijke verkiezingen.
2: 45%, wie het aussieht, dat is een auftrag zur regeringsverantwoordelijkheid. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
1: De AfD strandt in Sachsen-Anhalt op 39 zetels. Dat is 3 te weinig voor een absolute meerderheid. AfD is wel aan zet om een coalitie te vormen, maar heeft al gezegd dat het geen enkele inhoudelijke toegeving wil doen. Andere partijen willen dan weer niet samenwerken met AfD. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen na de crash van een vrachtvliegtuig. De lokale burgemeester maakt de balans op.
3: Earlier today, we know that the Prime Air Flight 7598 overran the runway. And now we know that 5 people lost their lives and 5 others were injured. My heart is with all of the families who were affected.
1: Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Het botste op verschillende auto's, wellicht zijn de dodelijke slachtoffers daar gevallen. De hulpdiensten waren meteen ter plaatse. 3 mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking, het personeelstekort en de grote achterstand in verlofdagen. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
4: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
1: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats gisteravond hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Het was toch een lastige wedstrijd, misschien omdat de Cats al met de volgende wedstrijd tegen Australië in hun hoofd zaten. En die match wordt straks om 11:30 al gespeeld. De wedstrijd die het vervolg van het toernooi zal bepalen, zegt Julie van Loo.
5: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
1: Deels bewolkt, maar droog vandaag en warm tot 25 graden in de Kempen. In het uiterste zuiden halen we zelfs 29 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Radio Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen overtuigend gewonnen, met net geen 44% van de stemmen. De partij haalt geen absolute meerderheid, maar is wel aan zet om een regering te vormen. Voorzitter Alice Weidel zegt dat AfD niet alleen in Sachsen-Anhalt wil regeren, maar ook op andere plaatsen na de volgende deelstaat- en landelijke verkiezingen.
2: 45%, wie het aussieht, dat is een auftrag zur Regierungsverantwortung. Und dieser Auftrag erfolgt nicht nur in Sachsen-Anhalt, er erfolgt in jedem Bundesland und vor allen Dingen bei den nächsten Bundestagswahlen.
1: De CDU, de partij van bondskanselier Merz, verliest met 17% de helft van de stemmen. De partij heeft altijd gezegd dat het samenwerken met uiterste partijen, links of rechts, niet ziet zitten. De Oekraïense president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland al zeker tot de winter zal doorgaan. Dat zei hij na gesprekken in hoofdstad Kiev met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner en Europese veiligheidsadviseurs over het einde van de oorlog. Een grote doorbraak kwam er niet, maar volgens Zelensky volgen er in de nabije toekomst nieuwe gesprekken. Zaterdag spraken Witkoff en Kushner nog in Moskou met de Russische president Poetin. De Verenigde Staten willen als bemiddelaar de vredesonderhandelingen nieuw leven inblazen. In Miami, in de Amerikaanse staat Florida, zijn zeker 5 mensen omgekomen nadat een vrachtvliegtuig gecrashed is. Het toestel kwam uit Puerto Rico en schoof na de landing van de landingsbaan over een autosnelweg. Botste op verschillende auto's en wellicht zijn daar de dodelijke slachtoffers gevallen. Nog 3 andere mensen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. Het personeel in alle gevangenissen in ons land staakt en dat tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren opnieuw tegen onder meer de overbevolking en het personeelstekort. Gesprekken met minister van Justitie Verlinde lopen vast, zegt Eddy de Smet van de Liberale Vakbond.
3: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benken dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn. Want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
1: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. En die wedstrijd bepaalt het vervolg van het toernooi, zegt speelster Julie van Loo.
4: Ja, dat is een beetje de match van het toernooi, om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
1: Het weer droog en warm vandaag met wat wolken. Tot 25 graden in de Kempen en 29 in het uiterste zuiden van het land. Vanaf morgen wisselvalliger en minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Hey, de uren slaap die je gehad hebt of gemist hebt, die doen er nu even totaal niet meer toe. De focus is de klok van 6, want dan zijn wij weer samen.
1: Oh.
2: Ik dacht wel dat het ging rijmen of zo. De klok van 6 en daarom springen wij in de bres.
0: Zegt is 6:15, laat mij eens.
3: Tot zo.
4: Studio Brussel.
5: Eva en

0: Ready? One. You will do this four times with the left. Four.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
3: Goedemorgen allemaal, 6 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Jannik Aerts.
5: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10 uur is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De Socialistische Vakbond legt uit wat ze willen.
6: De aanleiding voor deze staking is het niet opgelost geraken van problemen met betrekking tot overbevolking. Een zeer grote achterstand in verloven van personeel. 800.000 dagen. En als gevolg van die toestand, hoge werkdruk, weinig veiligheid op de werkvloer, maar ook overtreding na overtreding ten aanzien van de basiswet van gedetineerden.
5: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de verkiezingen van in 2021 daar. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dus dat ze dus met een andere partij zullen moeten samenwerken, willen ze de deelstaat mee besturen. Maar die kans lijkt heel klein, want andere partijen willen niet samenwerken met de AfD. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië en die wedstrijd bepaalt veel. Dat zegt speelster Julie van Loo.
7: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
5: In het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-speler Tristan de Greef vond dat er meer in zat voor zijn ploeg.
8: We hebben de kans om de wedstrijd af te maken en zeker op voorsprong te komen, maar de keeper van Genk heeft denk ik een zeer goede wedstrijd gespeeld. En daar, als die 1-0 valt, dan winnen we sowieso, denk ik. Jammer dat we de kans niet afmaken.
5: Anderlecht is nu 11e, Racing Genk staat op de 8e plek. En gisteravond heeft Beveren ook voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen. En het wordt dan wel een pak frisser bij zo'n 19 graden.
9: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.

0: is de week waarop jij radiogeschiedenis gaat schrijven met de Wekker XL, Dries.
1: Niet overdrijven.
0: Ah, zeker wel.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Superman en Superwomen. Een nieuwe week is gestart. En het beste aan deze week is dat we het samen doen. Dat starten 6 over 6 Tame Impala op de mooiste zender van de hele planeet. En dat is nog steeds Studio Brussel. The less I know, the better. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
3: Hallo, goedemorgen. Eva, het verbaast me dat jij hier aanwezig bent.
0: Had je gedacht dat ik mijn kat zou sturen?
3: Nee, dat doe je normaal gezien niet. Maar als ik jouw planning bekijk, amai, ik krijg er hoofdpijn van. Wat heb je allemaal uitgespookt dit weekend?
0: Ja, ik ben vrijdagavond begonnen met Krammerok. Na een stevige eerste week hier ochtendshow. Was fantastisch. Krammerok, heerlijk festival. Mijn top ambiance in het publiek. Was echt zalig. Dan ben ik naar een trouwfeest geweest. Met alles wat nog overbleef. Want ik had een stijve nek van in de moshpit te gaan ook op Krammerok. Nee. Dan ben ik naar het trouwfeest geweest. En dan de dag erna heb ik een padeltoernooi gespeeld voor de Jan Vertonghen Foundation.
3: Ik zag het op het nieuws. Dat was een bijeenkomst van alle BV's ter wereld.
0: Dat was met Dries Mertens. Dat was met Tia Hellebout. Ik heb tegen Nina Derwaal padel gespeeld. Average Rob was daar. Dat was Aster. Mathieu Terijn was daar ook. Het was een fantastisch leuke dag echt.
3: Wauw, dus als daar een bommetje op zou vallen, zouden we nu geen seizoenen van de Verraders mee kunnen maken. Want dat zaten alle mensen die daarin zaten.
0: Ruben van Gucht was er niet, maar anders had hij misschien ook vals gespeeld tijdens de padel. Waarschijnlijk. Dries, ja, jij hebt het gerust afgelopen weekend, want jij staat wel voor een weekje, hè man?
3: Ja, ik sta voor de week van de Wekker XL, het grootste spel dat ik in mijn leven gespeeld heb. Ik dacht, ik moet dit weekend rusten. Maar dat is niet helemaal gelukt. Ik had een paar familiefeesten en zo. Heel veel nachtmerries gehad.
0: De nachtmerries, ja.
3: Straks alles over vertellen. Ik ben ook blij dat ik hier ben, want ik ben omgeven geweest deze ochtend door duizenden vrienden in Brussel Centrum. Het zijn de ratten van het centrum.
0: Ik heb dat ook gelezen.
3: Ja, het staat in de 14 nieuws vanmorgen. Dus jullie weten ondertussen al, luisteraars van deze ochtendshow, dat ik geen fiets meer heb en dat mijn fatbike aankoop niet per se in goede handen,
0: goede smaak of zo, ja.
3: Nou, jullie vonden dat eigenlijk gewoon een kei slecht idee. Ik heb het mogen weten. Dus ik kom dus te voet naar het werk deels. En die ratten in het centrum van Brussel, het is niet normaal.
0: Ja. Dat ook, maar we hebben wel een lekkere linnen broek aan, want het weer is uitmuntend. Mogelijk de laatste zomerdag, dus als je je nog gaat aankleden, hou daar rekening mee. Het is fantastisch lekker buiten. Ook lekker dat Jos er weer bij is vanochtend. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, jongens.
0: Alles goed?
4: Ja, alles goed. Ik had een leuk weekend. Ik was op weekend in Brussel.
0: Ja, en ze is ook gaan shoppen en je hebt eigenlijk wat je verdiend hebt in 1 week ochtend er één dag doorgejaagd.
4: Ja, voilà. Zo
0: ze stuurde mij een SOS-bericht. Ik ben in 1 winkel binnen geweest, SOS. Even al mijn budget er al door. Ik zei, meisje, laat u gaan. Je moet shinen daar in de regie. Als je met onze luisteraars praat via de VRT Max-app, dan heb ik graag dat je dat goed gekleed doet, Jos.
4: Ja, en de luisteraars zijn Juri uit Bekkenvoort. Die zegt, goedemorgen, blij dat jullie in mijn team zitten. Magali uit Torhout stuurt, goedemorgen, na een zalig weekend weer helemaal klaar om mij te smijten op het werk. En Gert uit Herenthout zegt, goedemorgen Eva en Dries, I do like Mondays, omdat we dan weer al een week starten met jullie, elke ochtend in de startblokken.
3: Dat is heel fijn. Goedemorgen.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.
1: Eva en Dries.
5: Hallo Belgium, this is Royal Blood. And you're listening to Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
5: Life is music.

0: McLove van Florence and the Machine. Bravo, je bent al wakker. Je hebt je wekker niet te veel genegeerd. Want 6:15 zijn we hier met z'n allen samen. Je hebt de aanwezigheidslijst voor jouw ogen. Liefste Jos.
1: Ja, Jan uit Wichelen is aanwezig. Manon uit Soersel. Bente uit Kinrooi. Jasper uit Borgloon. Alessio uit Turnhout. Peter die is ook aanwezig op zijn wijndomein in Meeuwengruid-Rode. Heidi uit Heijsselbergen die stuurt: good morning, zoetjes. We gaan voor een topweek. Inge uit Waregem zegt: goedemorgen, Eva en Dries. Ik ben aan het aftellen. Laatste week werken voor mijn verlof. En Wil hangt aan de lijn.
2: Goedemorgen, dag Wil.
3: Aan de Ries-Jos.
2: Ah, de Wil. Jij bent nu al de meest enthousiaste Wil die ik heb gehoord vanmorgen. Wat brengt je dag allemaal? Waarom ben je zo blij?
3: Nou ja, ik ben al vanaf 3:30 aan het rijden met de vrachtwagen naar Duitsland. Dus.
0: Wacht, jij bent al...
3: ben je wakker, hè?
0: Ja, jij bent al uren wakker, Wil. Jij bent een vrachtwagenchauffeur die dus ook veel 's nachts rijdt. Jij weet dat Dries de wekker XL doet deze week, toch?
3: Ja, dat heb ik gehoord, ja.
0: Ja, dus die gaat de radio blijven maken tot iemand van jullie de wekker raadt. Mijn voorspelling is, Wil, dat je misschien woensdagnacht wel eens met Dries gewoon lekker kan starten aan je
2: schip. Wacht. Woensdagnacht, daar spreken we nog lang niet over. Maar Wil, wacht. Dus je leeft ook 's nachts. Dat is een goed teken, want 's nachts luisteren er minder mensen. Dus stel de wedstrijd duurt tot dan. Dan heb je meer kans om gekozen te worden door de computer om een keer te mogen gokken wie die wekker is. Dus eigenlijk, jouw uren spelen nu in je voordeel.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik ken niet alle bekende bellen. Ze ken ik niet allemaal.
0: Oh, dat is niet erg. Misschien moet je al tegen de patroon van jou zeggen dat dit mogelijk jouw laatste maandag is. Dat jij in een camion gaat rijden. Dat jij s'nachts in zo'n kot kruipt. Want dat jij loaded gaat zijn omdat jij de wekker XL op Studio Brussel gaat raden. Misschien moet je daar eens even een vergaderverzoekje sturen naar je baas. En dan wensen wij jou een voortreffelijk heerlijke rit. De playlist, daar gaat het in elk geval niet aan liggen. Beste Wil.

0: Heel schattig. Amelie Lens had op haar socials een fotootje gepost van zij en Angèle daar aan het KMSKA in Antwerpen. Met daarbij, ik moet nog altijd huilen van emotie als Angèle hier naast mij staat te zingen. Want ze was er ook bij voor die 14.000 man die opgedreven waren om de debuutplaat van Amelie Lens voor het eerst te horen verschijnen onder zwaar gebonk in Antwerpen afgelopen weekend. Amelie Lens en Angèle met Run.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepakker bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, je wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai. Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Dank u, Benson. Er is iets waarvan iemand in deze studio zo af en toe is met een kleine zweetaanval wakker schiet de afgelopen dagen.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
3: Ik krijg kippenvel als ik die jingle hoor.
0: Want... Ja, nu is het echt wel zo... Hè, het was een idee van jou in de zomer en nu... Komt het elke dag dichterbij en woensdag is het zover en ga je het ook echt wel moeten doen.
3: Ah, wel, vanmorgen stond ik echt waar op de badrand en ik dacht, ik heb dit allemaal gedroomd. Echt waar, ik dacht, ah, amai, ik heb gedroomd van een zotte radioactie waar heel veel mensen naar uitkijken. Maar het was dus gewoon de realiteit. Ik heb ook een bewogen nacht achter de rug door die Wekker XL. Want gisteravond heb ik voor het eerst aan mijn lief eigenlijk fatsoenlijk uitgelegd wat ik van plan ben met de Wekker XL. Want die mensen luisteren nooit naar onze show.
0: Uh-huh.
3: Nee, en ik leg het dus uit in geuren en kleuren. We gaan een groot spel spelen met een bekende Vlaming die geraden moet worden. Elk uur spelen we dat spel tot een luisteraar raadt wie het is. En een prijs. Ik leg alles mooi uit in mijn enthousiasme.
0: En vooral met ding van ik blijf non-stop radio maken.
3: Ja, voilà. En ik zal niet slapen tot hij geraden wordt of zij geraden wordt. En mijn lief werd heel stil. Ineens zegt hij, dat is echt een heel slecht idee, Dries. Je bent toch de laatste persoon die zoiets moet doen, zegt hij. Je hebt nog nooit een nachtje doorgedaan. En wat als die wekker langer dan 10 uur geraden wordt? Ik ineens ben ook te flippen, want je hebt zo de steun nodig van je lief.
0: Ja, zo van, schatje, jij kunt dat.
3: Ja.
0: Er iemand is die dat kan, dan ben jij het.
3: Maar het omgekeerde gebeurde dus. Ik heb de hele avond zitten stressen. Wat als mijn lief zelfs al niet meer in mij gelooft. Maar dan vannacht word ik wakker met de ziekste nachtmerrie ooit in mijn leven. Ik zat in de studio van Studio Brussel in mijn dromen. En plots, dat spel is nog geen half uur bezig, valt die wekker om. Die kast valt om en ik sta oog in oog met de BV die heel Vlaanderen zoekt.
0: Ah ja, en dat is gewoon gedaan met het spel dan.
3: Ja, gedaan. Dus onze producer van dit programma komt binnen. Oh! En ik probeer zo krampachtig zo... liefste luisteraar, dit is niet de bedoeling.
0: Voilà. Ja, mensen op de stream zien die mensen ook. Oké, okay. En dat kan gebeuren die, op zich?
3: Dat kan gebeuren. Je merkt allemaal of dit fictie is of feit vanaf woensdag.
0: Maar misschien moeten we toch die kasten gewichten in hangen, zodat die niet naar voren... Ik vind dat wel nog een goeie om mee te pakken richting de brainstorms van de komende dagen nog.
3: Het geeft me alleen maar meer stress. Zwat, je hoort het allemaal.
0: Als er één iemand die dit niet kan, dan ben jij Dries. Onthoud dat gewoon.
3: Oh my god.
1: De Wekker XL.

0: ook wat mensen die in jou geloven. Een zekere Doreen uit Gerardsbergen zegt, jij kan dat, die wekker XL. Ik geloof wel in u. Zal ik dat inkaderen voor woensdag?
1: Dat mag goedemorgen. Boven de studio hangen, inderdaad.
0: Het is 6:30. Jannik, wat is het belangrijkste in jouw nieuws? Het gevangenispersoneel dat opnieuw staakt.
2: Wel, sinds gisteravond 10:00 is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. Die duurt nog tot vrijdagavond. En de vakbonden, ja, die protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen. Maar ook te weinig personeel in de gevangenissen. Ze vinden dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert ook naar hun eisen. En in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen van gisteren. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. Het is wel meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige verkiezingen daar in 2021. Een absolute meerderheid is het dus niet voor de AfD. En de kans dat ze de deelstaat ook mee zullen besturen is zeer klein, want andere partijen die willen niet samenwerken met de AfD. En de AfD zelf wil ook geen compromissen sluiten, zegt het. En het weer vandaag, het wordt echt wel zonnig met een paar wolken, maar wel droog en temperaturen tot 28 graden.
3: Studio Brussel, Eva en Dries.
0: Ja, heerlijke hoogdagen voor mij als basketfan, want vorige week vrijdag is het WK Basket voor de Vrouwen begonnen in Berlijn. Onze Belgian Cats hebben gespeeld tegen Turkije, lekker gewonnen. Gisteren tegen Puerto Rico, een match die ook geëindigd is in het voordeel van de Belgian Cats, maar volgens Julie van Loo hadden ze beter gekund.
4: Het was niet met zoveel glans, wat veel mensen denk ik verwachten. Maar ja, we hadden de controle wel over de hele match, maar ze denk ik niet zo echt de gaspedalen geduwd om een kloof van 20 te maken. Het was zelf een beetje moeilijk gemaakt, maar aan de andere kant ook niet, vind ik. Dacht wel dat er controle was, maar het kon zeker beter, ja.
0: Het kon beter, maar dat zegt Julie van Loo, die natuurlijk voor medailles speelt, die vrouw.
1: Dus ja,
0: die wil het onderste uit de kan halen. En ik denk dat dat straks waarschijnlijk wel gaat gebeuren als ze eindelijk eens deftig hebben kunnen slapen. Want die zijn echt al een paar keer geblokkeerd geweest qua nachtrust. De Belgian Cats dus lekker straks. Om 11:30, je kan je middagpauze misschien zo wat inplannen, spelen de Belgian Cats een van de topfavorieten die vorige keer op het WK Basket derde worden. En ik vind nu toch minstens zilver of goud.

0: Lunch Money naar Phoebe Bridgers. Want opnieuw op nummer 1 in de afrekening met Lost Boys. Ik heb hier even opgezocht, Ries. Hulshout is niet zo ver van Herentals. Herentals is de hometown van Wout van Aert, die gewonnen heeft in de Vuelta.
1: Ah, ja.
0: Dus ik was aan het denken, als de luisteraar van straks de benen heeft van Wout van Aert, dan komt dat je goed.
1: We komen over een paar minuten te weten of Bert uit Hulshout sneller is dan de zang.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

0: ochtend pikt die wekker. Dat moet volgens mij zo in de mensgeschiedenis. Dat is helemaal oké. Wij proberen met wat leuke platen de pijn te verlichten met hier en daar een leuk muziekspel zoals dit.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: We spelen Sneller dan de zang voor de vierde keer met dezelfde persoon. Goedemorgen, dag Bert.
3: Goedemorgen.
2: Dit is het tweede spannendste spel dat ik deze week zal spelen. Naast de wekker XL is het natuurlijk Bert uit Hulshout. Het felbesproken Hulshout. Die voor de vierde keer zal meespelen. Want je hebt vorige week al 3 prestaties op rij gewonnen. Ben je er veel over aangesproken dit weekend? Ik vraag het telkens maar.
3: Ça va wel. Hier en daar begint het toch al wel wat rond te gaan. Ja.
0: Nou, je bent eigenlijk een soort van Belgian Cat met de benen van Wout van Aert.
2: Ja.
3: Fietsen is er niet mijn ding, maar goed, ja.
0: Maar intro's raden, daar ben je een pro in.
2: Hij is bescheiden, hè?
0: Ja, dat is goed. Dat echte kampioenen blijven bescheiden. Sportmentaliteit top daar bij Bert uit Hulshout. Je krijgt een intro vandaag van 20 seconden.
2: Ja. Oh.
0: Maar het is alweer een classic die perfect... Jij bent echt een top Studio Brussel luisteraar. Je luistert zo vaak als je kan, weet ik, van een goede bron. Je gaat hem nailen. Ik ben er zeker van. Ben jij ook voor een 5e keer sneller dan... Of is de vierde?
2: Ja, de 4e keer eigenlijk.
0: Ben je ook voor een 4e keer sneller dan de zang? Hier gaat hij, Bert uit Hulshout.
3: Ja, dat is Queen met een lambaitse. Daar hoeft geen intro.
2: Het is die souplesse, die, ja, zo je ne sais quoi, waarbij je het doet. Hè.
0: Dat is gewoon direct zo de tennis op de US Open. Direct een ace van onze Bert. Ik geloof dat wij er nog wel even zoet mee zijn met deze kandidaat.
2: Maar hij moet ook oppassen dat hij niet arrogant wordt. Bert, ik zeg dit in alle eerlijkheid, want zo, dat zo, die at easy, het moet ook nog geloofwaardig blijven, vind ik. Dus...
0: Hoogmoed komt voor de...
3: We blijven bescheiden, we gaan niet vallen.
0: Ah. Oké, okay. Mooi gedaan, tot morgen!
1: Eva

0: Let's begin, let's go. Het wordt mooi weer vandaag. Goedemorgen, wet lijk. Ben jij iemand die snel overal in slaap valt eigenlijk, Dries?
1: Nee, absoluut niet. Vanaf woensdag wekker ik zelf. Ik zal het moeten afleren.
0: Ik heb me al afgevraagd dat jij zo live op de radio in slaap zou vallen.
1: Het zal een unicum zijn.
0: Dat zou fantastisch zijn. Maar wat een bonkers idee dat je radio gaat blijven non-stop. Wat ook bonkers is, is dat de E40 Gent en Brussel helemaal aan het dichtslibben is. Zo meteen een overzicht van Hajo.

0: te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
3: Oh, waar liggen die broodtozen nu weer?
4: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
5: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
2: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
8: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
8: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
11: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
12: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
11: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
13: Eurostar. Together we go further.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
15: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
14: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
16: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
19: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over je verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, nee. 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
24: Hey, het is 7 uur.
25: VRT Nieuws.
24: Jannik Aerts.
26: Het gevangenispersoneel staakt opnieuw. Sinds gisteravond 10 uur is er een grote staking aan de gang in alle gevangenissen in ons land. En die duurt nog tot vrijdagavond. De vakbonden protesteren nog altijd tegen de overvolle cellen en te weinig personeel. Ze vinden onder andere dat de minister van Justitie, Annelies Verlinde, niet genoeg luistert naar hun eisen. De liberale vakbond vertelt wat de problemen zijn.
27: Wij vragen oplossingen voor de grondswapens. Men benen kent dat die er niet komen. Men geeft ons ook geen antwoorden. Men kan ons geen termijnen geven waar er wel oplossingen zouden zijn, want wij vragen niet dat morgen alles opgelost is, maar op zowel korte, lange als middellange termijn. En daar loopt het eigenlijk op vast.
26: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde gisteren net geen 44% van de stemmen. Het is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de vorige verkiezingen daar in 2021. Een absolute meerderheid heeft de AfD niet. Dat betekent dat dus ze wel met een andere partij zullen moeten samenwerken. Willen ze de deelstaat mee besturen, maar andere partijen willen niet samenwerken met de AfD en AfD zelf wil ook niet met een andere partij besturen. sturen. In Miami in de VS zijn zeker 5 doden gevallen nadat een vrachtvliegtuig van de landingsbaan is geraakt en op een nabijgelegen snelweg gecrashed is. Daarbij zou het vliegtuig van Amazon in brand zijn gevlogen en meerdere auto's hebben geraakt. Er zijn ook meerdere gewonden, onder wie ook 3 in kritieke toestand. Er wordt nu onderzocht hoe dat ongeval kon gebeuren. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun 2e groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 speelden de Cats al tegen Australië en die wedstrijd bepaalt heel veel, zegt speelster Julie van Loo.
0: Ja, dat is een beetje de match van toernooi om een beetje je route te bepalen naar het einde toe. Je maakt het jezelf makkelijk of je maakt het jezelf heel moeilijk. En ja, het is een beetje ons lot dat we beslissen, zeg maar. Dus dat is heel belangrijk.
26: En in het voetbal hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. De Genk-doelman Luca Brugmans werd uitgeroepen tot de man van de match. Hij is blij dat hij geen doelpunt heeft tegengekregen, maar hij doet het niet alleen, zegt hij.
1: Dat is dankzij de 11 spelers, of ja, meerdere, die uiteindelijk op het veld hebben gestaan. We hebben dat gewoon als team gedaan. We hebben allemaal gewoon heel goed de goal verdedigd. Uiteindelijk ook wel kansjes gehad waar dat we uit hadden willen scoren. Dat gebeurt uiteindelijk niet, maar dan als je niet kan winnen, moet je uiteindelijk zorgen dat je geen goals tegenkrijgt. Dus dat hebben we ook gewoon goed gedaan als één team.
26: Genk staat op de 8e plek, Anderlecht is 11e. En gisteravond heeft Beveren voor de 2e keer dit seizoen ook gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen bij 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig met in de loop van de dag regen en het wordt dan ook wel frisser bij zo'n 19 graden.
2: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
3: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
24: Hajo, de E40, daar zijn veel problemen.
4: Ja, goedemorgen inderdaad. Er is een ongeval gebeurd op de E40 van Gent naar Brussel, net voorbij Aalst, ter hoogte van de brug over de Dender. De linkerrijstrook is gesloten. Dus er wordt getakeld, maar er staat bijna 1,5 uur file vanaf Erpenmeren. Ja, je kan beter de snelweg daar in Erpenmeren verlaten. Rijd je niet vast. Is je bestemming bijvoorbeeld Limburg vanuit Gent, rijd dan om via Antwerpen, want via de E17 gaat het nog relatief vlot, zou ik zeggen. Verder naar Brussel, kleinere vertragingen van zo'n 10 minuten vanaf Peuty. Op de E19 zie ik vanaf Haasrode tot Berthem ook op die andere E40. Antwerpse ring dan, richting Beveren, dat is de R2. Daar gaat het ook nog 3 kwartier langzamer van de A12 tot in de Thijsmanstunnel. Daar was een ongeval gebeurd, maar de weg is vrij. En voor de rest op de E313 naar Antwerpen ook al 20 minuten bumperen vanaf Massenhoven. De andere files zijn beperkt qua wachttijd.
2: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
3: Komt goed, Camille. Met je vestiaire op maat van Camber.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Nog 2 dagen en jij gaat hier non-stop radio maken tot de wekker geraden is, Dries.
1: Ik heb daar nu nog keiveel zin in. Nu nog, toch? Hè?
0: Zeker.
2: Luister naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: weekend en na een heel sportweekend en met die E40 die helemaal vast zit. Het kan wat zeer doen. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Maar wat een heerlijk weekend. Dus niet alleen op festivalgebied, maar ook op sportgebied. Echt fantastisch. Veel amusement gehad. Wout van Aert die een rit wint in de Vuelta, dat top gedaan. Onze Belgian Cats die 2 matchen gewonnen hebben op het WK Basket in Berlijn. En straks om 11:30 tegen Australië gaan spelen. Het was ook de 50ste verjaardag van de Memorial van Damme. Met die Mondo Duplantis en de Turbo Sprint met Average Rob. Maar de belangrijkste wedstrijd van deze week, we kunnen het niet genoeg herhalen, wordt deze.

0: Non-stop, non-stop.
1: Jullie raden dus vanaf woensdag naar de identiteit van de Wekker XL. Dat is één bekende Vlaming die zich hier in deze studio in een kast verstopt. En elk uur maakt die geluid. Ik blijf radio maken tot iemand van jullie raadt wie de Wekker is. Voor alle duidelijkheid, die BV blijft ook al die tijd verstopt in de Wekker.
2: We moeten alleen maar hopen dat het niet Ruben van Gucht is, hè, dat hij hier heel de tijd zit vals te spelen. Het spel zit te boycotten.
1: Gelukkig is het niet de verraders. Dus mijn taak vanaf woensdag is heel simpel. Al jullie berichten lezen in de VRT Max-app, maar vooral ook niet in slaap vallen. Want dat kan mogelijk wel even duren als jullie geen flauw idee hebben wie de Wekker is. En dat deed mij dan denken aan een vriendin van mij. Ik ken een vriendin die letterlijk overal in slaap valt.
2: Ja?
1: En het is een gerucht dat die vriendin ooit zelfs in slaap gevallen is tijdens het liefdespel.
2: Dat kan niet.
1: Echt waar.
2: Maar ik hou altijd goed op van die verhalen. Dat lijkt me ook een heerlijke aandoening dat je overal kan slapen. Dus we gaan het ook even in de groep gooien. Zijn er mensen die ervaring hebben met in slaap vallen op ongepaste momenten, op ongepaste plekken? Misschien een vriendin van mij die is in slaap gevallen op weg naar haar werk. Ik veronderstel ook op een maandagochtend in de trein. En dan arriveren ergens in Limburg. Zo de trein naar Leuven. Stap je van Brussel-Leuven en dan plots word je wakker in Genk. Van die verhalen, daar zijn we nu even naar op zoek om Dries wat extra te motiveren voor die Wekker XL. Dus deel nu even je meest ongepaste dutplekken of dutjes via de VRT Max app.
3: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
4: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
2: Nu geen tijd voor een dutje, want dit zijn de Strokes met Lonely in the Future.

0: Sam Vender, goedemorgen. Dries, jij gaat vanaf woensdag radio blijven maken tot de wekker geraden wordt. En dus mogelijk ga je ook wel een beetje moe worden.
1: Ja, dat komt.
0: En daarom is de vraag nu aan jullie vanochtend. Wat is de gekste plek waarop jij al in slaap bent gesukkeld? Voor Dries zal dat antwoord mogelijk op de radio worden.
1: Oh my god.
0: Maar wat lees jij in de VRT Max-app, Jos?
2: Lin uit Gent die stuurt. Ik ben ooit al in slaap gevallen tijdens de yoga.
0: Oh, ik heb dat ook eens voor gehad. Maar ja. Ik dacht, dat is een goede zaak, maar die institutrice die was daar niet over te spreken.
2: En Angela uit Hasselt die zegt ook, mijn vriendin viel eens in slaap tijdens de maaltijd bij de Chinees. Zij kon echt rechtstaand in slaap vallen naast de box op een vuif.
0: Ja, maar dat is misschien niet van de vermoeidheid, maar van iets anders. In elk geval, stuur ons maar in de VRT Max-app wat de ongemakkelijkste plek is waar jij al in slaap bent gevallen.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Huh? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaak.
7: Oh,
8: op conferentie peren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een haal.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fikste...
10: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
9: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
11: Allee, merci, moeke.
9: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
12: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

0: Stronger van Black Box Revelation werd lekker meegekild op Krammerok. Ik stond erbij en keek ernaar en ik dacht, dit is goed, dit is leuk.
1: Leuk.
0: Fantastisch festival. Weekend hebben we achter de rug. Rio met Netsky.

0: wie kat is. Nu is het 7:30, pardon. Yannick, er wordt gestaakt in onze gevangenissen.
1: Ja, het personeel heeft sinds gisteravond het werk neergelegd en dat nog tot vrijdagavond. De vakbonden die protesteren opnieuw tegen onder meer de overvolle cellen en te weinig personeel, maar ook nog altijd tegen de vele gevangenen die op een matras op de grond moeten slapen. En dat er nu een staking is, komt allemaal omdat de gesprekken met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, daarover blijven vastlopen. En de Belgian Cats die hebben op het WK basketbal in Berlijn ook een tweede groepswedstrijd gewonnen. Onze basketbalvrouwen die versloegen Puerto Rico met 64-76. En straks al om 11:30 spelen de Cats tegen Australië in de laatste groepswedstrijd. En wie wint gaat rechtstreeks naar de kwartfinales. Het weer vandaag wordt zonnig met een paar

En morgen in onze show tickets voor Young Yellow in het OLT Rivierenhof. In Studio Brussel kan je ook naar Bleach 93 op 18 september in de Botaniek. Meespelen doe je morgen heel de dag via de VRT Max app. Elke dinsdag bij Studio.

0: hebben gehuild. De broertjes Gallagher in Venetië. Het was de première van hun documentaire over de comeback.
1: Ja?
0: Ze hebben 8 minuten een staande ovatie gekregen. Ik heb zoveel zin dat die eindelijk gaat verschijnen. De documentaire, dat gaat binnenkort zo zijn. Don't Look Back in Anger van Oasis. Mike uit Bilze is met ons opgestaan hier op Studio Brussel en die vraagt in de VRT Max-app: heb ik iets gemist van de wekker XL?
1: Oh, Mike, wacht rustig. Dat is pas vanaf woensdag dat het spel begint, waar dus één bv in een kast zich verstopt. En jullie moeten raden wie die bv is. Ik blijf radio maken zolang het spel blijft duren, zolang hij niet geraden wordt of zij niet geraden wordt.
0: Ja, mijn pronostiek is dat Dries hier dus wel even bezig gaat zijn met het spel. En ik was daarnet aan het zeggen op de radio hoe grappig het zou zijn moest jij live op de radio in slaap vallen.
1: Oh my god.
0: En nu zijn jullie aan het sturen in de VRT Max-app de gekste plekken, gekste momenten waarop jullie in slaap zijn gevallen. Weet je dat er luisteraars zijn die gewoon aan een dranghek tijdens een concert in slaap kunnen geraken? Zometeen meer.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Bebad.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebad.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
7: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
7: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
7: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
7: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
7: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond iets Italiaans?
11: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Amai, la vita is echt wel bella.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Van griezelen tijdens nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
13: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
14: Wauw, ja.
15: Maar ja.
13: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
14: Ja.
15: Maar ja.
13: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
15: Ja. Maar ja.
13: Gawayama ja, naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Love me not, Ravine Lané. Het is 7:45. Heel tof dat je met ons opstaat vanochtend.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
3: Ik heb nog 2 dagen om uit te zoeken hoe ik niet in slaap val in een radiostudio. Want ik zal non-stop radio maken vanaf woensdag, zolang de wekker niet geraden wordt. Die BV, die we allemaal zoeken vanaf woensdag, die gaat hier ook blijven, in die wekkerkast. Maar die moet maar 1 keer per uur eigenlijk werken. Die moet maar 1 geluidje maken per uur. En voor de rest kan die gewoon dutjes doen in die wekker.
0: Maar die gaat hier wel non-stop blijven ook.
3: Die blijft hier non-stop live in het levende lijven. Maar niemand weet wie het is, want niemand ziet de wekker. We horen hem enkel.
0: Ja, dus jij gaat moeten zorgen dat je niet in slaap valt hier op de radio. Maar het is wel zot om te lezen in de app waar jullie overal in slaap vallen. Jos.
4: Ja, Jochen uit Beveren zegt... Een van mijn beste vrienden is op mijn vrijgezellenfeest in slaap gevallen tijdens het eten. Ineens lag hij in slaap terwijl hij nog aan het knabbelen was op zijn ribbeke. Wim uit Sint-Katelijne-Waver zegt... Ik ben ooit 5 keer in slaap gevallen tijdens dezelfde knip- en scheerbeurt bij mijn barbier.
0: Maar alleen.
4: Mathieu uit Veurne die zegt... Ik ben in slaap gevallen in de cinema tijdens de film Insomnia. Frederik uit Duffel die valt meermaals op de wc in slaap. Wesley uit Gooik die zegt... Bij de kine tijdens een behandeling inclusief hevig snurken. Dorien uit Gent is al in slaap gevallen bij de tandarts terwijl hij aan een tand bezig was.
5: Dat kan niet.
0: Nee, dat kan toch niet.
4: En nu Senne uit Kasterlee, goed verhaal, die zegt... Ik ben als ergotherapeut eens in slaap gevallen in een bewoonster haar bed. Ik ging mijn lunch altijd opeten bij haar in het weekend. Ze zat in de zetel en ze vertelde... Ga maar even op bed uw bokus opeten. Na mijn boterhammen los in slaap gevallen en pas wakker geworden als de familie er al zat. Hij had het echt nodig, vertelde ze dan tegen de familie.
0: Dat kan toch niet? Dat is ongelooflijk.
3: Oh, maar er is ook een goed verhaal binnengekomen van Martje uit Beersen. Goedemorgen, dag Martje.
6: Goedemorgen.
3: Martje, vertel eens, waar ben jij ooit in slaap gevallen op een ongemakkelijke plek?
6: Dus ik was op weg naar huis met de bus en mijn bus was er nog niet. En ik was op de Rozenveldplaats in Antwerpen. Niet de meest veilige buurt om een dutje te doen, maar ik was dan toch in slaap gevallen. Oké, ik slaap even, ik word wakker, ik zie mijn bus staan, ik ga daarop zitten en ik ga naar huis. En bij thuiskomst merk ik dat tijdens mijn dutje mijn portemonnee uit mijn chakkels was gepikt.
0: Well, dat is erg. Een slapende mens overvallen is echt wel het lafste wat je kan doen.
3: Ja, dat is waar.
6: Oh. Ja, ik heeft me niet lastig gevallen. Ik ben er niet van wakker geworden.
0: Nee. Martje, ja. Kan je luisteren vanaf woensdag naar de wekker XL? Of ga je zo dan ook dutjes beginnen doen?
6: Ik was aan het denken, als ik zo de BV was in het kotje, dat zou een ideale plaats zijn om een dutje te doen. Ik ga wel proberen te luisteren.
3: Ah, dat is fijn.
6: En proberen te raden.
0: Voilà, en er iets van uw chakosje toe terwijl je luistert.
6: Zeker.
0: Luister bij Karen uit Stekenen. Goedemorgen, Karen.
7: Goedemorgen, Eva en Dries. Hallo.
0: Je hebt waarschijnlijk net ook een krammerok weekend achter de rug als ik hoor dat je uitstekende bent. Maar vertel eens, waar ben jij in slaap gevallen?
7: Ik ben dit weekend niet op krammerok geweest, maar een aantal jaar geleden, denk ik, het was in 2012. Ik had toen een relatie met iemand die mij te pas en te onpas meenam naar concertjes en festivalletjes en zo. En ik had toen een nieuwe job en ik was gewoon mijn eigen kapot aan het werken en ik was doodmoe. En ik werd meegesleurd naar een concert van Triggerfinger. En terwijl dat Ruben vol een bak zijn muziek aan het brengen was, ben ik front row, want ik sta altijd front row, ik ben altijd enthousiast, in slaap gevallen. Ik kon het gewoon niet meer aan. Ik ben gaan zitten en ik ben gewoon in slaap gevallen. Dus ik hoop dat je Ruben dat niet meer weet.
3: Dat kan
7: dat
3: toch niet?
7: Onthouden. Echt waar. Ik ben gewoon naast de boksen, front row, in slaap gevallen. Gewoon pardon. Bam. Ogen toe, klaar ermee. En tijdens het concert heeft mijn toenmalige vriend mij dan gewekt en mij een beetje uitgescholden als welk kalf valt er nu in godsnaam in slaap tijdens een concert?
3: Ja, snap ik, Karen. Ik heb exact nodig wat jij niet hebt. Of ja, ik heb exact het omgekeerde nodig wat jij hebt eigenlijk. Dus voor woensdag hoop ik dat ik absoluut geen Karen ben die in slaap valt.
0: Nee, maar wacht, je gaat hier ook wel heel veel tijd met goede boksen zitten en luide muziek. Ik stel voor dat je toch ook niet gaat zitten zoals Karen tijdens de wekker vanaf woensdag.
3: Geef mij het nummer van uw vriend Karen, dat hij ook mij zo kan...
0: Af en toe kan uitschelden. Ja. Gek kalf, zet u recht. Ja, kom aan.
3: Merci Karen voor
0: radio
3: het verhaal. Ja. Doei.
1: De wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: Zou ze al in slaap liggen, Karen?
3: Zelfs bij de gitaar uitbarsting.
0: Ben je er nog, Karen?

0: met een lekkere freestyle van Dries Drop, die goed genoeg Skepta en Bloemengaarten. Het is bijna 8 uur, het is 7 september. Jij staat op met de vrolijkste ochtendshow van het land, vooral met de enige show met live piano en ook met een verjaardagskalender die elke dag echt live gezongen wordt op de radio. Iets over 8. Wie is er vandaag jarig? Joske.
1: Stijn uit Halle, die wenst zijn dochter Etta een gelukkige 4e verjaardag. Zij is onderweg naar school op dit moment.
0: Etta!
1: Ook een proficiat aan Hilde uit Sint-Gilicia's Waas. Zij wordt 62 jaar vandaag en ze gaat op pensioen. Isa uit Enderlee laat weten dat haar zus Kaat jarig is. En Christine uit Kasterlee wordt 48 en is aan het bekomen van een stevig feestweekend.
0: Zo hebben we het graag voor wie feesten.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer via de VRT Max-app.
3: Eva en Dries.
2: Vanavond op VRT1.
4: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
5: Okay.
4: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
5: We zullen een keer zien, zeg ik kaf of koren.
2: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in De Afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Jij? Yeah?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
12: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
11: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
12: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
11: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
12: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Rijnaars Aluminium.
12: Vind je vakman op Rijnaars.be.
14: We staan hier met Volkswagen Bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
15: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
14: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
15: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
14: Aha, oké.
6: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
0: Studio Brussel. Hey, het is 8 uur, stip, chop, chop, chop.
3: VRT Nieuws.
0: Jannik Aert.
16: Er wordt gestaakt in onze gevangenissen. Sinds gisteravond 10 uur is het gevangenispersoneel begonnen aan een grote stakingsactie en die duurt nog tot en met vrijdagavond. De vakbonden klagen nog altijd over de overvolle cellen, de vele gevangenen die op de grond moeten slapen en te weinig personeel. Gesprekken met de minister van Justitie, Annelies Verlinden, hebben voorlopig geen oplossingen opgeleverd, zegt de Christelijke Vakbond.
17: We hebben eigenlijk niets aan de maatregelen die de overheid aanbiedt, die tot nu toe enkel eigenlijk maar tijdelijke lapmiddelen blijken te zijn. En wij willen met deze staking eigenlijk een duidelijke oproep aan de politieke overheid te geven om uiteindelijk structurele oplossingen aan te bieden.
16: Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie vandaag is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
18: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
16: In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen. De partij haalde net geen 44% van de stemmen. En dat is historisch, zegt VRT-nieuwsjournalist Jeroen Rijgaard.
19: Ze doen wat geen enkele extreemrechtse partij in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog ooit gedaan heeft. 44% van de stemmen halen. Het is wel geen absolute meerderheid. En dat betekent dat ze dus waarschijnlijk ook niet zullen meer regeren. Want geen enkele andere partij wil met de AfD samenwerken. En de AfD wil eigenlijk ook zelf met geen enkele andere partij hier samenwerken.
16: Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun tweede groepswedstrijd gewonnen. De vrouwen versloegen Puerto Rico met 64-76. Straks om 11:30 spelen de Cats al tegen Australië. In het voetbal dan weer hebben Anderlecht en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Anderlecht-kapitein Colin Kosemans vond toch dat zijn ploeg had moeten winnen.
20: Elk moment is een leermoment, ook als we wedstrijden winnen. Maar ja, goed, we zouden er veel liever nog resultaten aan koppelen. En opnieuw hadden vandaag drie punten kunnen misschien wel moeten zijn.
16: In het klassement is Anderlecht 11e. Racing Genk staat op de 8e plek. En gisteravond heeft Beveren voor de tweede keer dit seizoen gewonnen. Het versloeg OA Leuven met 3-0. Op de US Open Tennis zijn Sander Gillet en Sam Verbeek uitgeschakeld. Verloren in de tweede ronde van het dubbelspel van een Italiaans duo. Het wordt zomers vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een wisselvallige dag met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser. Temperaturen dan nog maar rond zo'n 19 graden.
21: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
22: Hajo, er gaan wat mensen te laat zijn op hun werk vanochtend.
23: Ja, inderdaad, als je vanuit Gent komt en naar Brussel wil, sta je nog steeds 3 kwartier in de file. Van Erpenmeren tot Ternat. De weg is intussen in Afliegem wel vrijgemaakt, maar heel wat mensen zijn omgereden via kleinere wegen. En dat betekent dus dat als je rijdt in de omgeving van Denderleeuw of Hekelgem, bijvoorbeeld bij Afliegem, daar gaat het nog vrij langzaam op die wegen. Het is ook vrij druk op de E19, met ruim een half uur vertraging vanaf Zemst. 20 minuten vanaf Haasrode zie ik ook op de E40 als je vanuit Leuven komt. De binnenring rond Brussel wordt drukker met 25 minuten vertraging intussen van Strombeek tot Vilvoorde. En ook erg druk trouwens vanmorgen al op de kleine ring richting Zuid in het centrum van Brussel. Daar sta je een half uur aan te schuiven van Koekelberg tot Kunstwet. Even kijken naar Antwerpen, daar vooral drukte op de E313 vanuit Hasselt met 35 minuten file van Massenhoven tot even voor Wommelgem, komt door een ongeval. Dan rij je van Brussel naar Luxemburg. Op de E411 moet je opletten voor 3 kwartier vertraging bij Namen. Dat komt door werkzaamheden blijkbaar. En ook een probleem op het spoor, want er momenteel rijden er geen treinen tussen Haren-Zuid en Diegem. Door een tussenkomst van de hulpdiensten, zegt de NMBS, reizigers van Leuven naar Brussel kunnen beter via Mechelen sporen.
24: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: nieuwe hotshot. Een Belgisch nummer dat jullie vaak aanvragen nu al via de VRT Max app. Dat is voor na de jarige.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: We krijgen hier een fijne radiogeweek gewenst van David uit Kampenhout. Dat wordt het zeker met de Wekker XL vanaf woensdag. Nu zijn we de jarige van 7 september in de bloemetjes aan het zetten. Goedemorgen en van harte gefeliciteerd, Jos. Wie hebben we aan de lijn?
1: Floor uit Aalter.
0: Hey Floor!
2: Dag Eva en Drie.
0: Hey, gelukkige verjaardag. Hoe oud word je?
2: Dank u wel. Ik word vandaag 23 jaar.
3: Dat is heel mooi. Floor, wat ga je allemaal doen op je verjaardag?
2: Ik heb dit weekend al heel goed gevierd. Op Krammer ook eigenlijk. Want normaal, al 2 jaar lang was ik daar jarig. Dus ik heb gewoon gedaan alsof ik gisteren jarig was. En vanavond komen ook mijn vriendinnen nog eten.
3: Ah, wat ga je maken vanavond?
2: Chili con carne en tiramisu, uiteraard. Dat kan niet ontbreken.
3: Oei, maar wacht. Ja, Floor, een tiramisu moet 5 à 6 uur opstijven in de koelkast. Dus die plannen kan je al direct in het water
2: gooien. Ik heb dat gisteren al gemaakt. Ik ben helemaal voorbereid.
3: Oh, oké. Dan ga ik voor deze type A-luisteraar Flo een heel mooi liedje zingen. Hier komt die Floor. Hey, Floor is jarig. Heet, heet, hoera. Onze Floor is jarig. Heet, heet, hoera. We vieren vandaag.
0: En niet Flo, hè?
3: De al

0: Het klonk als een goed opgesteven tiramisu, die hoera vanuit Aalter. Je mag hier ook nog een plaatje kiezen. Floor, je hebt de keuze uit deze. I Got a Feeling van Black Eyed Keys stond blijkbaar op jouw verjaardag op 7 september op 1 in 2009, Floor.
1: Oké, ik vind dat eigenlijk al een heel goede optie. Dat is goed om mijn verjaardag te starten en om nog een beetje meer wakker te worden.
0: Ja, we like the energy, everybody on the floor. Hè? Heb je hem? Ja, Floor.
1: Ja, helemaal,
0: gelukkige verjaardag
1: goed.
0: Daar.
2: Ben jij ook jarig deze week?
3: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
2: via de VRT Max.

0: wat jij vanaf woensdag gaat doen, zijn de non-stop radio maken tot de wekker geraden wordt, is zot. Dries?
1: Ja, zeker.
0: Maar je bent niet de enige met een zot kopje. Want er is een luisteraar die er net heeft gestuurd, die gaat een uitdaging met jou aan.
1: Oh.
0: Samen tot de wekker XL geraden wordt. We gaan hem zo klaarhangen.
2: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
3: Goedenavond!
2: Waarbij je de dag wil verteren door te...
3: Dansen op deze toppers!
2: Voor wie non-stop info zoekt...
4: En nieuwsgierig is ook.
2: En voor zij die liever even...
5: Alles willen vergeten.
2: Met non-stop muziek.
4: Blijf luisteren, hè?
2: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zul je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè? Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè? Pardon? Ah, mijn partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè?
7: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.

0: je werk, steek het gewoon op de E40 en de drukke ochtendspits. Dat zou ik doen. Back in, Madcon. Wij wensen jullie een stressloze maandagochtend.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
2: Een nieuwe week, daarom ook een nieuwe hotshot. En daarbij hoort een klein verhaaltje.
0: Er was eens een jongen met een West-Vlaamse tongval.
2: Oh.
0: Die werd geboren in 1989 in Ingelmunster.
2: Moza.
0: Zijn ouders gaven hem de naam Jelle en zijn achternaam is De Turk. Nee, wacht, gewoon De Turk.
2: Ah, ja.
0: Al heel zijn leven speelt Jelle muziek in meerdere bands, tot hij in 2025 plots met een soloplaat komt onder de naam Dressed Like Boys.
2: Oh.
0: Ja, dat is Jelle achter de piano die heel persoonlijke teksten zingt over queer zijn, over identiteit en over jezelf kunnen zijn. Echt tijdloze pianoballads die zomaar van...
2: Aha.
0: Paul McCartney zouden kunnen komen.
2: Ja, nu je het zegt.
0: Toch? En er zijn veel mensen die ook aan een ander piano-icoon denken als ze de muziek van Dressed Like Boys horen. Het icoon genaamd Elton Mr. John...
2: Ja.
0: Heeft het ook wat van weg, hè?
2: Ja, ja, die vier akkoorden. Ja, ja, ja.
0: Voilà. Dressed Like Boys was meteen met een debuutplaat genomineerd voor 6 Mia's.
3: Jelle den Turk wint dit jaar de Mia voor Songwriter. Met een prijs en de steun van Sabam. Na het hardere werk met de band Dirk toonde frontman Jelle zich in 2025 van een meer gevoelige kant met zijn soloproject Dressed Like Boys. Zijn gelijknamige album wint dit jaar ook meteen de Mia voor Artwork.
0: En nu is er een nieuwe single uit, And Then I Woke Up.
2: Mm.
0: En dat is de titeltrack van de tweede plaat die begin 2027 al zal uitkomen.
2: En wij vinden die zo goed, die single, dat we hem deze week gewoon hotshot hebben gemaakt op Studio Brussel.

And I touched your face, narcotic mind from lace. And I call

0: geworden. Jannik, er wordt gestaakt in onze gevangenissen.
1: Ja, sinds gisteravond heeft het personeel daar het werk neergelegd in de gevangenissen en dat gaat eigenlijk nog tot vrijdagavond duren. De vakbonden die klagen nog altijd over het feit dat er geen oplossingen zijn voor onder meer de overvolle cellen, maar ook de gevangenen die op de grond moeten slapen op dit moment en te weinig personeel, waardoor ze ook weinig verlof kunnen nemen. En dus nu die gesprekken met de minister van Justitie, Annelies Verlinde, die blijven vastlopen en daarom willen ze dus nu opnieuw actie voeren. En in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse partij AfD de regionale verkiezingen gewonnen gisteren. De partij haalde net geen 44% van de stemmen en het is al geleden van de Tweede Wereldoorlog dat een extreme partij nog zo goed scoorde daar. Een absolute meerderheid haalt de AfD niet. De kans dat ze ook de deelstaat mee zullen besturen is klein, want andere partijen willen niet samenwerken met de AfD en de AfD wil ook geen compromissen sluiten en ook dus niet met andere partijen werken. Het weer vandaag, het wordt zonnig met een paar hoge wolken, maar droog wel bij temperaturen tot 28 graden.
2: Studio Brussel.
3: De Wekker XL.
2: Dries blijft non-stop radio maken.
3: Tot de wekker geraden wordt.
4: Ik ben dit weekend veel onder de mensen geweest. Een familiefeest, een brunch met vrienden en ook op straat gewoon aangesproken geweest. Constant door iedereen. Ik kreeg dezelfde vraag. En die vraag is, zeg, en wie gaat er dan in die wekker kruipen?
0: Ja, iemand die zot genoeg is om ook heel de tijd hier te blijven tot die wekker geraden wordt. Hè?
4: Ja, ik weet absoluut niet wie het is, maar goed ook. We gaan samen zoeken naar de wekker. Overmorgen begin ik eraan. Woensdag is het Wekker XL Day. Dan neemt hier dus één bekende Vlaming plaats in die Wekker XL. Ik blijf radio maken tot die het, tot die ontmaskerd wordt.
0: Ja, en de prijs loopt elk uur, loopt die op en op en op, wat het interessant maakt voor jou. De steun voor jouw actie komt uit alle hoeken, Dries. Luisteraar Nagi uit Brugge wil jou met een soort van eigen challenge steunen. Je kan meekijken via de VRT Max. Dag Nagi.
5: Goedemorgen, Naïva, Dries.
4: Hallo, goedemorgen.
5: Ik zou heel graag wel Dries steunen eigenlijk met mijn snor te laten staan. Het is geen vettenlik van Dries, het is geen volwaardige snor, maar ik dacht eraan van Dries op de radio, dat is de kerel met de snor, dus ik doe gewoon mee totdat de wekker gedaan wordt.
0: Ah, zalig.
4: Hey, wat een vriendelijke actie. We zien jou ook als je meekijkt via VRT Max met een, het is een beginnende snor. Mag ik het een stoppelbaardsnor noemen?
5: Ja, ik had een beetje tegenwind op mijn fatbike vanmorgen en ik dacht...
0: Wanneer heb je hem laatst afgedaan?
5: Vorige week woensdag.
0: Ah ja, oké. Dus sowieso al een snor van een week. En dan per uur dat de wekker niet geraden wordt, gaat die snor ook maar groeien. Hè? Dries, dat heb jij dus op jou geweten. Kan je daarmee in de problemen staan? Want jij werkt precies in een horecazaak, zien we op de achtergrond. Mag dat daar wel zo'n bustel boven je lip?
5: Ik heb iets mogen regelen. Ik heb een foto getoond van Dries. Ik heb gezegd wat dat we deden. Ik heb gezegd dat het voor het goede doel was. Ik heb gezegd dat ik elke dag van mee, elk uur ga meedoen, sorry. En dat ik het zo rap mogelijk moet raden. Of dat anders die snor volgende week er gewoon nog bij staat. En dat is mij dan José op het werk mogen noemen.
4: Maar beste José, je weet dat deze actie geen geplande einde heeft. Geen gepland einde, want we blijven doorspelen tot de wekker XL geraden wordt. Dus het kan mogelijk wel heel lang duren. Wat is je plan als dat dagen duurt, José?
5: Maar ik ga meedoen. S'nachts moet er ook iemand antwoorden. Elk uur gewoon mega veel berichten sturen. De familie aanzetten tot sturen. En geen tunnelvisie.
0: Zalig.
5: Geen tunnelvisie.
4: Die heeft al een techniek.
0: Dat is echt goed. Want ik dacht, Dries, dat jij de meest gemotiveerde persoon was voor heel dit Wekker XL-avontuur. Maar dat is bij deze nu Nagi uit Brugge. Het is toch maar twee dagen, Nagi. Ik kijk er zo naar uit. Naar Andy Snor en die Wekker XL. Merci voor je steun.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
3: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.

0: met Pressure. Zometeen nog eens de highlights van de Fontaines DC Showcase.
1: Voodoo Village. 11, 12 en 13 september in de mystieke bossen naast het kasteel van Humbeek. Met onder andere Oscar and the Wolf, Fausa, Nina Kravitz en me. Len Faki back-to-back met Quest, Young Marco en Frankie Rizzardo. Tickets en info, voodoovillage.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Zie het.
7: Grazer!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Het moment van de waarheid, het is Rob of eronder. En het is eronder, een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
9: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
10: Leontis.
11: Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
12: BTW staat voor by the way.
13: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
2: Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Live is music.

0: Maar, en dan is frontman Mathieu ook nog verschenen tijdens de set van Stone. En hebben ze samen de Engelse versie van Goud gezongen. Francis uit Buggenhout die stuurt hier in de app. De tent ontplofte.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Ken je dat zo, als je een goed concert, een goede show hebt gezien, dat je daar echt zo nog een week later, als je eraan terugdringt, toch zo terug, zo wat kietels van in hun buik krijgt?
3: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Daar lopen wij nu allemaal mee rond en heel veel luisteraars ook naar die Fontaine's DC-exclusieve showcase. Luister naar het enthousiasme, hoe aanstekelijk dat werkt.
4: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven, want wat ik nu gezien heb, ga ik nooit meer van mijn leven zien, had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald en ja, het was zot.
5: Niet dramatisch, zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
6: Geweldig.
5: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles. Onbeschrijfelijk. Ik heb echt geen woorden.
7: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste kerk, zo is helemaal. Het was fantastisch.
0: Zalig, hè. Een AFAS-do hebben ze uitverkocht op hun sokken, de boys van Fontaine's. We gaan nu nog eens luisteren hoe ze hier live klonken tijdens die exclusieve showcase. Favorite van Fontaine's.
2: Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel. Life is music.

0: I Want Your Soul. Een hele fijne maandag iedereen. Armand van Helden. Het is bijna 9 uur. Dat wil zeggen, morgen nog 1 normale ochtendshow. Mm-hmm. En dan begint de wekker ikzelf.
1: Kan ik mij hierop voorbereiden?
0: Ik denk dat niet, hè.
1: Het is de zoektocht naar een bv vanaf woensdag. Die bv zit hier in een kast in de studio. En we eindigen die zoektocht pas wanneer iemand kan raden wie die bv is. Ik blijf radio maken tot het spel eindigt.
0: Ja, ik vraag me net af. Ik ben gisteren gaan padellen voor de Jan Vertonghen Foundation. Ja. Zou de bv, de wekker, zou ik die misschien gisteren gezien hebben?
1: Dat was een broeihaard van Vlaamse bekendheden. Dus het zou zomaar eens kunnen. We zeggen op de radio vaak, dit is echt spannend. Amai, spannend, spannend. Maar dit is enorm spannend. Ik weet absoluut niet wie de bv is. En ik weet niet wanneer het spel zal eindigen.
0: Ja, we hebben nog 1 nummer, Somber. En dan moeten wij hier uit de studio, Dries. Want ze gaan de wekkerkast al beginnen te installeren.
1: Ja, het wordt tijd.
0: Ja, het wordt echt een gordijnen en zo, dat die wekker naar de wc kan.
1: Oh my god.
0: Oh my god, inderdaad.
2: De Wekker XL houdt iedereen wakker. Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: My body isn't ready. Dat is ook iets perfect.
1: My body is not ready.

0: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
1: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
0: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
1: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
2: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
4: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
3: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
4: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
3: Oh, mag ik? Ja. Kijk eens aan.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: 9 uur stipt, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Jannik Aerts.
10: Antwerpse lijncontroleurs voeren actie. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De actie is geen staking, zegt de Christelijke Vakbond.
11: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt. En voor alle duidelijkheid, de mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen. Maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag. En dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
10: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Elektrische auto's worden in Europa steeds goedkoper vergeleken met wagens op benzine of diesel. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Op de Duitse automarkt daalde de aankoopprijs van volledig elektrische wagens op 5 jaar tijd met 18%. Tegelijk stegen de prijzen van auto's met verbrandingsmotoren een beetje. Ook het rijden zelf is goedkoper geworden. Wie vorig jaar elektrisch reed, betaalde gemiddeld 1/3 minder dan iemand met een vergelijkbare benzine- of dieselwagen. De Oekraïnse president Zelensky verwacht dat de oorlog met Rusland zeker nog tot de winter zal doorgaan. Dat zegt hij na gesprekken in Kiev met Amerikaanse onderhandelaars en Europese veiligheidsadviseurs. Zaterdag spraken de Amerikaanse onderhandelaars nog in Moskou met de Russische president Poetin, maar een grote doorbraak is er nog niet. Dat zegt ook VRT-nieuwsjournalist Marijn Trio in Kiev.
12: Ik heb toch niet de indruk dat er echt een nieuw plan vanuit Amerika is gekomen dat dan eerst aan Poetin en daarna aan Zelensky is voorgelegd. Er is wel nog gisteren na die korte persconferentie nog tot laat 's avonds met z'n drieën gepraat, dus de Oekraïnse president Zelensky met Witkoff en Kushner. Maar daarover is na afloop ook niets meer gezegd en de 2 Amerikanen zijn intussen alweer op de trein naar Polen gestapt.
10: Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen en het wordt ook warm. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen vandaag. Morgen wordt het een heel andere dag, wisselvallig, met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden.
13: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
14: Goedemorgen, we starten lekker royaal met King Kenny, Queens of the Stone Age. En een stapje verder gaan we ook met Madness. Goedemorgen.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: sterren tellen. Met Kendrick Lamar en SZA, All The Stars. Goedemorgen. Het is een maandagochtend. Maar het is een goeie. Het is een goeie. Ik beloof het. Al sinds, als je naar de playlist kijkt. Ik heb nu al nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Josh Homme en zijn compaan die eraan komt. Ik weet nog niet wat we moeten verwachten van het album dat er eind deze maand zal zijn. Maar de kans is groot dat het redelijk introspectief zal zijn om er een duur woord tegen te hangen. Dat hoor je ook op deze nieuwe Easy Street van Queens of the Stone Age.
1: I'm

0: One Step Beyond.
1: In Brugge wandelen ze nog steeds in een ska-treintje richting het werk, denk ik. Want ze stonden op een cactusfestival deze zomer. Madness. En in Stekenen, daar wandelen ze nog niet, denk ik. Daar liggen ze nog allemaal in hun nest na een geslaagd weekend. Krammerok.

0: ik altijd dat dat geluid is van een knorrende maag. Die moet maar eens luisteren. Het kan natuurlijk ook gewoon in die titel liggen, hè. Lunch van Billie Eilish. Vrouwtje, die klinkt straks beter met een kater. Dat bewijst ze op nieuwe muziek. Maar eerst even bellen richting de 505.
1: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
2: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Ramen, deuren, verandas.
5: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
6: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
10: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
11: Mama, snap jij iets van die passé composé?
12: Oei, paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
9: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
13: This is Alex Turner.
14: I'm Nick from Arctic Monkeys. You're listening to the best radio station in the entire world. This is Studio Brussels.

Arctic Monkeys. Met die heerlijk slepende gitaarriff. 505. Ik heb hier een nummer klaarstaan van Fraukje, van onze Nederlandse vriendin. Een nieuw nummer zelfs van Fraukje. En het gaat over anxiety. Dat is blijkbaar een samentrekking tussen een hangover en een anxiety. Namelijk de dag erna opstaan en denken, shit, wat heb ik gisteren allemaal gezegd en gedaan. Ik heb dat heel vaak na zo'n radioshow en ik drink nog niet eens. Dit is Fraukje en geen rem.

bombastisch met de grote B. Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En we gaan zo nog zien, die blauwe licht vandaag door dat wolkendek heen. Het is maximaal 29 graden, lees ik. Dankjewel, Mr. Blue Sky. Goed, richting Solex nu. Die weer iedereen naar huis hebben gespeeld op de festivals afgelopen zomer. Stond er onder andere op Pukkelpop met een paar stellingen op het podium. Stellingen waar Michel van den Branden van de Contrimo jaloers op zou zijn. En dan nog eens met drie drummers erbij. En die heerlijk dreunende beats natuurlijk. Dit is Solex en Run Free. Heel erg goede maandagmorgen. Ik heb ook nog Tame Impala en Lizzo. Ik zou blijven hangen als ik jou was.

0: van de meest aanstekelijke riffjes sinds Smoke on the Water van Deep Purple of zo. Tame Impala en een loser. Trouwens, voor de Nederlanders die luisteren, de Sudrange die staat klaar met de Lizzo.
1: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concert.

0: Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: En klappen ook vrij goed is Vlaamse.
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.

Zeg, de geruchtmolen is weer rondjes aan het doen, die geruchtmolen, want er beweegt heel veel in kamp Stromae. Pak features, zelfs credits op de nieuwe plaat van Céline Dion. Dus spikkeloos en speculatie. Misschien komt er ook nieuwe muziek van de man zelf. Who knows? Hier heb je hem al sinds met de Zweedse Tovelo.

alsof hij zich echt uit zijn eigen droomwereld kan aftappen. The Hounded Into You. Nu een hinkstapsprong van 8 plaatsen naar de zilveren medaille in de afrekening voor deze Steve Lacy. Als je naar Spider-Man bent gaan kijken, heb je misschien ook gehoord, want daar zit hij ook in. Er is Oh Yeah!

0: Misschien ben ik de enige hoor. Of doe jij dat ook? Zo'n belachelijke stem opzetten om die My Moomah Man mee te zingen. Misschien zijn we met twee. Perfect, we blijven nog even met twee, want ik heb een bak muziek voor jou straks. Prince. Ik heb ook nog een Belgische ontdekking met de naam OAC. Dat is allemaal voor straks na het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
2: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Zie het.
10: Grazer!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
14: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
5: Go Yellow!
15: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
16: Dus ook voor klanten?
15: Yep. Go for info naar telenet.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
0: 10 uur, heel erg goedemorgen.
19: VRT niet.
0: Met Yannick Aerts.
20: De Belgische Voetbalbond steunt Infantino niet meer. De kandidatuur van Gianni Infantino om opnieuw FIFA-voorzitter te worden zal niet meer gesteund worden door de Belgische Voetbalbond. Dat hebben ze daarnet bekendgemaakt. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar hij kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste 20 jaar amper verbeterd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om de huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen jaren. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB die het onderzoek meedeed.
21: In de jaren 80 en 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kan niet kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen de afgelopen 20, 25 jaar. Dus discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
20: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die de discriminatie ook bestraffen. Vakbonden bij de lijn roepen controleurs in de regio Antwerpen op om vandaag niet te controleren of reizigers een geldig ticket op zak hebben voor de bus of de tram. Het komt allemaal na een incident zaterdagavond waarbij een controleur werd aangevallen door 3 mannen zonder geldig vervoersbewijs. De staking is geen echt effectief, geen staking, zegt de christelijke vakbond, maar wel een actie.
5: Onze mensen zijn aanwezig op het terrein, dus er wordt niet gestaakt, voor alle duidelijkheid. De mensen zullen aanwezig zijn om de ondersteuning te bieden aan het rijdend personeel en om tussen te komen in geval van incidenten of ongevallen, maar er zullen geen controles uitgevoerd worden. Een solidariteitsactie met de slachtoffers van het incident van zaterdag en dat zal plaatsvinden in de regio Antwerpen.
20: Een ex-topman van het failliete chipbedrijf Belgan uit Oudenaarde wordt ervan verdacht dat hij bedrijfsgeheimen heeft doorgespeeld aan China. Dat blijkt uit onderzoek van RTBF en De Standaard. Belgan werd in 2021 overgenomen door Chinese investeerders, maar het ging 3 jaar later failliet. Intussen begon het bedrijf in China dezelfde chips te produceren die onder meer gebruikt worden in batterijen voor elektrische auto's. De zaak doet vooral vragen rijzen over de bescherming van Europese technologie tegen buitenlandse spionage. Het wordt een zomerse dag vandaag met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt wisselvallig, maar met ook in de loop van de dag regenbuien. Het wordt ook frisser, 19 graden.
10: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Brussel. Rick de
0: Bruyker. Ja, het lijkt wel een nationale feestdag, wel die prinsen op de bühne hier. Je krijgt er een paarse uiteraard, maar ook in het eigen land heel erg. Goedemorgen.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

is nu niet eens dinsdagavond hier op Studio Brussel, want dan deel ik op dinsdagavond altijd een pak lokaal talent. Maar ik ga het nu ook doen op de radio. Een Belgische ontdekking. Oewasse heet ze. Ze kent ze van de Nieuwe Lichting nog. En ze heeft nieuwe muziek uit. Ze stond er afgelopen zomer mee op Pukkelpop. En ze klinkt nu op jouw radio met haar nieuwe 9 to 5. Een heel erg muzikale knipoog.

Bigger, Better, Banjo. Dat is een beetje de samenvatting van deze Mumford & Sons. Ik heb zo nog eens editors voor je klaarstaan met een nummer dat nu al richting de bies aanschuiven is op hun concerten. Nogthans niet zo oud. En ik weet het, je bent amper bekomen van afgelopen weekend en schuif het volgende al onder jouw neus. Maar dan is het Voodoo Village, festival om te dansen, met ook Oscar & Wolf op de line-up met een clubset daar in Humbeek.

0: zeer aanstekelijk als ze op een iets hoger tempo fladderen. Editors and The Rush. Zometeen throwback naar Fontaine's DC, die er wat is het, een paar dagen geleden nog maar live op Studio Brussel stonden. En je krijgt van mij ook een man met een snor. His name is Giovanna Giorgio. Madonna Summer, die mag Giorgio zeggen. Laat de liefde maar komen.
1: Simple Plan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De poppunk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simple Plan live. Samen met Studio Brussel.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
5: Ah, hoor ik mijn naam?
4: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
5: Ik bouw slim op.
4: Maar niet snel.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: Donna Summer en haar I Feel Love. Zonder dit nummer misschien zelfs geen Charlotte Witte. Misschien zelfs geen Amelie Lens aan het KMSKA. En geen goede herinneringen bij Gert, want die stuurt in een app destijds het nummer van de Botsotto's. Ik snap het wel. Volle plankgas met deze dus. Oh, goed. Ik snap de herinneringen. Zeg, over herinneringen gesproken. Een FOMO, die herinner ik mij ook, want FOMO kan zeer doen. Maar ik heb wel een goede remedie gevonden.
1: Studio Brussel.
2: Hi, this is Fontaine's DC.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Maar ja, jongens. Je zal er minder een jeukende FOMO opdoen. FOMO, Fear of Missing Out. Ja, Missing Out. Wat hadden we wel niet te missen? Een ongelooflijke, exclusieve showcase van Fontaine's DC hier op Studio Brussel voor een handvol stervelingen en Matt Berninger. Die was er speciaal zelfs voor afgekomen en stond mee in de zaal. En die zag, samen dus met die stervelingen, een Ierse band. Die bewijst dat ze die AFAS-dome binnenkort in de fik gaan steken. Want dat deden ze hier ook al voor dus amper 100 man. Alhoewel, doe daar maar een paar nullen bij, want ik ga hem nu hier op de radio draaien voor jou en iedereen die luistert, om die FOMO toch nog een beetje te verzachtigen. Fontaine's DC, hier live met Bug.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: Studio Brussel. Life is music.
4: Studio Brussel!

Eentje om de chakras weer goed te steken. Alles even liefst. Zeker na zo'n weekend. Oeh jongens, toch. Het is maandagochtend hoor. Komen met deze Prospa en Clooney, Free Your Mind. Trekken we dat allemaal wel recht. En gaan we nu naar voren met de ellebogen breed voor Turnstile en John. Wat zeg je? En Elton John. Ik wou John Lennon zeggen, man. Het is toch Elton John. En deze Singstar. Met Elton John top, maar met John Lennon zal nog crazier zijn.

0: There she goes, the last. Straks even onderhandelen met de man hierboven, met Kate Bush. Eerst Lord.
1: Werelds favoriete homewrecker komt naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel.
2: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
4: problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Leontis.
5: Welke steun is er voor zelfstandigen?
6: Mijn steun heb je.
5: Oh, zeg.
7: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
8: Elke dag uren tijd verliezen?
9: Villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
8: Of uren tijd winnen?
9: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
8: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
12: Studio Brussel. Wait till you're announced.

Lord. En trouwens, mijn job die hangt hier aan een zijde draadje op dit moment, denk ik. Want wie weet wanneer ik hier mag terugkeren. Gezien onze Dries Leenaars pas stopt wanneer de wekker geraden is vanaf woensdag. Ja, dan krijgt hij een BV in zijn studio. Hij weet niet de welke. Maar een BV die de wekker is. En de luisteraars die gaan moeten raden. En wanneer die geraden wordt, ja, dat is onduidelijk. Geen enkel idee. En tot zolang dat die niet geraden is, blijft onze Dries Leenaars radio maken. Dat kunnen wel eens lange dagen en lange uren worden. Maar hopelijk krijgt hij dan ook wel genoeg energie toegespeeld met platen zoals deze. Dit is

0: van die onderhandelingen. Waarbij je eigenlijk altijd aan het kortste eindje trekt, denk ik. A Deal with God, Running Up That Hill van Kate Bush. Goedemiddagochtend, straks nog een pak muziek na 11 uur, onder andere op je radio. Die sounds van Angèle, waar ze ondertussen al 2 ING Arena's mee heeft uitverkocht. Maar dat is voor na 11 uur, dus blijf maar hangen.
1: The people of Israel are with you.
2: Honger.
3: Did I say that?
2: Tarieven.
3: I can't believe I said that.
2: Europa in woelig water.
4: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
2: China.
5: God is good.
2: Rusland.
6: Ziel de militarisatie in Europa.
2: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
7: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
8: VRT Nieuws, helemaal helder.
9: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met Ergo Sleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. Ergo Sleep, exclusief bij Sleep Life.
10: Zie het! Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
12: Met de superprijsdeals van Delhaize gaan we...
13: koken.
14: Vanavond iets Italiaans?
13: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Amai, la vita is echt wel bella.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
15: Samen aan tafel.
16: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
17: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
18: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
19: Als ik nu eens kok word in bijberoep. Nee, dat gaat ze op het werk niet zien zitten.
18: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
20: Achter jou staat Xerius.
21: B-bad.
22: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
23: Check.
22: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
21: B-bad.
22: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
24: Kies je voor.
25: Even een fun fact.
24: Of met de collega's voor.
25: De meest foute ethische hit.
24: Gelijk heb je. Want voor elke mood
26: is iets anders goed.
24: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
27: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
28: Manutan, Manutan.
27: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
28: Manutan, Manutan.
27: Bestel op manutan.be.
29: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
30: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar we moeten wel zelf uitstappen, hè?
29: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
31: Eurostar. Together we go further.
32: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
33: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
32: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
33: Humo!
34: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
35: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
34: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
36: Dit is Studio Brussel.
37: Studio Brussel.
0: 11 uur, heel erg goedemorgen.
38: VRT Nieuws.
0: Met Jannie Kaart.
39: Discriminatie op onze huurmarkt is de laatste jaren amper verbeterd.
1: Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering hebben minder kans om uitgenodigd te worden om een huurwoning te bezoeken, ondanks allerlei overheidscampagnes van de afgelopen 20 jaar. Dat zegt socioloog Pieter Paul Verhagen van de VUB die het onderzoek meedeed.
2: In de jaren 80, 90 zijn er wel stappen vooruit gezet. De heel openlijke discriminatie, die is eruit. Je gaat niet meer van die bordjes zien van niet voor vreemdelingen, maar de meest subtiele discriminatie, waarbij dat eigenlijk kandidaten met een vreemde naam of in een rolstoel gewoon geen antwoord krijgen. Dat gebeurt toch wel nog 1 op de 5 gevallen. De afgelopen 20, 25 jaar is de discriminatie niet gedeeld, nog in België, nog in de wereld.
1: De onderzoekers raden aan om praktijktesten vanuit de overheid te doen die discriminatie ook bestraffen. Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, dan kan je vanaf nu boetes tot 800.000 euro krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu toe moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daar bovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Dat zegt Vlaams minister van Financiën, Ben Weitz.
3: Bij gesjoemel met subsidies was het tot op heden zo dat de boete erin bestond dat de subsidie gewoon moest terugbetaald worden, omdat er eenvoudigweg geen vervolgingsprioriteit was voor justitie. Daarom maken we er nu een administratieve boete van, waardoor dat in geval van gesjoemel met subsidies dat je een boete kan oplopen tot en met 800.000 euro.
1: De Belgische Voetbalbond steunt de kandidatuur van Gianni Infantino niet meer. Infantino wil langer voorzitter blijven van de Wereldvoetbalbond, FIFA. De FIFA bevestigde gisteren nog dat Infantino zich volgend jaar opnieuw kandidaat zal stellen. Maar Infantino kwam de voorbije maanden onder druk te staan na de omstreden plannen om het WK-voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Het wordt een zomerse dag vandaag, met zon en wolken die elkaar afwisselen. We halen 23 graden aan zee en dat tot 28 graden in de Kempen. Morgen wordt een hele andere dag, wisselvallig, met in de loop van de dag regen. Het wordt dan ook frisser bij zo'n 19 graden.
4: Ga van
5: wegenwerken
4: naar
5: rustig gaan werken.
4: Met de trein.
6: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
0: Je krijgt hier iemand die records gaat breken in de afrekening en iemand die zich mispakt heeft van outfit op deze toch wel warme 7 september.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

moeilijk kiezen natuurlijk in deze iets of wat warme september. Ga ik een fashion aan en toch gewoon een t-shirt. Ik kan er serieus aan mispakken, zeker als je de fiets opstapt vandaag, want het kan tot 29 graden worden. Deze Nelly heeft zich ook mispakt, denk ik. Hot in here. En niet enkel Quick is aan het stijgen vandaag. Ook onze Phoebe Bridges is serieus aan het stijgen. Ze staat op 1 in de afrekening met haar nummer Lost Boys. Maar deze Bobby die staat er ook ergens in op plaats 12. Het is aan jou om die dus hoger te stemmen. En dan kan ze records breken. Misschien een eerste en een tweede plaats. Ik heb gehoord dat meester Thomas een serieuze fan is. Laat die weten in de app. Het enige wat hij dan moet doen is de app erbij nemen om te stemmen op de afrekening. En misschien gaat deze Phoebe Bridges dan nog wel richting die tweede plek ook. Dit is Bobby, goedemorgen.

als een bliksemflits die playlist in Him for the Weekend. Ze is de trein naar Antwerpen opgestapt afgelopen weekend. Angèle, om daar samen met haar vriendin te gaan zingen. Want ze werd gespot op die rave van Amélie Lens. Angèle op beat. Het is niets nieuws. Zeker als je deze al hebt gehoord. Dit is Angèle, une seule vie.

Tune Selfie Angels heeft er al 2 uitverkocht. 2 ING Arenas, dat is niet van de poes. Fixt ze, regelt ze. Het is nog 39 nachtjes slapen en haar plaat is er ook meteen. Angel, deze man, die staat onder de mooie bomen, onder het mooie groen van het ULT Rivierenhof vandaag en morgenavond. Het is Mac DeMarco en zijn hemelse slacker muziek. Dit is Blue Boy.

0: Mac DeMarco heeft de Smurfen gezien. Er schrikt niemand van, denk ik. Blue Boy. Er is een nieuwe hotshot. Die komt zo meteen om de hoek piepen naar Florence and Machine.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL. Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
3: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe. Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
5: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè?
6: Ja, tuurlijk.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: Florence and the Machine. And my love. Deze week een hotshot van de hoek.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: En deze week komt hij van Dressed Like Boys. Dressed Like Boys, dat is het project natuurlijk van Jelle den Turk. Die na zijn Marshall Stacks en zijn heel erg wat distortion pedalen besloot om het wat rustig aan te doen. Je kent hem misschien nog van Dirk vroeger. Wel, nu is er het project Dressed Like Boys. En hij heeft een jaar geleden ongeveer zijn debuutplaat uitgebracht. En wat een jaar is dat geweest. Ik zag dat nog vorige week op zijn Instagram.
2: Ik wou daar eens een postje aan wijden. Ik wou dat eens in de verf zetten van kijk, die plaat bestaat een jaar. En ik ging dus een keer door alle foto's van een jaar aan shows en studio en noem maar op. En mijn mond viel open. Ik zag ze dat publiek altijd maar groter worden en de locaties altijd maar exotischer worden. En fucking hell, ja. Dus het is wat geweest.
0: Het is zeker wat geweest. Hij heeft onder andere twee Mia's die op zijn kast staan ondertussen. Hij heeft shows gespeeld in binnen- en in buitenland. En nu, na een jaar, is er ook zicht op een nieuw album van Dressed Like Boys. Een album met de titel And Then I Woke Up. En die titeltrack van dat album, die is er al. En dat is onze hotshot deze week. Maar trouwens, het lijkt nu alsof ik heel de tijd zijn Instagram aan het refreshen ben. Dat is niet het geval. Maar ik zag ze net op zijn Instagram een paar mooie shows aangekondigd. Echt nog maar net binnen. Op 13 maart staat hij in de Roma. En op 31 maart in de AB met die nieuwe plaat. En dus ook met deze hotshot.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week ons

0: Dressed Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

Damon Marley. Een van de meest groovy Nepo Babies die er zijn op een legendarische beat van Ineke Maus. Pew pew, trompetten, toeters. Zeker wel, want het is morgen dinsdag. En het is gek genoeg aan het begin van de week al de leukste dag van de week. Want morgen is het weer Ticket Tuesday. Het concept is heel erg simpel. Heb je geen tickets gescoord voor jouw favoriete band? Geen zorgen. Als jij een hele dag luistert naar Studio Brussel, dan kan je tickets winnen. Morgen voor Young Yellow in 2LT, Bleach 93 in de Botaniek. En voor deze Nederlanders. Nederlanders die zaterdag het Koninklijk Circus muisstil gaan maken, denk ik. Het is Haven. Zeer filmisch, zeer meeslepend. And a promise.

0: to you another funky as a mother. Ja, nee, ik had vloeken laten. Het is nog maar 11:30. En Lola Jong doet dat zo meteen wel in mijn plek. No role models and I'm
1: here right now. J. Cole is helemaal terug. Op zaterdag 17 oktober staat de rapper in de AFAS-dome in Antwerpen met zijn...

0: zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
1: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaamsweet.
0: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
1: Humo!
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
8: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
8: Omdat je nu bij Proximus 100 euro cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
8: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
8: Zijn dat kleine vrienden?
7: Nee.
8: Videocall dan, hè.
9: Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Lola Young. Stuk voor stuk dus. You hate the fucking love. Messy. Het ziet er goed uit voor Leffingeleuren. Komend weekend, wat weer als line-up. Als je nog nooit op Leffingeleuren bent geweest, die line-up, dat is heel erg tof. Dat is nooit voorspelbaar. Het is stuk voor stuk echt een ontdekking. De bands die er staan, dat doen ze al jaren op Leffingeleuren. Het is misschien ook wel een van de gezelligste festivals van België. Vlak onder de kerktoren van Leffingen aan de kust. En we kunnen nu eigenlijk al meteen beginnen ontdekken van op die line-up. Deze band komt uit Londen, zijn met z'n zessen. En ze kennen elkaar uit het middelbaar. Misschien het bewijs dat een schoolreunie nu niet altijd nodig is om elkaar te blijven zien. Muziek, dat verbindt ook. Het is een van de te ontdekken namen uit 2026. Het is Man, Woman, Chainsaw. En hier heb je ze met Nosedive.

Met zelfs nog ergens een viool erin verstopt. Dit weekend op Leffingen-Leuren. Heel toffe ontdekking, denk ik. Man, Woman, Chainsaw. En een nosedive. Straks nog nieuwe muziek van Kids with Buns. Na deze...

0: De gasten van de jeugd van tegenwoordig die kennen amper Spaans. Die zeggen hola supermercado, telebancos, por aquí. En deze band die kennen ook maar één zin, denk ik, in het Frans. Want het heeft al meteen een bandnaam opgeleverd. Oeh, Alice Swimmingpool, Dance the Way I Feel. We gaan nog eens terugblikken naar Pukkepop afgelopen zomer. Een paar weken geleden nog maar. Toen er twee nieuwe lichtingwinnaars op het podium stonden. Kids with Buns. En het was echt ongelooflijk om te zien hoe hard ze daar die mainstage aan het inpalmen waren.
1: Decibel. Studio Brussel.
0: Dit is Kiss with Buns. Best friend.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow! We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
7: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
6: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
7: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd, hè.
6: Ja, tuurlijk.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
11: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
6: Go Yellow!
4: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Echt een heel jaar.
4: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
4: Een hele goede middag, het is 12 uur.
14: VRT Nieuws.
4: Hier is Melina.
15: Het Belgisch leger werft opnieuw aan en de Belgian Cats spelen hun derde groepsmatch op het WK. Op het WK basketbal in Berlijn spelen onze nationale basketbalvrouwen op dit moment hun laatste groepswedstrijd tegen Australië. De winnaar van deze wedstrijd gaat rechtstreeks door naar de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Karel Bertere, hoe doen de Cats het?
16: En dat is dus prima nieuws. 33-27. Er moeten nog 3 minuten en 22 seconden worden gespeeld in de eerste helft. En ze komen van een voorsprong van 33-21. Jawel, plus 12. Dus het loopt lekker voor de Cats die meteen in de match zaten. De enige voorsprong die Australië heeft kunnen boeken was de 0-2 bij het begin van de match. En nu een steal van Kiara Linskes die alleen naar de korf kan opgaan en dribbelen en foutief wordt gestuit. Dit is wat de Cats helemaal goed aan het doen zijn. De match controleren, domineren en proberen deze wedstrijd inderdaad te winnen voor rechtstreekse kwalificatie naar de kwartfinales. Op 3 minuten en 13 seconden van het einde van de eerste helft. 33-27 in het voordeel van de Belgische vrouwen.
15: Dankjewel, Karel. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger. En ook dat is een record. Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. 1 op de 3 stopt al tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
17: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn en dat nu ook een sportapplicatie hebben waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen zodat ze beter voorbereid zijn.
15: Defensie werft dit jaar 3.100 militairen aan, maar ook 960 burgers en 1.500 reservisten. Als je opzettelijk fraudeert met Vlaamse subsidies, kan je een boete tot €800.000 krijgen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Tot nu moesten fraudeurs het onterecht verkregen geld terugbetalen, maar nu kunnen ze daarbovenop nog een hoge boete krijgen van de Vlaamse overheid. Er wordt daarbij een verschil gemaakt tussen grootschalige en kleinschalige fraude, zegt Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
12: concreet voorbeeld waarbij dat bijvoorbeeld in het kader van het opleidingsverlof dat er subsidies worden aangevraagd voor opleidingen die uiteindelijk niet georganiseerd zijn geworden. Wanneer het gaat over echt kleine vergrijpen, wie bewust verzwijgt dat hij geen of maar gedeeltelijk recht heeft op een subsidie, riskeert een boete tot 120.000 euro. Maar als het gaat over grootschalige fraude, ja, dan kan daar een boete op staan tot 800.000 euro.
15: En in Portsmouth in het zuiden van Engeland zijn vannacht opnieuw rellen uitgebroken tussen gemaskerde betogers en de politie. Er was een bootje met migranten vanuit Frankrijk aangekomen en enkele honderden betogers wilden beletten dat ze werden overgebracht naar een asielcentrum. Eergisteren was er gelijkaardig protest in Dover. Daar blokkeerden gemaskerde betogers de toegangswegen naar Dover uit protest tegen migranten die met rubberbootjes de oversteek wagen. De Britse regering heeft het protest veroordeeld. Het blijft vrij zonnig, in het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
18: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
19: Brussel.
20: 5 over 12.
19: Gunter D.
21: Een hele goede maandagmiddag. Welkom bij een nieuwe week van 5 over 12. Met nu Sam Fender en People Watching.
20: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: Sam Fender and People Watching.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg is volop in het nieuws. Er is heel wat te doen over haar uitspraak rond kinderen. Zij vindt kinderen krijgen geen loodzware opdracht en vindt dat we erop los moeten kweken. Veel kritiek dus op haar en haar luxe positie. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg. Stuur jouw muzikale boodschappen nu door via de VRT Max-app. Ik ga beginnen. Dit is mijn muzikale boodschap aan Els van Doesburg. Shut up. Dit zijn de Black Eyed Peas.

0: Dat waren de Gorillaz. Helemaal tot het einde. Heerlijk. Vanmiddag is het thema Els van Doesburg, de Antwerpse burgemeester. Zij krijgt bakken kritiek over haar uitspraak rond kinderen. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van muzikale boodschappen gericht aan Els van Doesburg. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Charlotte uit Binkom, die wil graag dit zeggen tegen Els. Wat weet jij?
1: Wat weet jij van achtervolging van de top? Wat weet jij van koude nachten in cachotten?
0: Wat weet jij van Freddy Konings? En Sam uit Gent, die heeft dan weer deze muzikale boodschap aan de burgemeester van Antwerpen. What a fool believes. En dat van de Doobie Brothers. Welke boodschap, welke muzikale boodschap heb jij voor de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg na alle controverse over haar uitspraken over kinderen? Stuur ze nu door via de VRT Max app. En wie weet haalt die van jou dan straks de top 5 van leukste inzendingen. Eerst is hier Balou Brigada.

0: Onze strenge, maar rechtvaardige, ja, krijgsdeurwaarder, mevrouw Van Burme, die staat bij haar gong om erop te slaan. Een flinke slag. Dat wil zeggen dat ze al jullie inzendingen nu gaat bekijken en bestuderen. En zometeen krijg je de top 5 van vandaag naar Robin.
1: Fontaine's DC is helemaal terug. En groter dan ooit. De eerste postpunkers komen naar ons land met nieuwe muziek. Op 12 november in de Avas Dome in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Fontaine's DC live, samen met Studio Brussel.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: I'm Robin and you're listening to Studio Brussels.
5: Studio Brussels. Life is music.

0: Robin en Dancing on My Own. Studio Brussel. 5 over 12. Els van Doesburg, de burgemeester van Antwerpen, is volop in het nieuws. Ze vindt dat er te veel negatief wordt gekeken naar het gezin. Ze zegt alsof een kind krijgen een loodzware opdracht is en dat we dus volop moeten kweken. Allemaal makkelijk gezegd natuurlijk vanuit haar luxe positie. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van muzikale dingen die je wil zeggen tegen ons, Els. We beginnen zoals steeds op plek 5 en daar staat de boodschap van Gert uit Herenthout. Goedemiddag, Gert.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat, hè, zeg, met jouw 5e plek.
1: Dank u.
0: Goed gedaan, Gertje. Had je op voorhand al gehoord van Els van Doesburg of is het sinds vorige week?
1: Nee. Iemand die het nog niet zo gehoord hebben, ja, die kijkt geen tv of radio.
0: Inderdaad.
1: Maar toch, iedereen weet het wel.
0: Oké, heel goed. Wij zijn benieuwd, welke boodschap heb jij voor Els van Doesburg?
1: Ik zou zeggen, Els, wake up!
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Dat was La Danza van John Summit. Even niet professioneel bezig, maar nu gelukkig weer wel. Burgemeester Elsa Doesburg die vindt vanuit haar positie dat we volop kinderen moeten kweken en dat de kinderen geen zware, ja, dat geen zware opdracht is, kinderen hebben. Een controversiële uitspraak dus, je kan ermee akkoord gaan of niet. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van muzikale boodschappen gericht aan Els. We zitten op plek 4 van de top 5 en daar staat de boodschap van Chris uit Zaventem. Hij heeft deze boodschap voor Els van Doesburg. Don't speak.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Onze nummer 4 van vandaag, No Doubt and Don't Speak. Zometeen de top 3 en dat na de weekend.
1: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep, exclusief bij Sleep Life.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE. E-tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Leontis.
6: Welke formaliteiten als starter?
7: Formeel mag altijd.
8: Liever mensentaal? Leontis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
10: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt.

0: De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg is al een hele week in het nieuws. Ze heeft uitspraken gedaan over kinderhebben. Dat geen loodzware opdracht is. Althans, dat vindt zij. En velen zijn het er niet mee eens. Wij houden van controverse. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen ons Els. We zitten bij dus de top 3. En op 3 staat de muzikale boodschap van Helene uit Leuven. Goedemiddag, Helene.
1: Hallo,
0: Gunther. Hallo, jij proficiat met die derde plek.
1: Dankjewel.
0: Heel goed gedaan, heel goed gedaan. Heb je zelf kinderen?
1: Eentje.
0: Ja.
1: En dat is al meer dan zwaar genoeg.
0: Oei, dus je bent het niet eens met ons, Els?
1: Niet echt.
0: Sommige mensen wel, dus, maar jij niet. Wij zijn benieuwd, welke boodschap heb jij dan voor Els van Doesburg?
1: Rich Girl.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 3.

0: All in Oats waren dat en Rich Girl. We zijn bezig met een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg naar aanleiding van haar uitspraken over kinderen en dat het hebben van kinderen geen zware opdracht is, althans dat vindt zij. Wij zitten bij de nummer 2 en daar staat een muzikale boodschap van Maxime uit Gent. Hij wil graag dit zeggen tegen Els. Crazy.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Nels Buckley en Crazy. Studio Brussel. 5 over 12. Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je wil zeggen tegen de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg na haar controversiële uitspraken. Op 5 hadden we Wake Up van Imagine Dragons. Op 4 Don't Speak van No Doubt. Op 3 Rich Girl van Hall & Oates. En zo net is op 2 Crazy van Niles Barkley. En op 1 staat de muzikale boodschap van Bart uit Maldegem. Goedemiddag Bart.
1: Ja, goedemiddag Quinten.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste.
0: Graag gedaan.
2: Hey.
0: Wij zijn benieuwd, beste Bart, wat is jouw muzikale boodschap gericht aan Els van Doesburg?
1: Ik dacht aan Garbage met Stupid Girl.
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

garbage. And stupid girl. Onze nummer 1 van vandaag. Ja.

Rode komt eraan. My Kiki Baby. Veel plezier. En tot morgen.

0: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten. Zo bespaar je tijd en geld.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
3: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
4: Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
2: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
5: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
6: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Zalig.
7: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
6: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
8: Eurostar. Together we go further.
9: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand, nu content.
10: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
11: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
1: Klaar?
0: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
1: Ja?
0: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
1: Nog mee?
0: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
1: Gaat het nog?
0: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
1: Kortom?
0: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
1: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
3: De kinderen komen terug van school met grote honger.
4: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
3: Ja?
4: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
3: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
3: Oh, Lidl, met een haal.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Snelheidsovertreders krijgen het verhaal van een verkeersslachtoffer te zien. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. De overheid wil bestuurders zo bewust maken van de gevaren van te snel rijden. Een van de getuigen is Vivian. Zij verloor haar zoon Nathan in een dodelijk verkeersongeval waarbij de bestuurder te snel reed.
10: Ik vond het gewoon heel belangrijk om vooral mensen bewust te maken van hoe snel dat een ongeluk is gebeurd en dat elke kleine aanpassing dat je zelf doet als gedrag in het verkeer kan echt wel een heel grote verandering zijn. Je kunt een ongeval vermijden.
8: 1 op de 3 dodelijke verkeersongevallen in ons land wordt veroorzaakt door overdreven of onaangepaste snelheid. Defensie zal in een jaar tijd 5.560 mensen aanwerven. En dat is een record. Het voorbije jaar solliciteerden er 16.000 mensen bij het leger. En ook dat was een record. 1 op de 3 stopt al wel tijdens de opleiding, vertelt luitenant-kolonel Margot van Waaienbergen.
11: Militair zijn is natuurlijk ook een heel atypisch beroep. En je ziet ook in andere landen dat die uitval voor zo'n beroep iets groter is. We zijn daaraan aan het werken. We zorgen dat ze goed geïnformeerd zijn. En dat we nu ook een sportapplicatie hebben waardoor ze de fysieke training beter kunnen doen, zodat ze beter voorbereid zijn.
8: Een vijfde van de sollicitanten is een vrouw. Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Dutertoir is enthousiast.
12: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
8: In het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen onder meer de steun van Thibaut Nijs, Alex Segaert, Gianni Vermeerst, Tish Benoot, Maxime van Gils en Quinten Hermans. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Shari Bosuit, Lotte Klaas, Justine Gekieren, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. En op het WK basketbal zitten de Belgian Cats in het slot van hun laatste groepsmatch tegen Australië. De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De verliezer moet nog een tussenronde spelen. Momenteel leiden de Belgen met 80-68. Het blijft vrij zonnig vandaag. In het westen straks wel meer wolken en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
13: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Studio Brussel.
14: Kirsten Lemeire.
15: De zon doet mee vandaag en ik ga de hele namiddag zorgen voor jouw ideale soundtrack op het werk of waar je ook zit op dit moment. Welkom.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Halleluja, je namiddag is hopelijk goed begonnen dankzij Mark Ronson en Bruno Mars. Hoe was jouw weekend? Als het echt heel goed was, dan ga je dat deze namiddag wellicht voelen. Een concentratiedipje zou mogelijk kunnen zijn, maar de muziek die gaat jou helpen, beloofd. Snoop en Pharrell die zijn sowieso al in aantocht. Maar eerst hoor je Jay Bernard met zijn nieuwste over de liefde. En die heet Love is on my

gymnastiek met Snoop Dogg en Pharrell Williams in Drop It Like It's Hot. Veel gymnastiek gezien ook op de schermen, want de Belgian Cats die hebben daar straks gedaan wat ze moesten doen op het WK basketbal. Ze wonnen tegen Australië, wonnen zo de poelen en pakken dat felbegeerde rechtstreekse ticket voor de kwartfinales. Dus zeer, zeer goed gedaan. We mogen dat vieren met goede muziek. Dit is Jungle bijvoorbeeld met Someday, Somewhere, alsjeblieft.

0: Love van Adam Port. Chrissy Hynde van The Pretenders is vandaag jarig, dus we gaan haar samen vieren met een van de bekendste nummers van de band na dit.
1: You've got another thing coming, want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks, platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
4: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
5: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Samen zorgen voor een goede start?
7: Let's go!
6: Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
8: Studio Brussel.

vandaag 75 jaar nog altijd iconisch zangeres en songwriter Chrissy Hynde van de Pretenders. 3 jaar geleden stond ze nog keihard te rocken op Glastonbury, het bekende festival in Engeland. En Dave Grohl die zat toen achter de drums en Johnny Marr die speelde gitaar. Iconisch concert, iconische zangeres. Gelukkige verjaardag dus. Dit concert was zeker ook niet slecht op Pukkelpop. Dit is Geese, nog eens met Texas.

met wat achteraan we zet op Pukkelpop Texas van Gies. Een hele goede namiddag. Het hobbyclubje nog eens van Jack White, nu The Raconteurs. MUZIEK

blijft een geweldig nummer en een geweldige videoclip. Generation en Young Lean met Storm 2. Wie zag Audrey Hobart op, of Hobart moet ik zeggen, op Pukkelpop? Het was een grappig zicht in elk geval. Ze bracht een kleine trampoline mee om dit nummer op te brengen. Het nummer waarmee de meeste mensen haar leren kennen hebben. Het heet Sue Me. En ze bracht het zelfs twee keer. Eén keer gewoon om zot te doen. En de tweede keer om het goed op te nemen en te filmen. En die trampoline die deed zijn werk dus tijdens Sue Me.

0: Heel goede vriendin van Gracie Abrams. Die haar aanspoorde om zelf muziek uit te brengen. Je hoorde Audrey Hobart.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: De dag dat ik de e-mail van mijn moeke fixte...
2: Goed, schatteke. Eerst een centje als beloning.
5: Wist ik dat mijn toekomst in IT lag.
6: Hallo, merci, moeke.
5: Vandaag heb ik mijn eigen vennootschap en barst onze agenda van de boeiende projecten.
7: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta. Amazon presenteert Eriks Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Oh, waar liggen die broodlozen nu weer?
10: Oh, mama. Snap jij iets van die passé-composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Je opwinden in de file?
14: Allee, rechts. Rechts. Allee, ik moet naar rechts.
13: Of een nieuw lief swipen op de trein.
14: Oh, ik wou naar rechts. Waarom ik nu naar links geswiped? Oh, tjie, dat was zo'n knappe.
13: Maak van file tijd treintijd.

tijdloos met de grote T. Curtis Mayfield en Moe van Up. Krammerok wordt hier en daar nog serieus verteerd. Vrijdag en zaterdag was daar dik feest. En Lenny, dat was de eerste band vrijdag om 3:00. Dit is de nieuwe single.

0: een zeer vroeg 4 uurtje met Kelies. Je hoorde Milkshake. Het is bijna 2 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
3: Okay.
2: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
3: We zullen een keer zien. Zeg je kaf of koren?
1: Op VRT1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
4: Vul je voorraadwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Leontis. Heb ik een vergunning nodig voor mijn zaak?
7: Ik gun je zeker een eigen zaak.
8: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Camille, zo slim ingericht jouw woonkamer.
10: Mm-hmm. Kijk, zelfs mijn bureau zit hierin weggewerkt.
9: Oh, het is mooi en multifunctioneel.
10: Ja, echt wat ik nodig heb voor een goede start.
11: Goed gezien, Camille. De Camber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber. More space for your place.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
13: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
16: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
17: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
18: I beg your pardon.
19: Samen aan tafel.
18: Want zijn de dinsdag terug bij Lunch Garden.
19: Elke dinsdag vanaf 17 uur. Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch Garden. Daar vinden we elkaar.
20: Humo!
21: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
22: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
21: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
22: Humo!
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Studio Brussel. Het is 2 uur, een heel goede namiddag.
23: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. De Belgian Cats gaan naar de kwartfinales op het WK. Op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Aanvoerder Emma Meeseman is blij dat de Cats na de moeilijkere overwinning van gisteren nu wel overtuigend konden winnen.
24: Misschien was het dan toch onbewust dat we gisteren al meer met ons hoofd bij vandaag zaten, dat we niet te veel energie wilden kwijtspelen. Misschien onbewust, terwijl dat echt nu niet zo uitgesproken was. We hebben wel blij de manier waarop. We weten dat we graag tegen Australië, dat dat wel een match is die een topmatch is en dat ons toestaat om ons basket te spelen. Dus ik denk dat we op dat vlak wel meer getoond hebben dat we de Belgian Cats zijn.
0: Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. Met die campagne wil justitie bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Een van de getuigen is Vivian, die haar zoon verloor bij zo'n ongeval.
1: Je gaat niet iedereen bereiken. Daar ben ik mij uiteraard wel van bewust. Maar ik denk wel dat er veel mensen zijn die toch wel eens even gaan nadenken van oei, ja, dat wil ik zelf toch niet meemaken. Als je ziet dat er alle dagen zware verkeersongevallen zijn, is de kans groot dat je er spijtig genoeg is mee geconfronteerd gaat worden.
0: Vanmorgen is voor het eerst een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen in Antwerpen aangekomen. De nieuwe treinverbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in de luchthaven van Zaventem, Leuven en Luik. NMBS-baas Sophie Duterdwaar is enthousiast.
2: Vanaf vandaag wordt dus Antwerpen met Keulen verbonden op een duurtijd van 2 uur en 20 minuten. En dat op de meest duurzame manier, op een zeer comfortabele manier, met een spiksplinternieuwe trein.
0: En in het wielrennen heeft bondscoach Serge Pauwels zijn selectie bekendgemaakt voor het WK van eind deze maand in Montreal in Canada. Remco Evenepoel en Wout van Aert zijn de 2 kopmannen. Zij krijgen de steun van Thibaut Nijs, Alex Segaert, Gianni Vermeers, Thijs Benoot, Maxime van Geels en Quinten Hermans. Een week voor de wegrit rijden titelverdediger Evenepoel, Rune Hergots en Segaert al de tijdrit. Bij de vrouwen leidt Lotte Kopecky de selectie. Zij krijgt het gezelschap van Charibos Zuid, Lotte Klaas, Justine Gekiere, Julie van de Velde en Margot van Pachtenbeke. Veel zon, later vandaag wel meer wolken in het westen en we halen tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
3: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
20: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
23: Brussel. Kirsten Lemaire.
25: Er was de voorpret voor Kramrock en dit is een soort van napret voor iedereen die er zaterdagavond bij was daarin steken. En dit is Goose met British Mode.
26: Je luistert naar Studio Brussel.
27: Life is music.

0: opnieuw in bloedvorm zaterdagavond op Krammerok. British Mode, je hoorde Goose.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Dat is zo en je gaat zo meteen weer een nieuw nummer horen, want het was een drukke festivalzomer voor Jelle den Turk en zijn project Dressed Like Boys. Misschien heb je hem dit weekend zelfs nog gezien in het OLT Rivierenhof in Antwerpen. En het blijft maar komen, want die eerste plaat, ja, die hebben we, die koesteren we. Maar het is nu al met nieuwe muziek voor zijn volgende plaat. En daaruit hoor je dit, And Then I Woke Up.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Ik

Bert, Bobby en Marley. Dat zijn de katten en die luisterden dus naar Bob Marley en The Wailers. Een heel goede namiddag. 2:15, iets later zelfs al. Weet je dat je als jonge band of artiest kan inschrijven voor de nieuwe lichting? De nieuwe lichting van Studio Brussel. Er zijn er al een paar die dat in het verleden hebben gedaan. En kijk, Ila werd één van de laureaten een aantal jaar terug. Dit is Sorry.

0: en Sorry. Arctic Monkeys zitten verstopt na dit.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Ramen, deuren, veranda's.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
4: Go Yellow!
5: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.

Snap Out of It van Arctic Monkeys. Wat een zot weekend. Er was Krammerok, er was van alles, de Memorial van Damme. Maar er was ook iets te doen in Antwerpen, namelijk Amelie Lens aan het KMSKA. De energie die was te zot voor woorden. 14.000 mensen kwamen naar Amelie Lens, haar feest daar aan het KMSKA in Antwerpen. Zij genietend, lachend en stralend zwanger en hard aan het gaan achter die DJ-booth. Het publiek was uitzinnig. De lichtshow zag er fenomenaal uit met projecties op de muren en ramen van het museum achter haar. En onze DJ Amber Broos die was erbij. Je kan het verslag checken op onze socials. Dan zie je hoe het eruit zag. En dan kan je dat zelf eens herbeleven, mocht je er zelf niet bij geweest zijn. Wie er wel bij was, bij haar achter die DJ-booth als special guest bij Amelie Lens, dat was Angèle. En ze brachten natuurlijk samen dit nummer.

0: Straks neem ik je nog eens mee naar die exclusieve showcase van onze favoriete band uit Dublin City, Fontaines DC. Maar uit die eerste stad blijven maar geweldige bands en artiesten komen waar we jou heel graag naartoe willen sturen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Eén van die bands is Bleach 93. Even kleurrijk van kledij en kapsels als Fontaines DC. En ze kunnen grimmige gitaarnummers brengen als geen ander. Ik zag ze deze zomer op het Cactus Festival in een verzengende hitte. Dat was zwaar de moeite. Heel goed concert gespeeld daar. Maar ze komen nog eens terug in een zaal. Namelijk heel binnenkort op 18 september in de Botaniek in Brussel. Dat concert dat is volledig uitverkocht. Maar morgen kan ik jou daar misschien nog naartoe sturen. Wat je moet doen, gewoon goed luisteren en je kans wagen op het juiste moment. Bleach 93 met Ceiling.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel.
2: Studio Brussel
1: is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee
2: en win jouw ticket.
1: Studio Brussel.

0: Als hij maar ready is voor dat grote, grote concert. Uitverkocht en alles volgend jaar in ons land. Somewhere and my body isn't ready.
1: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
1: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
1: Kom aan, raad maar.
3: Voor een goede nachtrust laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij SleepLife.
4: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
5: Amai, dat valt mee.
4: Waarom?
5: Omdat u nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak er bovenop.
4: Ja, en?
5: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
4: Ah ja.
5: Kijk, wordt net weggesleept.
4: Oh nee.
6: Amai.
7: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam.
9: DSM Keukens.
8: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet... Betalen we hem terug? Kom tussen 19 en 26 september langs bij je mini-partner en krijg je mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
11: Elke dinsdagavond zeefse mosselen met frietjes.

0: maar €9,99. Lunch Garden.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Studio Brussel.

0: Antihero van Taylor Swift. Er waren hier wel helden vorige week.
1: Studio Brussel. Hi, this is Fontaine's DC.
2: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
0: Wat was het genieten. De voorpret was enorm. En we zijn nog altijd aan het nazinderen na die showcase. We beseffen heel goed van wat was dat eigenlijk. Wat hebben wij meegemaakt? Zo'n band die in zo'n kleine zaal speelde voor 200 man. Het was magisch. Het was fenomenaal. Heel veel adjectieven en woorden werden gebruikt om de hele happening te beschrijven. Maar het goede nieuws is dat jij vanavond naar Radar kan luisteren om de showcase met Fontaine's DC te herbeleven. Of je er nu bij was of niet. Daar hoor je weer al die live muziek achter elkaar om je te kunnen voorstellen wat het precies is geweest. Ze speelden 3 nieuwe nummers. En ook de nummers die we al kenden uit de vorige plaat. En toen ze In the Modern World inzetten, dacht ik, wauw, dat blijft een wereldnummer. En ik deel het nog eens graag met jou, Fontaine's DC live.
2: Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
3: Studio Brussel.
4: Life is music.

lekker springen in die namiddag. Doet al eens deugd om niet in een dip te vallen. Ik heb er nog eentje voor het 3 uur wordt. Het is Charlie XCX met haar camera. Uit haar nieuwste plaat natuurlijk.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
11: Renault. Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
12: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl.
11: Ja?
12: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaak,
11: oh,
12: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
11: Oh, Lidl, met mijn haal.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
14: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
13: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
15: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
18: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
17: Gebeurt hier.
18: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
17: Gebeurt hier. Maar ook het
19: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho.
17: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt. Het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
20: Dit is Studio Brussel.
21: Studio Brussel.
22: Het is 3:00 en heel goedemiddag.
21: VRT Nieuws.
22: Melina Verbeek. Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel via de haven van Antwerpen. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Het proces zal normaal gezien 3 weken duren. Als je vanaf vandaag online een verkeersboete betaalt, zal je eerst een video te zien krijgen met getuigenissen van ouders die een kind hebben verloren in een verkeersongeval. 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is gelinkt aan overdreven of onaangepaste snelheid. Met de video's willen we bestuurders wijzen op de gevaren van te snel rijden, zegt minister van Justitie Annelies Verlinde.
23: Wat wij willen is minder verkeersslachtoffers. Dat heeft uiteraard te maken met infrastructuur, met het adequaat straffen. Dat is ook de reden waarom we werken aan een veelplegersdatabank. Maar dit soort video's die de mens achter de statistiek tonen, die tonen welke vreselijke impact het op het leven van familie, ouders, vrienden, klasgenoten heeft als er een dodelijk verkeersongeval is, die maakt ook wel het verschil.
22: Voor het eerst is een Duitse hogesnelheidstrein vanuit Keulen aangekomen in Antwerpen Centraal. Die nieuwe verbinding zal 2 keer per dag rijden en heeft in ons land tussenstops in Brussels Airport, Leuven en Luik. Reizigersvereniging Trein Trambus is blij met de nieuwe internationale verbinding, maar vindt het jammer dat binnenlandse reizigers niet aan het binnenlands tarief kunnen meerijden.
1: Binnenlandse reizigers moeten ook op die internationale treinen kunnen rijden voor binnenlandse verplaatsingen. Uiteindelijk is dat in andere landen ook zo. En ten tweede, we moeten ons afvragen of de huidige spoorweginfrastructuur genoeg ruimte biedt om daar verdere expansie toe te laten. Want het is de enige manier om auto's en vrachtwagens van de weg af te halen.
22: En op het WK basketbal hebben de Belgian Cats zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. Onze nationale basketbalvrouwen wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Speelster Antonia De Lare is vooral blij met de extra rustdag die ze dankzij die rechtstreekse kwalificatie krijgen.
8: Oh, ik ben op dit moment gewoon zo blij dat we 2 dagen vrij hebben. Ik denk dat iedereen doodop zat. En die rust gaan we heel goed kunnen gebruiken voor de rest van het toernooi. Ja, ik denk dat Australië toch een extra motivatie was van de Olympische Spelen en dat heeft ons zeker geholpen.
22: Op de Olympische Spelen in Parijs verloren de Cats de wedstrijd om het brons tegen Australië. Donderdag spelen ze hun kwartfinale. Veel zon, later meer wolken in het westen en tot 29 graden. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en tot 24 graden dan.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
21: Brussel. Kirsten
24: Lemaire. Hoera voor onze Belgian Cats. Ook wel hoera voor dat prachtige weer vandaag. En ik hoop dat jij ook hoera gaat zeggen voor de muziek. Dit is Olivia Dean.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
25: Life is music.

0: Olivia Dean en Man I Need.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de wekker geraden wordt.
0: Ja, niemand weet wat dat hier gaat geven vanaf woensdag. Maar onze Duracell-konijn Dries Leenaerts, die heeft er zin in. Wij ook, moet ik zeggen. Want de Wekker XL houdt iedereen nu al wakker. Dries, die dacht na 2 maanden zomervakantie. We vliegen er weer in. We doen dat met iets speciaals. Namelijk de Wekker die een XL-versie krijgt. Dus wat gaat er gebeuren? Vanaf nu woensdag gaat Dries effectief non-stop live radio maken met de Wekker tot hij geraden is. De Wekker, daar gaat dan echt een bv in zitten. Niemand weet wie die bv is, zeker Dries niet. Jij gaat moeten raden wie daarin zit. En het blijft gewoon doorgaan tot die bv geraden is. Wie is die Wekker? Jij kan elk uur meespelen, elk uur een nieuwe kans om de Wekker te raden en te winnen. En hoe lang het allemaal gaat duren, geen enkel idee.
1: De Wekker XL.

Drake, Hold On, We're Going Home. Als je heel vroeg begonnen bent op het werk vanochtend, dan ben je misschien al huiswaarts aan het gaan. Dus, en vooral de rest, Hold On. Het komt goed. Ik ga goede muziek blijven spelen, zodat het allemaal een beetje vlotter gaat. Of dat het misschien niet helemaal voelt als werken. Zometeen Queens of the Stone Age, maar eerst deze Siguros uit IJsland.

0: andere kant van Queens of the Stone Age. Je kreeg Easy Street. Het is 3:20. Meezingen met Fugees kan na dit.
1: Ga van...
2: Kijk, Fille.
1: Naar...
3: Ah, Zerke, kijk eens, hè.
1: Met de trein.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.

Killing Me Softly van Fugees. Bijna half vier. Turnstile, die hebben hun laatste album opnieuw uitgebracht met aangepaste versies van nummers. Ook met heel wat special guests. En een van de meest opvallende namen daar is die van Elton John. Grote fan van de band. En hij dacht, weet je wat, we doen Seeing Stars. Dat is mijn lievelingsnummer van die plaat. En ik doe er wat piano op, ik zing. En Turnstile zei, het is oké, en dit is het resultaat.

een vriendin stuurde, weet je nog, toen we niks meer konden, dat we niet mochten knuffelen, elkaar konden zien, aanraken, op allerlei afstanden praten. What comes next will be marvelous. Maar dan inderdaad die sprankelhoop. Whatever comes next will be marvelous. Je hoorde Fred again samen met de Blessed Madonna. Ik pak je nog eens mee naar The Atomic Orchestra op Pukkelpop. Het begin was ook marvelous. En toen kwam zwangere Giop. En werd iedereen gek?

0: Waters, The Rush. Het is vandaag exact 8 jaar geleden dat Mac Miller overleed. Zijn muziek raakt nog altijd heel veel mensen en daarom moeten we hem zeker eren vandaag.
1: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
7: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
9: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
10: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
9: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
10: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
9: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
10: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Rijnaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
13: Allee, zeg eens iets, Bruno.
14: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
13: Hoe zet ik dat op mute?
14: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
13: Bruno.
15: Mobile Vikings.
16: Want we gaan weer terug naar school en het werk.

0: goedkoper en toch zo goed als nieuw. Studio Brussel.
1: Dope shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to KISS. Follow your dreams. Yeah.

0: was op 7 september 2018 dat hij overleed op zijn 26e. Mac Miller, een tragedie, maar hij liet op die jonge leeftijd al zoveel goede nummers na. En zijn familie zorgde ervoor dat er nog meer te horen was na zijn dood. Ook was top en er komt nog één groot festival aan komend weekend. Het Ontdekkingsfestival aan de kust, Leffingen-Leuren. De zaterdag en de weekendtickets zijn allemaal uitverkocht. Ik dacht ik check eens. En de vrijdag zijn er nog 2 tickets beschikbaar. Staat er letterlijk op. Misschien wel voor jou en je plus 1. Dus laat je gaan op die site als je dat zou willen. Zondag speelt daar onder andere deze winnares van de Nieuwe Lichting 2026. Rosie Stewart.
1: Wij zijn Rosie Stewart.
2: En je luistert naar Studio Brussel. Studio Brussel.

0: Ellen uit Gent die stuurt tijdloos via de VRT Max app. Dat is het helemaal. Outer Space van The Prodigy. Nona en Thibaut komen eraan.
1: Hi, this is Matt Berninger and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels. Life is music.
3: Life is music.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.
11: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
12: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
11: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
12: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
11: Oh, mag ik? Ja. Kijk eens aan.
13: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €9.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
14: De kinderen komen terug van school met grote honger.
15: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
14: Oh.
15: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
14: Oh, Lidl, met een haal.
15: Lidl, dat kan tellen.
16: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
17: Elke dag uren tijd verliezen?
18: Pff, villa, villa, villa. Die tunnel zit weer vol.
17: Of uren tijd winnen?
18: Delete. Voilà, mijn inbox is weer leeg.
17: Maak van file tijd treintijd. Pendel gratis dankzij je werkgever. Ontdek hoe op nmbs.be.
19: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
20: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
19: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
20: Humo!
21: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
23: Dit is Studio Brussel.
24: Studio Brussel.
25: 4 uur, een heel goede namiddag.
26: VRT Nieuws.
25: Melina Verbeek. Een groot drugsproces is opnieuw gestart. In de extra beveiligde rechtbank in Brussel staan 31 mensen terecht voor grootschalige cocaïnesmokkel. Onder meer de Limburger Flor Bressers is daarbij. Volgens het parket hebben ze minstens 16 ton drugs ingevoerd via de haven van Antwerpen. Het proces had bijna 2 jaar geleden al moeten beginnen, maar is al verschillende keren stilgelegd. Vorig jaar nog werden advocaten door de politie uit de zaal gezet na een conflict met de rechters. Intussen zijn er nieuwe rechters aangesteld. Advocaat Christian Clément is blij dat het proces voor zijn cliënt nu eindelijk echt begonnen lijkt.
27: Die is eigenlijk ongevraagd, in mijn zin is ons terecht mee op die boot geduwd. En die moet dan samen met vele anderen vaststellen hoe dat de ene na de andere partij die boot aan de ketting legt, men geen millimeter vooruit of achteruit kan. Ja, als dat dan zo lang in tijd wordt gerekt, dat wordt op een duur een permanenter, verpletterende aanwezigheid in je leven. Dus we moeten echt vooruit met de geit.
25: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week haalden douaniers een Marokkaan van 23 uit de menigte in het Zuidstation voor een controle. De man kwam vanuit Frankrijk met de trein naar ons land en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in zijn tas. Intussen is ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn precieze rol is nog onduidelijk. De Duitse politie heeft nog meer zelfgemaakte explosieven gevonden in de buurt van een elektriciteitsstation in Graustein in het oosten van Duitsland. Daar waren dit weekend al een aantal explosieven gevonden. Vorige week zijn er in heel Duitsland meerdere sabotageacties en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En op het WK basketbal hebben onze nationale basketbalvrouwen zich als groepswinnaar rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales. De Belgian Cats wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Australië met 80-68. Speelster Julie Allemand heeft na die wedstrijd ook het record aan assists op een WK op haar naam staan. In totaal heeft ze er al 111 gegeven op amper 3 WK's tijd. Niemand deed ooit beter. Toch is ze vooral trots op de hele ploeg.
0: I'm just proud because also for Belgium because this is how we play. We're so unselfish. So yeah, big one. But really proud for Belgium right now.
25: Veel zon, straks meer wolken in het westen en tot 29 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt, in de namiddag regen vanaf de kust en dan tot 24 graden.
6: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.
1: 150 kilometer file op dit moment. Op de E313 naar Hasselt is er 1 uur extra van voor Wommelgem tot voorbij Massenhoven. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen op de rechterrijstrook. Ook net voor Massenhoven is in de file een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Op de Antwerpsring richting Nederland 20 minuten erbij tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. En 20 minuten ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de N16 richting Willebroek is in Temse de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En op de binnenring 10 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. Maar ook 10 minuten erbij bij Waterloo. In Brussel staat een defect voertuig aan de uitrit van de Rogiertunnel richting Zuid op de linkerrijstrook.
2: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Studio Brussel. Antibon.
4: Soms moet je in het weekend recupereren van de week, maar wij gaan deze week vooral moeten recupereren van afgelopen weekend.
1: Het is hier met kleine oogstjes en we leggen zo meteen uit hoe dat komt. Maar wel met volle goesting om jou door de week te sleuren natuurlijk. Let's fucking go.
3: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: 1. Goedemiddag, knakkers en makkers van de radio. Brussel. Ja, het is vandaag. En ik ben weer heel erg moe. Maandag, maar er is echt niks aan te doen. Welkom in de club van mensen die toch met best wat moeite de maandag overleven.
1: Ja, ik ben er ook lid van. Amai, ik ben dit weekend verhuisd. En dat was toch even een paar keer met mijn kopje lekker tegen de muur lopen. Ik ben echt super moe.
0: Ja, moe. Maar dat komt natuurlijk ook door een festival met de naam Kramerock, waar we allebei aanwezig waren.
1: Ja, en we hebben het daar goed van gepakt. De laatste voor ons toch van de festivalzomer waar dat wij aanwezig waren. En ja, we hebben daar allebei een DJ-set gedraaid. Je bent daar dan nog 2 dagen geweest, Thibaut. En dan ben je nog een dagje naar Walibi geweest.
0: Ja, druk. Druk.
1: De Kramerock-kater, is die al verwerkt?
0: Nog niet helemaal. Zeker niet, omdat we zo meteen nog met iemand bellen die daar ook aanwezig was. En net als ik 2 dagen, maar die persoon stond 2 keer op het podium.
1: Oh ja.
0: En ik zou die mens toch eens heel graag aan de lijn willen hebben. Los daarvan, Noens, kan jij ook misschien nog iets klein vertellen over dat je gisteren in het verkeerde Tongerloos stond?
1: Ja. Oh, Jo Knoops, een van onze luisteraars, gooit me al onder de bus in de app. Ik moest gisteren een DJ-set spelen op een familiefestival in Tongerlo. En ik ben er gisteren achtergekomen dat er 2 Tongerlo's zijn in België.
0: Ja.
1: Ja, en die liggen zo'n dik half uur, 45 minuten van elkaar. Dus ik was te laat op mijn DJ-set. 2 minuten en ik heb gestrest en ik heb doorgereden en ik was daarna kapot.
0: Maar het is goed gekomen.
1: Het is allemaal goed gekomen.
0: Laat even weten in de VRT Max-app wat jouw favoriete Tongerlo in ons land is. Eerst gaan we nog eens luisteren naar de band, de beste band op deze planeet, namelijk Oasis.
1: Ah, ik dacht dat je Equal Idiots ging zeggen.
0: Absoluut niet, dat heb ik nooit gezegd.
1: Mijn favoriete band.
0: Dit weekend was er de wereldpremière van een film Don't Look Back in Anger. Die komt bij ons woensdag in de zalen en ik kreeg het al heel erg warm, Noens, want ik zag beelden van Liam en Noel Gallagher samen op de rode loper, lachend, gelukzalig. De film werd vertoond blijkbaar. Het was een staande ovatie. Tranen bij Noel.
1: Wauw.
0: En dat allemaal met de geruchten dat Oasis opnieuw gaat optreden. Mannetjes.
1: Ik zie de sprankel in je ogen terugkeren.
0: Wat een tijd.

0: er zijn dus heel wat cryptische video's nu al op het Instagram-kanaal van Oasis. Er zou geteased worden naar nieuwe optredens en ik heb ergens horen waaien. Het zou juni, juli kunnen zijn. Het festivalseizoen weliswaar. En ja, het festivalseizoen bij ons is bijna afgesloten.
1: Studio Brussel.
0: Thibaut. Want wij waren afgelopen weekend aanwezig op Krammerok. Voor velen toch de afsluiter van het festivalseizoen. En dat was...
2: geslaagd.
0: Ja, we hebben daar allebei iets mogen doen. Toffe sfeer, leuke mensen, compacte locatie ook wel. Maar vooral een hele goede line-up. Op vrijdagavond bijvoorbeeld mochten Stijn van der Voorde en ikzelf onze USB-stick bovenhalen. En dat was na een opnieuw geweldig optreden van...
2: Bazaar. Die hebben echt een topzomertje gehad, denk ik. Toch, Mathieu Terrein? Hallo?
3: Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal.
2: Ja, hoe is het met jou?
3: Heel erg goed. Mijn hart is vol. Wij hebben echt een fantastische zomer gehad. Je zegt het heel juist.
0: Ben jij dan ondertussen aan het bekomen, Mathieu, van die zomer?
3: Bekomen, ja. Ik bedoel, dit is wat we het liefste doen. En we hebben er hard naar gewerkt. En nu blijven we gewoon... hard werken naar het volgende. Dus ik ben er niet van moeten bekomen. Ik heb wel zoiets van, oké, we gaan even, we blijven gaan. Dat heb ik meer.
0: Zeker, over hard werken gesproken. Ja, afgelopen weekend zag ik jou 2 keer op Krammerok. De eerste keer dus met Bazaar, wat ik een geweldig optreden vond. Dat heb ik je ook gezegd. Maar een tweede keer op zaterdag. En dat was als guest performer bij een Britse band Stone. Nu moet je ons even uitleggen, wat is daar gebeurd? En hoe is dat allemaal tot stand gekomen?
3: Wel, het is eigenlijk zo, wij stonden samen op een festival in Zeeland, dat heette Bijtje Rock. En wij zaten daar heel lang samen in de backstage. En daar was een heel leuke sfeer. Er stond zelfs een mini kwartje waar op een gegeven moment Finn en ik zelf samen op zaten. En wij zijn daar eigenlijk vrienden geworden op dat moment. En hij zei van ja, en toen zijn we blijven kijken naar de show. En hij zei van ja, come to Liverpool and let's do something together op Krammerok. En ik was van ja, is goed. Ik ben nog nooit in Liverpool geweest en ik vind u wel een fijne vent. Dus let's go.
2: Cute. Ja, je hebt dan ook in het Engels met hem meegezongen en hij heeft in het Nederlands meegezongen met Goud. Hoe was dat?
3: Ja, Nederlands met haar op, hè, zoals mijn Engels met with hair on is. Dus, maar dat was wel, ik weet het niet. Het was, ja, ik zeg het, die gasten hebben zo'n oprecht goede energie. Fijne kerels en een super toffe bassisten ook. En ik weet het niet, dat stond precies in de sterren geschreven en we hebben het gewoon geprobeerd. We zijn er vol, met 2 voeten vooruit zijn we ervoor gegaan en Krammerok was het resultaat.
0: Ja, en dat was bangelijk, Mathieu, want ik heb het ook daar mogen meemaken. Je zegt liever van nu is het gewoon blijven verder doen. Ja, er staan denk ik een dozijn Roma's gepland binnenkort. Jullie blijven die maar aankondigen.
3: Maar ondertussen... mensen blijven ticketten kopen, dus dat is crazy.
0: Een goede zaak natuurlijk, maar ondertussen lezen wij ook op jullie Instagram. Mm. Morgen hebben we nieuws.
3: Ah ja, klopt. Ja. Ja, dat hebben jullie gelezen. Ja. Zo gaat het natuurlijk met social media.
2: Echt wachten tot morgen?
3: Het is niet zo groot nieuws, maar wij gaan toeren in Nederland. Voilà, kijk. Toeren in Nederland.
2: Over de grens. Dus,
3: wij gaan een tour doen in Nederland. Dus voilà, voor de mensen die luisteren en niet kunnen wachten tot morgen. Bij deze heb ik het al gespoild.
0: Geheimen bewaren kan je dan net iets minder goed als performen. Mathieu, dikke merci om even te bellen met ons. En hopelijk tot snel.
3: Dat is heel graag gedaan. Dat is heel graag gedaan.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Live is music.

0: Nonne heeft gisteren pas beseft dat er twee tongerloos zijn in ons land. Maar gelukkig is er wel maar één Mechelen, hè, om met de verhuiswagen naartoe te rijden.
1: Amai, en wat was dat, die verhuis?
2: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL! Haha! Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
3: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
2: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
3: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
4: Kom aan, raad maar.
5: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Samen aan tafel.
9: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
8: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.

0: Een vraag van Daria Somers in de app Nona. Heb je het weekend overleefd met je verhuis? Ja, Nona. Wat is het antwoord?
1: Overleefd, ja. Of ik het echt met glans heb overleefd, misschien iets minder. Het is toch... Ik vond het heftiger dan ik verwacht had dat verhuizen.
0: Mag ik het even proberen kaderen?
1: Ja.
0: Dus, jij bent sinds een tijdje zeker van ik ga alleen wonen. Mm-hmm. Je hebt een appartement bemachtigd in het prachtige Mechelen, waar je alleen intrekt.
1: Ja.
0: En in een weekend waarin je 3 keer moet gaan draaien als gerenommeerd DJ, beslis jij... Wel, ik ga dan verhuizen.
1: Ja.
0: Je hebt een verhuiswagen, je hebt een verhuislift... en verder was het gewoon pure chaos zaterdag.
1: Ja, het was even echt roeien met de riemen die ik had. Ik had gelukkig een paar goede vrienden die mij zijn komen uit de nood helpen. Er staat op dit moment al een zetel en een eettafel. Daar ben ik al heel trots op. Maar voor de rest is mijn appartement op dit moment een soort kartonkasteel. Kartonnen dozen bij de vleet. Alles van die meubels die ik gekocht heb voor de rest, die zitten nog in de doos. Ik moet die nog in elkaar zetten. Ik kwam er dan ook nog eens achter dat ik heel veel basic dingen eigenlijk niet heb, omdat ik altijd met iemand heb samengewoond. Ik heb geen bestek.
0: Oh.
1: Ik heb ook geen pannen.
0: Uh-oh.
1: Dus ik kan niks opwarmen of zo. Ik heb mijn pizza zaterdag in de oven gestoken en dan was ik zo, oké, en nu? En dan heb ik die met een schaar geknipt.
0: Hé, maar goed nieuws, je hebt een oven en je hebt een schaar.
1: Dat is waar. Maar een bed heb ik nog niet. Ik heb daar zaterdag 4 uur lang aan zitten sleutelen. En het staat nog altijd niet. Ik heb mijn matras op de grond moeten slapen.
0: Ja. Oké, dus de situatie is wat het is natuurlijk. Ja. Ondertussen hebben wij ook bijvoorbeeld collega's en vrienden die ook hun verhalen delen over verhuizen. Je hebt misschien wat hulp nodig.
1: Ja, er is een verhaal van een collega waar ik vrijdag heel hard van in shock was. Hij ging iemand betalen om zijn kast in elkaar te komen zetten. €150 voor 1 kast. We hebben hem bijna in de grond geboord daarvoor. En nu, een paar dagen later, begrijp ik hem eigenlijk wel een beetje dat hij mensen betaalt om dat in elkaar te zetten. Dat is horror.
0: En ondertussen, ja, mensen kunnen het volgen in de VRT Max-app. Hè. Ben jij een blik aan het geven aan mij van... Ik weet het allemaal niet meer.
1: Help mij, ja. Thibaut, ik weet niet wat ik eerst moet doen. Als er iemand aan het luisteren is en die heeft tips voor mij, laat ze alsjeblieft achter in de VRT Max-app. Want ik zie door de bomen het bos niet meer op dit moment.
0: Zolang je de voordeur nog vindt in Mechelen, dan is het goed. Maar laat je tips maar komen. Ondertussen wel iets dat je wat kan opbeuren.
1: Misschien moet ik dit opzetten tijdens dat ik mijn bed in elkaar zet en dan gaat dat sneller gaan.
0: Het nieuwe nummer van Pegassi, Ascension.

0: Verhuizen, het is niet simpel, zeker niet als je Nona van Brakel heet. Want...
1: Of ik de enige ben.
0: Nee, maar je...
1: Daar moet ik mee.
0: Je hebt hier daarnet je ziel blootgelegd in de radioshow. En je hebt eigenlijk toegegeven, ik ben dit weekend verhuisd, alleen, en het is vrij pittig. Dan is er natuurlijk een community, zoals de kids het noemen, die te hulp schiet. Oh. En jou bijstaat met tips en kalmerende boodschappen.
1: Laat maar komen.
0: Veerle uit Zwijndrecht zegt... Alles komt goed, Nona.
1: Dank u, Veerle.
0: Dat is al iets. Dan is er ook Chris uit Lier. En dat vind ik ook heel cute wat hij zegt. Die zegt, eerst de basics in orde brengen. Zorg dat je kan eten, je kan wassen en je kan slapen. Daarna doe je de rest, beetje bij beetje. En geniet ook van elk stukje dat in orde is.
1: Ik ga dat bijhouden. Chris, merci voor de goede tip.
0: Kijk, en dan zijn er ook collega's die te hulp schieten. Namelijk VRT-collega's, zoals onze M&M-collega Imaan Boudadi. Die heeft iets ingesproken.
2: Je moet lijstjes maken en je moet schema's maken. En I know, dat is super boring. Plan het in. Als je dan afvraagt, oké, maar met wat begin ik? Met de kamers die jij het belangrijkste vindt. Op nummer 1 staat sowieso de keuken. Zorg ervoor dat je keuken doosvrij is. En zo begint je het lijstje af te gaan van de kamers die je het belangrijkste vindt naar de kamers die minst dringend zijn om doosvrij te maken. Bij mij bijvoorbeeld staan er nog altijd dozen in de badkamer. Ik vind dat niet erg. Alles wat dat uitgepakt is voor mijn dagelijkse routine, is er. Dus ik kan ermee leven. En die doos gaat er waarschijnlijk nog 6 maanden staan. Maar voor de rest kan ik wel perfect leven in mijn appartementje. Heel veel succes, girl.
1: Ja, oké. Ik snap het. Maar ik moet daar echt nog een beetje naar luisteren, want ik heb zelfs geen bestek en pannen.
0: Nee, en je hebt er net ook iets aangehaald over kasten, dat een probleempje zou kunnen zijn. Helene heeft dat probleem ook.
3: Nona, als ik u 1 tip mag geven, als je zo je IKEA-kast in elkaar hebt gestoken en je denkt, oké, zalig, het staat in 1. En dan zie je zo dat je nog een schroefje over hebt, of meerdere schroefjes zelfs. Dat is dus niet de bedoeling, blijkbaar. Dat zijn geen reserveschroefjes. Dat is dus wel echt fout gedaan. En dan kunnen dus echt best direct opnieuw beginnen. Ik spreek uit ervaring, laten we het zo zeggen.
1: Oh nee, echt geen mop. Ik heb thuis al een doosje waar ik alle vijzen die ik magisch op overschot had van mijn zetel en mijn eettafel, heb ik gewoon al thuis liggen. Zo'n doosje. Dus ja, dat is nu al lichte paniek dat mijn tafel in elkaar gaat zakken.
0: Ja, ondertussen is er ook Paulien, denk ik. Ja, Paulien Faust, die stuurt in de app van VRT Max, zwijg mij van kasten, met dan een foto van een kast die uit elkaar hangt. Gelukkig is er iemand zoals Sebbe. Dag Sebbe.
1: Help.
4: Hallo.
0: Sebbe, jij hebt ook een berichtje nagelaten in de VRT Max app. Vertel.
4: Dus ik ben klusjesman van beroep, zelfstandige, voltijds. En ik help heel veel mensen hier in de regio Antwerpen met het ineenzetten van kasten.
1: Ja, zie, ik snap dat dus wel, hè, dat mensen betalen om kasten in elkaar te zetten. Ik vond dat eerst ook echt gek, maar nu... Ja, het is toch verleidelijk om dat niet zelf te moeten doen en daar gewoon vanaf te zijn.
0: Zijn er veel mensen, Seppe, met 2 linkerhanden die jij moet helpen om een IKEA-kast in elkaar te steken?
4: Ja, heel veel eigenlijk. Ik wil het ook niet te luid op de telefoon zeggen voor die mensen niet te hard te schamen, maar er lopen precies elk jaar meer en meer mensen met 2 linkerhanden rond.
0: Ja, ik kan dat geloven. Maar Seppe, make Nona an offer she can't refuse. Wat is jouw prijs?
4: Kijk, Nona, ik heb er juist gehoord dat bij je collega voor €150 een kast in elkaar komen steken. Ik werk tegen €50 exclusief btw. En ik doe een half uurtje, een uurtje per kast. Dus ik kan voor die €150 kan ik 3 kasten bij u in elkaar komen steken.
1: Wel, Seppe, we bellen nog.
0: Wij wisselen gegevens uit, Seppe. En Nona voorziet koffie en koekjes.
1: Zeg je wel. Misschien moet jij eens komen helpen bij mij thuis met verhuizen. Want waar was jij dit weekend?
0: Ja, ik zat op Kramrock, hè, dat weet je natuurlijk. Waar ik ook een geweldige DJ-set heb gezien van een zekere Faisal, die ook op tijd geest te horen is.

0: IJsland met Tijdsgeest. Wij zijn op zoek niet naar klusjesmannen die Nona willen helpen met het in elkaar zetten van IKEA-kasten, maar wel naar mensen die al een keer goed willen ritsen.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. De Ritsquiz.
2: Ja, wel te verstaan, ritsen in de vorm van quizzen dan natuurlijk. Want zometeen kan je met mij of Thibault een quizje spelen. En slagen we erin om samen 4 juiste antwoorden op een rij te geven, dan win jij een bumpersticker.
0: Klinkt dat aanlokkelijk? En heb je zoiets van, goh, ik zou dat eigenlijk heel graag wel eens willen doen, zo op de radio een quizje spelen met Nona of mezelf? Stuur dan ritsen in de VRT Max app.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen?
3: Stuur nu ritsen via de VRT Max app en speel mee.
1: Nona en Thibault. Simpleplan viert zijn 25ste verjaardag met de Bigger Than You Think Tour. De pop-punk-iconen maken er een stevig feestje van op 5 oktober in Fort Nationaal in Brussel. Tickets en info livenation.be. Simpleplan live. Samen met Studio Brussel.
4: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Jij? Yeah?
11: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
10: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een strafanalyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, scoor uw ticket via sportza.be.

0: Gaat Thibaut zijn winning streak verder zetten of wil je toch ritsen met mij?
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibaut.
1: De ritsquiz.
0: Dat is de vraag die we vandaag aan Sten uit Lauwestein stellen. Dag Sten.
3: Goedemiddag.
0: Hallo.
3: Hallo Thibaut.
4: Dag Sten. Hoe gaat het met jou op deze maandag? Want bij ons gaat het eerder moeizaam.
3: Met mij gaat alles goed. Het is een mooie dag.
4: Ja, oké, kijk. Wordt het nog een mooiere dag en win jij straks een bumpersticker? Dat kunnen we ons nu afvragen, maar dan moeten we eerst de vraag stellen. Stem, met wie wil jij zo meteen ritsen, namelijk quizzen? Is dat Nora of mezelf?
3: Met Thibaut. Kan ja. Een Thibautje doen.
4: Ja, een Thibautje doen. Kijk, dat vind ik al een uitdrukking die we gaan meenemen in dit spel, de ritsquiz. Want, Sten, wij vormen nu een team. En straks zijn wij hopelijk beste vrienden.
0: Ja, en ik hoop dat Thibaut na dit weekend zijn concentratie een beetje terugvindt. De ritsquiz die gaat als volgt. Zometeen ga ik vragen op Sten en Thibaut afvuren. Het is de bedoeling dat jullie met z'n tweeën ritsen. Met andere woorden, jullie moeten om de beurt antwoorden. Bij 4 juiste antwoorden op een rij is de bumpersticker binnen voor jou, Sten. Bij een fout antwoord starten we wel terug vanaf 0. En dat moet lukken binnen de minuut. Is dat duidelijk?
3: Ja.
4: Kom aan, Sten. Jij mag beginnen. En dan moet je hem doorgeven aan mij. Dus we gaan voor een 4 op een rij.
3: Oké.
0: Let's go. Sten, welke rapper ligt onder vuur door het uitbrengen van het nummer Praat Nederlands?
3: Fabio.
4: Yes.
0: Welk land, dat is juist, welk land won afgelopen weekend de turbosprint van Average Rob op de Memorial van Damme?
4: Verenigde Staten.
0: Goed bezig. Sten, het nummer Just Can't Get Enough is vandaag 45 jaar oud. Van welke band is dat nummer?
3: Depeche Mode.
4: Ja!
0: Dat zijn er al 3. Thibaut, de VN die heeft beslist dat er een nieuwe wereldkaart komt. Welk continent werd op de vorige veel kleiner afgebeeld dan het in werkelijkheid is?
4: Dat heb ik gelezen, dus ik weet het.
0: Oh.
4: Sten, ik wil heel luid ritsen roepen met jou als ik zo meteen het juiste antwoord geef, oké?
3: Oké.
4: Oké, het antwoord is Afrika.
0: Afrika is juist!
4: Sten, je mag roepen. Je mag roepen.
3: Ritsen!
4: Nice!
0: Oh, ik ben echt jaloers dat het altijd bij jou lukt, Thibaut. Maar ik ben vooral ook heel blij voor Sten dat wij die bumpersticker naar hem kunnen opsturen. Het komt eraan, Sten!
1: Nona dank u wel. En Thibaut.
2: Studio Brussel.
0: En you just can't get enough, Thibaut, van winnen met die ritsquiz hier, hè?
4: Nee, ik denk dat ik nog nooit verloren ben, hè?
0: Nee, het klopt. Wrijf het er maar in.
4: Morgen opnieuw een kans om te ritsen met Nona of mezelf. Ik zou altijd voor een Thibautje doen kiezen. In ieder geval 45 jaar oud al was het toch, hè,
0: ja.
4: In de quiz? Depeche Mode met Just Can't Get Enough.

0: sommige dingen die zijn nog niet zo zeker. Zoals Harry Styles die aan het teasen is naar een nieuwe tour of nieuwe concert.
1: Oh, echt?
0: Ja, blijkbaar. Hij is wat aan het teasen naar bepaalde dingen.
1: Oh my god.
0: Cryptisch. Dat is nog niet zeker. Dingen die wel zeker zijn, zijn er ook. Namelijk dat de Belgian Cats goed bezig zijn.
1: Let's fucking go. We gaan dat gewoon pakken, dat WK goud.
0: En daarom bellen we zo meteen met hun niet-officiële mascotte, Linde Merkpoel, want zij weet er alles van. Eerst nog Natural High, de Pope, Redope van de Subs en Merel. Let's go, girl.

0: goede nachtrust. Laat je nu je slaap-DNA meten. Kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. ErgoSleep. Exclusief bij Sleep Life.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalf gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor 59 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
5: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Leontis. Hoe vraag ik een BTW-nummer aan?
7: BTW staat voor By the Way.
8: Liever mensentaal? Liantis helpt je gerust starten met ondernemen.
9: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Een hele goede middag. Het is 5 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: 31 mensen staan terecht voor drugsmokkel. In Brussel is het grote drugsproces herbegonnen tegen de Limburger Flor Bressers en een dertigtal anderen. Het proces is al 1,5 jaar geleden gestart. Justitiejournalist Philip Heijmans geeft meer uitleg.
14: Een jaar geleden werd hij nog geroepen en getierd en werden advocaten buitengesleept door de politie. Maar intussen zijn de 3 rechters vervangen en lijken de gemoederen wat gekalmeerd. Toch is hier eerst nog een hele voormiddag gediscussieerd over procedures en veiligheidsmaatregelen. Maar na de middag kon het federaal parket dan toch beginnen aan zijn pleidooi. Volgens hen blijkt uit onderschepte berichten van Sky ICC duidelijk dat Flor Bressers en de andere beklaagden minstens 16 ton en wellicht tientallen tonnen cocaïne via de haven van Antwerpen hebben gesmokkeld. Het proces duurt in principe nog 3 weken.
13: Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de man die vorige week met een geladen Kalashnikov rondliep in het Zuidstation in Brussel. Dat heeft onze redactie uit goede bron vernomen. Vorige week werd een Marokkaan van 23 gecontroleerd door de douane in het Zuidstation. Hij kwam vanuit Frankrijk en bleek een machinegeweer verstopt te hebben in een tas. Intussen is dus ook een tweede verdachte aangehouden. Zijn rol is nog onduidelijk. Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In 1 gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. In de Europese wijk in Brussel was er vanmiddag een protestactie van de Europese staal- en metaalsector. Ze vragen een betere bescherming tegen de concurrentie van buitenlandse bedrijven die staal verwerken dat niet volgens de Europese klimaat- en milieunormen geproduceerd is. Er is wel een tax op ruw staal dat Europa binnenkomt, maar niet op de producten die ermee gemaakt zijn, zegt Belmetal, dat is de Belgische beroepsvereniging van metaalhandel.
15: Zuiver staal dat in het buitenland geproduceerd wordt, daar wordt een CO2-tax aan toegevoegd. Voor alle afgeleide producten, dus die staal die buiten Europa geproduceerd wordt en waar dat men iets mee maakt of half afgewerkt maakt, dat dan Europa binnenkomt, daar wordt geen CO2-tax op aangerekend. Wij vragen dat dat uitgebreid wordt naar alle producten waar staal in voorkomt.
13: De actievoerders blokkeerden even een straat met hun vrachtwagens. En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. Daarmee is het vorige record, 40,2 graden, van september 2022 nipt gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum dan.
16: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
17: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
11: Op de E313 naar Hasselt is er 20 minuten file van voor Wommelgem tot Massenhoven door een eerder ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 30 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost en 25 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Op de buitenring rond Brussel 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring 15 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Zaventem, maar ook 50 minuten extra tussen Tervuren en Waterloo. Je vertraagt tenslotte ook 10 minuten op de E314 richting Lummen tussen Heverlee en Herent.
12: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
17: Studio Brussel. Nona en Thibault.
11: 80-68, dat is het geworden.
18: Ik denk dat er iets meer info nodig is, Thibault.
11: De score van de Belgian Cats tegen Australië natuurlijk.
18: Die gaan gewoon los door naar de kwartfinale op het WK. Dat moeten we hier vieren.
17: Je luistert naar
19: Studio Brussel. Live is music.

0: Kijk, we gaan heel eerlijk zijn. Figuren zoals een Fabio en Els van Doesburg maken het soms moeilijk om trots Belg te zijn. Maar gelukkig hebben we ook nog een basketbalploeg die deze middag aan de bak moest op het WK in Duitsland. En als dit dan is hoe het eindigt, ja, dan kunnen we alleen maar trots zijn.
1: En België wint de wedstrijd. 80-68. Ja, wat een wedstrijd. Dit belooft.
2: Dag voorzitter van de fanclub Linde Merkpool.
3: Hallo, dag Nona, dag Thibault.
2: Zeg, vrijdag hebben jou gebeld omdat de Belgian Cats aan hun eerste wedstrijd gingen beginnen op dat WK basketbal. Nu zijn we 3 dagen verder en hebben ze de groepsfase al gewonnen. Hoe snel gaat dat daar allemaal? Turkije, Puerto Rico en vandaag ook Australië geklopt. Hoe is het gevoel na zo'n 3 dagen?
3: Ja. Wel, het is wel toch een kleine mini-rollercoaster geweest, vind ik. Uit Turkije, degelijk gestart. En dan was er die Puerto Rico. Dat ging precies toch allemaal niet zo vlot als we gehoopt hadden. Dus ik denk dat veel fans zo een beetje schrik hebben gehad toen. Maar het was duidelijk vandaag. Ze hebben gewoon hun krachten gespaard om toch wel de sterkste ploeg, denk ik, uit hun poelen, Australië, finaal kapot te maken. En dat hebben ze ook wel gedaan. Het was midden op de dag natuurlijk, dus moeilijk om heel de match te kijken. Ik had nog een vergadering. Maar ik schakelde in op het moment dat Billy Messi vlak voor de rust dat shot maakt. En eigenlijk heel de zaal ontploft, want daar is een massa Belgen gewoon in Berlijn. En dan ben ik beginnen kijken en heb ik echt het allermooiste, de 2 mooiste quarters van de wedstrijd gezien, waar België zo cool als een kikker, best wel een goed Australië, naar huis heeft gespeeld. Super slim gespeeld, super snel gespeeld. Keigoed samengewerkt. Die meisjes die lezen elkaar ondertussen zo goed. Oh, wat een. Ik heb luidop gezegd tegen mijn. Ik was aan het kijken met mijn man en met mijn ouders. Ik heb luidop gezegd: oh, basketbal is zo'n mooie sport.
0: Zeg maar, Linde, de statistieken liegen er ook niet om. Want Julie Allemand, speelster bij de Belgian Cats, die mag iets op haar cv zetten, heb ik gehoord.
3: Ja, ze heeft het record gebroken, all-time record, van het meeste aantal assists die ze heeft gegeven. En dat is ook, vind ik, zo tekenend dat een Belgische die titel op haar naam mag schrijven. Ze gaat voor het team en ze zei achteraf dat dat ook wel echt heel veel voor haar betekende. Ze zei, mensen zeggen vaak dat ik meer moet shotten, maar dit is gewoon wie dat ik ben. Dit is ook het Belgische team. Wij houden ervan om de bal te doen rondgaan. Dit is wie ik ben. Zo onbaatzuchtig spelen wij. En dat is op en top de Belgian Cats. Dat zijn hele goede speelsters, los van elkaar. Maar daarbovenop is dat gewoon een fenomenaal team.
2: En wat volgt er nu dan voor de Belgian Cats, nu ze die groepsfase gewonnen hebben?
3: Ja, wat er nu volgt is fantastisch. Namelijk een extra rustdag. Want ze plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinale donderdag. Hetgeen ik natuurlijk dubbel zo tof vind, omdat ik daar dan ben in Berlijn. Dus ik weet al sowieso dat ik ze ga zien spelen. Oh my god, huilende kinderen komen op mij af. Ik heb me even opgesloten op het terras. Ik laat ze even... Nee. Maar dus, dat is fantastisch nieuws. Ze kunnen extra rusten. Ze kunnen uitgerust beginnen aan die kwartfinale. Tegen wie ze gaan uitkomen, dat weten we nog niet. Dat is nog even afwachten. Maar ik lees op de professionele websites, lees ik eigenlijk... moet iedereen nu beducht zijn voor de Belgian Cats.
0: Sowieso.
3: Dus de grootste tegenstanders zijn nu Amerika en Frankrijk. Ik denk dat die al goed hebben gekeken naar de matchen die wij al hebben gespeeld.
0: Kijk, Linde, houd het voor ons in de gaten als je daar dan bent. Laat weten hoe het daar gaat. En troost vooral ook die kinderen, want ik denk dat het vooral tranen van geluk gaan zijn omdat de Belgian Cats doorstoten naar de kwartfinale.
3: Misschien is het dat. Ja, misschien is het dat, Thibault. Het zijn zeker en vast tranen van geluk.
0: En laat ze vooral ook
3: ze sowieso drogen.
0: Laat ze vooral ook het favoriete nummer van Julie van Loo horen, want we hebben Eminem klaarstaan met Lose Yourself. Merci, Linde.
3: Kijk goed. Doei.
4: Life is music, music.
5: Life is music.
6: Look, if you had
5: one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

0: Ondertussen wordt er hier op Studio Brussel druk verbouwd. Jawel, het is een klein beetje een werf ondertussen. En dat heeft niets te maken met het nieuwe gebouw dat gezet wordt voor heel de VRT. Wel met het volgende.
1: Studio Brussel.
2: De Wekker XL.
1: Dries blijft non-stop radio maken.
2: Tot de Wekker geraden wordt.
3: Onze Dries, die had het geniale plan om vanaf woensdag non-stop radio te maken. Het is aan jou om te raden welke BV een wekker nadoet en hier ook echt in de studio in een gigantische wekker zit. En zolang jij die niet raadt, dan blijft Dries dus radio maken.
0: En daarom zijn ze op dit moment wat dingen aan het prepareren. Zo mag er dus niemand meer passeren straks op de gang en wordt de helft van de redactie met zwarte doeken afgeschermd.
3: Ja.
0: Er is hier ook iets gemaakt dat op een slaapkamer moet lijken. Dat is dus een vergaderlokaal met een bed in. Dat is nog altijd met de afschuwelijke tapijplein hier op de VRT en neonlichten, van die grote TL-buizen bedoel ik.
3: Ja, en hier op het video maken ze ook plaats voor die gigantische wekker, want ik heb geen stoel meer om op te zitten.
0: Nee, het is geweldig voor de andere collega's. Dus één kleine vraag vanuit Nona en Thibaut alvast. Raad die wekker zo snel mogelijk vanaf woensdag.
1: De Wekker XL houdt iedereen wakker.
2: Vanaf woensdag op VRT Max en bij Studio Brussel.
0: En in afwachting van Dries en zijn wekker alvast. De nieuwe van Fraukje, geen rem. Goedemiddag.

0: We hebben één hotshot en drie redenen om daar zeker eens goed naar te luisteren. Zometeen na Stone.
1: Angèle is helemaal terug met nieuwe muziek en concerten. Op zaterdag 20 en zondag 21 maart in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Angèle Live, samen met Studio Brussel.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
3: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
2: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker?
3: Ja, morgen al eentje, hè, van 80 vierkante meter in tropisch Hardhout.
2: Oh, mag ik? Ja. Kijk eens aan.
4: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen-fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
6: Ah, hoor ik mijn naam?
5: Ja, jij die dan nog drie vakken van het eerste meeneemt?
6: Ik bouw slim op.
5: Maar niet snel.
6: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Stone. Afgelopen weekend ook op Kramrock. En dat was met een leuke t-shirt. Namelijk van een artiest die onze hotshot heeft gemaakt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Want ja, een nieuwe week, een nieuwe hotshot. En deze week komt die hotshot van eigen bodem. Want Jelle den Turk, a.k.a. Dressed Like Boys, is er verantwoordelijk voor.

0: Dressed Like Boys is een project dat eigenlijk nog niet super lang bestaat. En toch gaat het mega hard. Jelle scoorde met zijn debuutalbum en stond al op alle grote festivals. En ja, nog niet zo lang geleden met The Atomic Orchestra op Pukkelpop. En ook onlangs in het OLT Rivieren of twee keer.
1: Maar nu is er dus nieuwe muziek. And Then I Woke Up heet die. Dat is een hotshot die jij gehoord moet hebben omwille van drie redenen.
2: Reden 1.
1: Het is opnieuw een nummer waarin Jelle zijn ziel echt bloot ligt. Dat vertelde hij pas nog aan ons aan de telefoon.
3: Het is de titeltrack van de volgende plaat die ik net heb afgewerkt. En die begin volgend jaar ergens gaat uitkomen. Het is een song die ja, voor mij persoonlijk heel veel samenvat. De manier waarop ik geleefd heb de afgelopen jaren. De manier waarop ik mezelf heb ontdekt, mijn seksualiteit heb ontdekt en de hele queer community heb ontdekt en een keer met twee benen in ben gaan staan. Het voelt een beetje als een zelfportret van de persoon die ik de afgelopen pakweg 2-3 jaar ben geweest.
1: En vervolgens?
2: Reden 2.
0: And Then I Woke Up, het nummer, is een pianoballade die Elton John, denk ik waarschijnlijk zelf had, geschreven willen hebben. Maar toch zijn er een paar kleine fun facts waar dan Elton zelf niet voor had kunnen zorgen. Namelijk dat het nummer een klein familieprojectje is geworden, want de papa van Jelle, Hein den Turk, zeer goede naam, die speelde contrabas op het nummer. Maar Jelle zelf, die heeft ook backing vocals opgenomen in een kerk. Luister maar.
1: Wauw.
0: Ja, klinkt heel goed, vind ik. En dan tenslotte...
2: Reden 3.
1: Dit is de eerste hotshot waarbij we meteen ook een cadeautje gepresenteerd krijgen. Want Dressed Like Boys die heeft meteen enkele liveshows aangekondigd waar jij die hotshot dus live kan horen. 13 maart in de Roma en 31 maart in de AB 2027 dus. Ja, tickets daarvoor die zijn te koop vanaf woensdag al.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.

0: Je mag zometeen gratis tijdreizen met ons, want we gaan terug naar vorige week woensdag, toen er een wereldband hier op Studio Brussel stond.
1: Naar België. Somber, You Are The Reason Tour. Op zondag 16 mei in de AFAS-dom in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. Somber Live, samen met Studio Brussel. Ramen, deuren, verandas?
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie.

0: klokloze uur hier.
1: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
2: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
3: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be. Volkswagen.
4: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oula, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel druk, hè.
5: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over je verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
9: Yep. Info op telenet.be.

0: Morgen maak je op Studio Brussel kans op tickets voor Bleach 93, Haven en deze Young Yellow. Ticket Tuesday in de app sturen als je een van die artiesten hoort passeren.
1: Ja, luisteren naar Studio Brussel is dus zeer lucratief, want dat hebben we vorige week woensdag ook bewezen. Dat je met enkel luisteren topconcerten kan bijwonen.
2: Studio Brussel.
3: Hi, this is Fontaine's DC.
4: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
1: En het lijkt al vrij lang geleden, vind ik zelf. Maar afgelopen woensdag was dus eigenlijk wel echt heel zot.
0: Ja.
1: En ik heb dat opnieuw beseft afgelopen weekend, want dan liep ik rond op Kruimerok en dan waren er plots

0: twee mensen die mij aanspraken en zeiden... Zeg, nog eens merci, hè. En ik zei, waarom exact? Ja, dat we erbij mochten zijn. Bij Fontaine's DC.
1: Oh.
0: Dus die waren oprecht heel dankbaar, want die weten, we hebben iets zot meegemaakt.
1: Ja, tuurlijk, want Fontaine's DC, dat is een band die normaal gezien telkens voor duizenden mensen spelen. Het is mega zot dat die hier in een klein zaaltje op de VRT zijn gepasseerd. Met 200 mensen stonden we daar. Ook Joke, die kan dat bevestigen, want die was erbij.
2: Ik ben nog zo hard aan het nagenieten van de showcase met Fontaine's DC. Dat was echt het beste concert ooit. Zouden jullie daarom misschien nog eens een nummertje willen spelen van die showcase? Nou, alvast bedankt.
0: Ja, u vraagt, wij draaien Joke. Dit was I Love You Live.
3: De Studio Brussel Showcase met Fontaine's DC.
4: Studio Brussel. Life is music.

0: Robert Smith met Olivia Rodrigo, What's Wrong With Me. Einde van onze werkdag en dan kies jij het laatste nummer.
1: Studio Brussel.
2: De laatste plaat van Nona en Tibo.
0: Want heb je een muzikale suggestie of een leuk verhaal dat daarbij hoort, laat het ons dan weten via de app van VRT Max.
3: En wie weet komt jouw favoriete nummer dan zomaar even op de radio. Dus stuur ons een berichtje vandaag, morgen, elke dag doen we dit. En luisteraar Yuri die gaat je alvast het goede voorbeeld geven vandaag met The Clash en London Calling.
1: De laatste plaat van Nona en Tibo.
4: Hey Nona en Tibo, Yuri hier, London Calling. Ik zit in Londen, niet in de UK, maar in Canada. Wij hebben ze hier ook blijkbaar. Daarom weet dat we show internationaal, intercontinentaal gaan. Dus leg maar op, London Calling van The Clash. Cheers.

0: leven we binnenkort in een narco-staat.
1: Nederland en België zijn productiehubs.
0: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Can volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
2: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
0: Drugskartels, corruptie, extreem geweld en het front ligt in onze eigen achtertuin.
3: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij Keytrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. Keytrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu met 60% korting via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Dag voetbalvrienden, Joris Brijs hier. 90 Minutes is terug. De podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn? Score uw ticket via sportza.be.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 6 uur, goedenavond.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek.
19: Premier Bart De Wever wil dat ons land veel nauwer samenwerkt met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de Italiaanse premier Giorgia Meloni in Rome. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
20: We have the same ideas, we have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
19: Door de staking in de gevangenissen zijn in het hele land zo'n 70 personeelsleden opgevorderd om toch te gaan werken. In één gevangenis is ook de politie ingeschakeld als versterking. De Socialistische Vakbond zegt dat ongeveer 80% van het gevangenispersoneel vandaag niet aan het werk is gegaan. De stakingsactie tegen de overbevolking en het personeelstekort duurt 5 dagen. Het station van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Eerst was het plan om het jaren 50 gebouw te slopen om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz gelooft dat vernieuwing en erfgoed kunnen samengaan.
6: Wij gaan hier bewijzen dat je effectief dat erfgoed kan behouden, zelfs mooier kan maken, kan restaureren en toch kan aanpassen aan de hedendaagse vereisten op vlak van energie, comfort en verdere ontwikkeling zoals we dat vandaag kennen.
19: Het station van Kortrijk wordt voorlopig beschermd. Na een openbaar onderzoek volgt dan de definitieve bescherming. In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe Russische bombardementen. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad van korte duur, zegt Marijn Trio die in Kiev is.
18: Ik ben net buiten Kiev en zo net klonk hier weer het luchtalarm omdat er drones op weg zijn in deze richting. Maar tot nu toe hing er in Kiev al de hele dag een wat ongemakkelijke rust over de stad. De Amerikaanse delegatie is er afgelopen nacht al vertrokken, maar Poetin had gezegd 3 dagen lang Kiev niet te bombarderen. En die periode loopt dus vanavond af. En iedereen vreest hier natuurlijk dat daarna de Russische bombardementen weer op volle kracht zullen hernemen. Dus het is afwachten of er weer zo'n nieuwe massale aanval komt.
19: En in Frankrijk is een recordtemperatuur in een septembermaand gemeten. In de buurt van Toulouse, in het zuiden van Frankrijk, werd het gisteren 40,3 graden. En daarmee is het vorige record, 40,2 graden van september 2022, niet gebroken. Ook de voorbije zomermaanden waren al de warmste ooit gemeten in Frankrijk, met maar liefst 53 hittegolfdagen. Bij ons vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt, na de middag regen vanaf de kust. En tot zo'n 22 graden in het centrum morgen.
21: Maak van je file-tijd treintijd. Dankzij je werkgever.
22: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Bijna 1 uur erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum. Er is hinder op de E19 richting Brussel ter hoogte van het parkeerterrein in Waarloos door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijngaarden en Vilvoorde. En 10 minuten tussen Groenendaal en Waterloo. Je vertraagt 20 minuten op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek en Aarschot door een eerder ongeval. En je verliest 35 minuten op de E40 richting Brugge tussen Zandvoorde en Oudenburg.
23: Gerust starten als zelfstandige? Ontvang je ondernemingsnummer op acerta.be.

0: Unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Laat die maandagavond maar komen. Ik stom jou helemaal klaar met muziek van The Magician, Pixies en twee enthousiaste vrienden, Equal Idiots.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music. Oh.

Enkel Harriet. Thibaut Christiaans is er zonnig bij op je radio. En ik heb een vraag voor je, Thibaut. Een simpele rekensom. Hoeveel is 10 plus 7? Allee, Thibaut. 16 en 17, hè? Allee, dan ben ik een klein beetje teleurgesteld, Thibaut. Leek me niet zo moeilijk. Spijtig. Jij hoeft geen schrik te hebben. Ik ga jou geen lastige rekenvragen stellen. Tot 7 uur gewoon de beste playlist om te ontspannen van je werkdag. Nu de beats van Ugel, Moving to the Sun.

0: Fisher doet je lekker de avond in You Little Beauty. Ik heb zometeen plaats in mijn playlist voor een nummer dat jij kiest. Jouw verzoekplaat op de radio zometeen. Het moet wel een specifieke soort plaat zijn.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: De perfecte plaat om alle stress los te laten. Zo simpel is het. Misschien was het bij jou een zware maandag en moet je echt even nu ontstressen. Om dan met volle gemoedsrust de avond in te gaan. Dat doe je met jouw anti-stressplaat. Dus stuur het mij. Laat me weten, wat is jouw anti-stressplaat? Stuur het via de VRT Max app.
1: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Dit is de jonge producer uit Oostenrijk. Die heel erg catchy tracks maakt. Eli Oaks, Front Row Baby.

0: Hallo, Dries hier. Ik zit momenteel in een gigantische wekker. De wekker XL!
1: Een levensgrote wekker waar de mens in kan. En vanaf woensdag is dat een BV. Aan jullie om te raden wie die BV is. En zolang jullie de wekker niet raden, blijf ik radio maken. Jawel.
2: De wekker XL. Van woensdag tot... Ja, tot wanneer eigenlijk?
0: Ja, dat weten we niet, hè. Daarvoor moet de wekker geraden worden.
2: Oké. Tot wie weet wanneer bij Studio Brussel en op VRT Max.
3: Kom aan, raden maar.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute ethisch hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood.
7: Is iets anders goed?
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.

0: Misschien toch ook wel goed tegen de stress, denk ik. Blackbox Revelation en Stronger.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, Steven.
3: Goedenavond.
0: Welke score op 10 geef jij deze maandag?
3: Ik zou zeggen 6,5.
0: Een 6,5, dat is aanvaardbaar, maar niet echt een toffe dag, Steven.
3: Exact. Vooral gisteren nogal lastig gaat. Wat later naar huis gekomen dan verwacht van de jaarmarkt. En daar gaan morgen toch wel last van. Maar dan wel een goede dag gaat op het werk. En ik moet straks nog gaan sporten. Dus vandaar dat het zo tussen de twee hangt.
0: Oké, ik snap het inderdaad. We zijn blij vooral dat het boven de 5 is. Dus dat het toch naar de positieve kant overhelt. Hè? Dat is het belangrijkste.
3: Nee,
0: ja, oké, goed. Dan zijn er nog plannen straks. Goed, maar tijd dan voor zoveel mogelijk gemoedsrust. Om ook aan die avond te beginnen met de juiste muziek. Wat is jouw anti-stressplaat?
3: Ja, mijn ultieme anti-stressplaat is Rufus the Soul met Inner Bloom.
0: Ja, Steven. Ik kan begrijpen waarom. Nu, voor iemand die dat nummer niet zou kennen, kan je dat nummer proberen uitleggen of beschrijven?
3: Goh, het is een houseplaat, maar geen hele zware of hele snelle houseplaat, maar die bouwt ze heel mooi op. Rustig aan, het is een nummer dat normaal 9 minuten duurt en dan op 5 minuten 46, de climax van dat nummer is gewoon ja, prachtig.
0: Ja, het is een ding, hè, die 5,46, dat is ook onder fans een heel gekend en geliefd cijfer omwille van dat moment in het nummer. Heb jij ze ook al eens live meegemaakt en dat nummer live kunnen ervaren?
3: Wel, ik heb ze toevallig deze zomer in Ibiza gezien, in de Pasha. Het was toen heel druk. Ik weet niet meer helemaal wat ik dit nummer gehoord heb, maar ik heb me wel daar echt goed geamuseerd.
0: Kan ik geloven. Echt. Je maakt mensen jaloers, niet alleen door te zeggen dat je het live hebt gezien, maar vooral dat je dan Rufus de Sol in Ibiza hebt gezien, Steven. Tof dat je iedereen jaloers maakt op een maandag. Sympathiek. Dat is heel tof, maar nee.
3: Geen probleem.
0: Het is een echt heel uniek nummer en het zal wellicht wel veel mensen, denk ik nu, helpen ontstressen. Die kwaliteit heeft het absoluut. Inner Bloom. Steven, merci en een fijne avond.
3: Dankjewel.

Gerdy uit Herzelen stuurt, wat een nummer, die Inner Bloom. En ook Heidi uit Bocholt zegt, wat een pracht van een plaat. Het was een zeer mooie keuze, effectief vanavond, de antistressplaat van Steven. Rufus de Sol en Inner Bloom. Straks heb ik nog goede beats voor je, die ik graag aan je wil voorstellen. En zometeen ook al drum and bass van Wilkinson. No,

0: Comfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaerts Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's.
3: Reinaerts Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaerts.be.
4: Help! Die kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
4: Ja?
5: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
5: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, je mengt kaak, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
5: Lidl, dat kan tellen.
6: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai.
5: Gebeurt hier.
6: En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw.
5: Gebeurt hier. Maar ook het
7: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
5: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Oh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat er.
8: Omdat je al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen.
13: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
14: Studio Brussel.

dit blijft toch zo'n goede tune. Wilkinson Afterglow. Je kon de voorbije maanden niet ontsnappen aan dit nummer van Another. Een absolute monsterhit, die Talk To You. Het was nu ook wel niet de eerste keer dat het Nederlandse duo zo goed scoorde. Eerder was ook Relax My Eyes echt al lekker populair. Nou, die klinkt je misschien toch ook wel heel bekend.

in de oren. Ze weten hun sound goed te vinden en daarmee te scoren. Deep Boys van Another. Dit is een ander track van hun album. Opnieuw, een goede groove in het nummer Another met de stem van Emily Warren. Dit is Silver Lines. Goedenavond.

0: Het noodgeval bij Goldman. Straks is Thomas er met Radar om 7 uur. Ik heb nog één nummer voor jou. Een nummer waarbij het tempo ook de lucht zal ingaan zometeen. John Summit en de Chainsmokers. En All the Time.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Vanavond op VRT 1.
1: Dit is de koninginrit van de weg naar Compostela. Hier wordt al aan de boom geschud.
2: Okay.
1: Hier wordt het kaf van het koren gescheiden. Hier worden tranen gelaten en blaren geteld.
2: We zullen een keer zien. Zeg je kaf of koren?
0: Op VRT 1 gaat Arnoud op pelgrimstocht in dwars door de Pyreneeën. Op VRT Canvas bespreekt Fatma Taspinar met haar gasten het nieuws in de afspraak. En op VRT Max presenteert Sven de Leijer zijn nieuw programma Is het gelukt? Veel kijkplezier.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got a
6: problem. Ik probeer hier foto's van de wereld door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
9: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Studio Brussel.
11: 7 uur, goedenavond.
12: VRT Nieuws.
11: Melina Verbeek.
13: Premier Bart De Wever wil de relatie met Italië versterken. Premier De Wever wil dat ons land nog nauwer gaat samenwerken met Italië. Dat heeft hij gezegd na een ontmoeting met de uiterst rechtse premier Giorgia Meloni in Rome. Er moet meer samenwerking komen rond kernenergie, defensieindustrie en het bestrijden van georganiseerde misdaad. De Wever wil ook op het Europese niveau bondgenoten zijn op het vlak van economie, zegt hij.
14: We have the same ideas. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies to the open market projects. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
13: Het stationsgebouw van Kortrijk wordt dan toch beschermd. Het gebouw uit de jaren 50 zou eerst gesloopt worden om er een nieuw station te bouwen, maar daar kwam veel verzet tegen. Het gebouw wordt nu gerestaureerd en beschermd door de Vlaamse overheid. Hendrik Nelde van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is opgelucht.
15: Wij zijn dolgelukkig. Ik heb er altijd in geloofd. Omdat het gewoon, als je voor het gebouw staat en ernaar kijkt, als je ziet dat alle gebouwen daar rond, als je van overal kijkt naar het station, je kan dat niet wegdenken. Het is beschermingswaardig, omdat er van de wederopbouwarchitectuur heel weinig gebouwen zijn blijven bestaan.
13: In Oekraïne vreest de bevolking voor nieuwe massale bombardementen vanuit Rusland. Rusland had een gevechtspauze van 3 dagen beloofd tijdens de onderhandelingen met een Amerikaanse delegatie in Moskou en Kiev. Maar die pauze lijkt inderdaad voorbij te zijn, zegt Marijn Trio in Oekraïne.
16: We zijn net op een paar kilometer buiten Kiev en hoorden hier vlakbij luchtafweer klinken en dan zagen we een hele grote rookpluim en een drone neerstorten in een veld. Dus ja, waar iedereen hiervoor vreest is dat nu die Amerikanen vertrokken zijn. En Rusland opnieuw zal beginnen met die onophoudelijke terreur eigenlijk die er toch wel voor dat Amerikaanse bezoek aan de gang was toen Kiev 10 dagen lang onophoudelijk door drones bestookt is vanuit Rusland.
13: En in Servië is de Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic vandaag begraven. Hij was de leider van het Bosnisch-Servische leger tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90. Hij is gestorven in Den Haag in Nederland. Daar zat hij een levenslange celstraf uit voor oorlogsmisdaden en volkerenmoord. Ratko Mladic werd 1984. Duizenden mensen gingen hem een laatste groet brengen. De Europese Unie, waar Servië lid van wil worden, vindt het ongepast dat hij zo'n eervolle uitvaart krijgt. Vanavond bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Vannacht temperaturen tot 17 graden. Morgen start bewolkt. Na de middag krijgen we regen vanaf de kust en tot zo'n 22 graden in het centrum.
11: Altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
12: Studio Brussel.
17: Hi, I'm Olivia Dean.
18: Hello, this is Joe from Idols.
19: I'm Charlie XCX.
20: Hi, I'm Jamie XX.
21: Where's it Kaat van Stralen?
22: Hi, this is Fontaine's DC.
23: Ik ben Evie de Visser.
24: What's up, it's Gies.
25: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
26: We're listening to Radar.
27: Radar.
28: Radar.
29: Radar.
30: Thomas Michiels.
31: Een hele fijne avond. Je mag weer nieuwe releases verwachten in de playlist vanavond. Van Engeland tot Mexico. Eerst vliegen we naar Californië voor Phoebe Bridgers. Welkom.
32: Je luistert naar
33: Studio Brussel. Brussel.
34: Life is music.

0: Wasabi van Phoebe Bridgers. Een nieuwe week vol goede muziek en hopelijk ook een goede week vol nieuwe muziek. Vandaag maak je kennis met Anthony Schmierek, die heeft een tweede plaat uit en is een bijzonder leuke verteller. Dat ga je straks wel horen. Luisteraar Lotte, die vertelt ons ook alles over die Amelie Lens release party. Eerst vliegen we naar Mexico.
1: Radar. Studio Brussel.
0: Want drie zussen hebben daar een nieuwe plaat uitgebracht. The Warning. Bite My Tongue. En Kirk Hammett van Metallica, die is ook van.

0: Ja, het is maandag natuurlijk, dus die zware gitaren die mogen er al eens insluipen. The Warning, de drie Mexicaanse zussen, zitten bij ons ook in onze playlist Bite My Tongue. Het is rap gebeurd, het is rond etenstijd, dus goed opletten als je zo meteen nog een vorkje bijsteekt in je mond. Donderdag kon je hier het Amelie Lens album een eerste keer beluisteren in de radar, weet je nog. En er zit veel van Amelie zelf in Inside Info over al die nieuwe nummers.
1: Een samenvatting van al mijn aspecten en al mijn sounds. En ik hoop ook gewoon dat mensen vooral mijn energie en al mijn emoties voelen die ik daarin heb gestoken, want daar zitten er echt veel in. Het is echt vol emotie en vol aura.
0: Ja, je kan die première makkelijk herbeluisteren in de app van VRT Max. En zaterdag heeft Amelie dat dubbel en dik gevierd natuurlijk met een groot, dik feest op die trappen van het KMSKA.
1: Het is gewoon een van de mooiste plekken sowieso in Antwerpen, dat plein. Er zijn ook niet veel locaties waar je 14.000 mensen kunt samenkrijgen in Antwerpen, dus het is gewoon echt wel heel uniek. En ook in centrum Antwerpen om iets te mogen doen zelf is al heel moeilijk.
0: Het zal wel zijn, 14.000 mensen op een plek in het centrum van Antwerpen. En het is luisteraar Lotte die erbij was en die ons ook een klein sfeerverslagje heeft doorgestuurd.
2: Hey, Studio Brussel. Er waren verschillende hoogtepunten, maar twee zaken dat toch zeker zijn bijgebleven was het moment dat Amelie Lens on stage kwam en dat eigenlijk het podium of het publiek, ja, dat de vloer letterlijk aan het daveren was van eigenlijk iedereen die zo in enthousiast aan het springen en dansen was zalig om iets te maken. Het andere hoogtepunt was absoluut ook op het einde, waarbij we eigenlijk een half uurtje voor het einde helemaal onszelf naar voren hebben gedrongen en eigenlijk op 3 meter afstand het duet van Angèle en Amelie Lens hebben kunnen meemaken.
0: Ja, ik vind het wel mooi hoe Lotte samen met haar groepje het heft in handen heeft genomen en gewoon gedacht van, hey, kijk, het is de moment om naar voren te stormen tussen die 14.000. Lekker vooraan. En dan die bijzondere samenwerking van dichtbij meegemaakt. Run met Angèle is trouwens de enige feature op dat album van Amelie Lens. En Amelie die herinnert het zich nog alsof het gisteren was toen ze dat nummer samen opnamen in de studio.
1: Ik heb haar gestuurd en ze zei, ja, tuurlijk, let's go in the studio together. En dan heb ik zo'n paar ideeën gestuurd. En ze was eigenlijk meteen verliefd op het oorspronkelijke idee van Run. En dan hebben we die gewoon afgewerkt en opgenomen. En het was waanzin. Ik kan het gevoel niet beschrijven. Ik word daar nu zelfs emotioneel van haar stem te hebben gehoord. Die allereerste keer op mijn track dat klopte. Ik dacht, dit is het.

0: and a Woman Chainsaw speelt zondag op Leffingeleur. Er zijn nog een paar tickets. Laat dit je laatste overtuiging zijn. Zometeen Rachel Chinriri.
1: Ramen, deuren, veranda's.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraam. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Knaldi! Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.

0: Rachel Chinoriri. Ze ging donderdag in Botaniek staan, maar haar show hier en in Londen heeft ze moeten afzeggen door bronchitis. Ja, het is het seizoen, het gaat terug gaan beginnen. Die verkoudheidjes en die lopen dan uit de hand, worden een beetje erger en dan moet je shows cancelen. Ze bekijkt een nieuwe datum met de zaal Rachel Chinoriri. En dan kijken we terug even naar eigen bodem, naar Noonzi. Want die kan je nog kennen als finalist van de Nieuwe Lichting 2023 en die is volop bezig aan nieuwe muziek. Er komt een debuutplaat aan, Plan Is Bad, maar ik denk dat er toch over nagedacht is. Het album komt uit op 2 oktober en hij stelt die voor in de AB op 23 oktober. Dus als je deze single easy makkelijk kan verteren, zou ik niet twijfelen.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.

0: ik ga je meteen al opladen voor volgende maandag ook. Want deze boys van Kyo... Nu fanbase groeit met de minuut, zou je wel kunnen zeggen. Ze doen het echt goed. Kyo. En ze brengen een debuutalbum uit. Put a Smile On For Me. Op 25 september. En volgende week maandag komen ze die muziek dus al eens live brengen in de Ringo in Gent. Op een exclusieve showcase daar. Ja, dat is binnen exact 1 weekje. En als jij morgen goed luistert, heb ik goed nieuws.
1: Studio Brussel.
2: Luister naar Studio Brussel en win elke dinsdag jouw ticket voor de beste concerten.
0: Voilà, dus pauze, die zet de sfeer voor deze maandag. Ik heb het goed nieuws voor volgende week maandag. En morgen, op dinsdag, kan je dan tickets winnen voor die Kyo Showcase in Ringo in Gent. Ik zeg het nog eens, dat is speciaal hoor, want die plaat op 25 september, dat is pas 11 dagen erna. Dus je gaat daar een heel exclusieve preview krijgen. En om je helemaal te overtuigen, heb ik nog beter nieuws.
2: Radar. Radar, first play.
0: Voilà, het is Radar. En dan weet je dat hier af en toe nog eens een dikke, dikke primeur te pakken krijgt. Niet alleen dat dikke Tuesday nieuws, maar om je helemaal op te warmen, om zeker mee te spelen morgen voor die Kyo tickets, krijg je van mij een nieuw nummer van Kyo dat eigenlijk nog niet uit is. Bird on the Wire. Het is de 3e single van die plaat en ik mag hem al eens spelen. Het laatste voorproefje dus, voordat die uitkomt op 25 september. Die hele, hele plaat die jij dus volgende week maandag mogelijks alles in primeur kan gaan aanschouwen in de Ringo in Gent. Ik heb genoeg gezegd. We gaan luisteren naar Bird on the Wire van Kyo. Heb je nu al veel hartjes klaarzitten voor Kyo? Stuur die dan zeker in de app van VRT Max. Dan weet ik dat ik je in de gaten moet houden morgen. Dan maak je misschien een tikje meer extra kans. Ik doe geen loze beloftes, echt waar. Als je er zo wat herkenbaar uitziet morgen, ja, dan zou het wel eens snel kunnen gaan.

0: Play it smart.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
2: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
3: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
2: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
4: Eurostar. Together we go further.
5: Yeah. Die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
9: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: Audrey Hubbard.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Ah, we duiken nog eens in extra leuke muziek. Ik pak je mee in de wonderenwereld van Anthony Schmierek. Hele toffe gast.
2: Hello, I'm Anthony Schmierek and you are listening to Radar.
0: En dat is een mooie wereld hoor, dat hij heeft gevuld met duizenden woorden. Want Anthony, dat is een Britse muzikant.

0: muzikant, maar ook een schrijver en een poëet. En daarstraks kwam hij langs hier op Studio Brussel voor een hele fijne babbel. Het is zo ja, leuke gast met een geweldige snor. Het lijkt een beetje alsof ik in de spiegel keek toen ik naar hem keek. En zijn muziek is een deelverzameling van drie sleutelelementen.
1: A bit of electronic music, a bit of alternative music and a bit of poetry. I worked out the meaning of everything.
0: I used to get by so easy. Now I'm crumbling. Voilà, de sfeer is gezet. Het blijft elektronische muziek, het is altijd heel dansbaar. Maar hij legt er gewoon supermooie woorden in die teksten van hem. En hij startte ook altijd met zijn lyrics, tuurlijk. Als je schrijver bent, is zelfs ook ooit teacher geweest. Dus hij stond voor de klas. Die mensen die kunnen het goed uitleggen, dat weet ik uit ervaring. Hij start dus altijd van die sterke tekst, sleutelt er dan aan. En hij bouwt een duidelijke structuur, daar houdt hij van. Om dan uiteindelijk te landen op een heel duidelijk concept.
1: Especially with an album, I still am quite a traditionalist with an album. I want them to feel like, like a novel or a short film or like a story. I want them to have a beginning, a middle and an end. I always think about that before even I get into the songs.
0: Ja, dus er moet een begin aan zijn, een mooi midden en dan een eindstuk. En dan is het voor hem helemaal rond. Dan is die spanningsboog, dan klopt hij. En voor deze plaat heeft hij gekozen om rond het beeld van een reiger te werken. Hij zag die ergens in de kant, tussen het water, tussen de aarde. En hij vond dat een super mooi en inspirerend beeld.
1: And this time there's this heron, there's this concept of the heron. Like a real heron that I'd walk past all the time. And as my life was changing and things, I'd see this heron and it was, you know, it sits between the land and the water. It sits between these two worlds. They're really patient. They just don't move all day. And I just found it quite comforting and I took a lot of inspiration from that.
0: Voilà, je blijft het een beetje herkennen, zijn muziek. Zoals ik al zei, een hele sterke elektronische ondergrond met prachtige teksten. En hij heeft dus rond het beeld van die reiger gewerkt. En dan moet ik automatisch denken aan The Boy and the Heron. Ik weet niet of je die film kent, van Studio Ghibli. En ik heb hem daarmee geconfronteerd tijdens het interview. Ik vroeg van, heb je daar je inspiratie vandaan gehad? En hij dacht dat ik undercover op zoek was naar hem. Het was een hele funny situatie.
1: Are you from Studio Ghibli?
2: No.
1: Is that what's happening? Yeah.
2: It is a fake movie.
1: Is this one of the... Yeah,
2: I am.
1: I hope not. If you are from Studio Ghibli, I can run faster than you even in a skirt.
0: Dus hij wou zelfs aan mij ontsnappen. We hebben een beetje gedaan alsof we onze snorren aftrokken. Het was heel funny. Maar ik was helemaal niet achter zijn veren aan het jagen. Absoluut niet. Ik zei gewoon, het deed me er een beetje aan denken. Over die heron, die reiger, gaan we het zebiet sowieso nog ietsjes meer hebben. Want hij heeft daar ook over geschreven. Effectief staat op de hoes van zijn nieuwe plaat, die net uit is. Een toffe P. En hij zingt er ook over in bepaalde nummers. En het komt altijd maar terug, die thematiek van de reiger die zich beweegt tussen de aarde en het water. Het is wel waar. Die kan uren stilstaan en dan weer zijn weg verder zetten. Zoals Anthony voor deze plaat. Blijf luisteren, want we duiken zo meteen nog in iets meer levenspaden en ervaringen van Anthony Schmierek. Radar.
1: Studio Brussel. Hello, I'm Anthony Schmierek and you are listening to Radar on Studio Brussel. Life is music.

0: luistert naar Seminal van Anthony Schmierek. Van op zijn nieuwste plaat, Frederik stuurt al... Honestly, als je jouw album de titel Decoding Birdsong titelt, dan heb je mijn aandacht, ja? Daar zegt hij wel iets. Goeie doorwrochte lyrics zijn een zegen, voegt hij er nog aan toe. Misschien heb je zelf ook ooit al wel eens iets op papier gezet, een paar woorden, om je gevoel te omschrijven. En dan kijk je daarnaar van op een afstandje, denk je, waar gaat dit nu eigenlijk over? Weet dat Anthony Schmierek dat ook doet, ook bij deze nieuwe plaat. Hij heeft het bij elkaar geschreven om dan pas een stapje achteruit te zetten en te zien, ja, wat heb ik hier nu eigenlijk allemaal op papier gezet en waar gaat dit over? Wat is het thema?
1: I've been through like a professional breakup with a manager, I've been through a romantic breakup. I was sort of never in one place. I was in hotels a lot, I was on my own a lot. And I actually didn't realize, so I wrote the record and said that it was about luck and coincidence. And then the first time I listened to it all the way through, I realized I'd said lonely or some version of I'm on my own in every song. And I thought, oh, right, you've written a loneliness record, really. And then sort of, it's quite interesting when you write something that you don't realize that you're writing.
0: Dus hij besefte plots dat al die nummers eigenlijk over een streepje eenzaamheid gaan. Hij heeft zo vaak op hotel gezeten na die break-up, romantisch gezien, maar ook een break-up met iemand professioneel. Ja, en dan die tijd alleen heeft hem waarschijnlijk al die woorden op papier doen zetten om dan uit te komen bij het idee, ja, het gaat over eenzaamheid. En eenzaamheid is een universeel gevoel, dat ken je misschien wel. En Anthony weet dat dat heel herkenbaar is, ook voor zijn fans.
1: You know, everyone's lonely in a certain way. I wasn't just talking in a relationship sense. And it does provide like a bit of a safe space, this album. It's a bit of a hand on the shoulder. And I also think by definition of what I'm doing with how it's just my voice in your ear. It's like sort of listening to a voice note or listening to your friend in the pub or something. And I quite like that it can be it or me or whoever the character is or whatever. Mm-hmm. That can provide people with an escape and like a shoulder to cry on.
0: Ja, dus als je dat album van Anthony Schmierek straks in je favoriete playlist stuurt, weet dan dat hij, ja, goed en wel beseft dat hij misschien wel die ene stem van Reason is in je oren en dat hij die shoulder to cry on kan zijn. Als je het even moeilijk hebt, als het lastig is, als het even een eenzame periode is, zet die Anthony Schmierek op en weet dan dat hij je stille vriend is die in je oor vezelt en zegt van hey, komt allemaal wel weer goed. Anthony Schmierek, hij herkende die thematiek ook bij een heron, een reiger die zich zo aan de kant van het water begeeft, helemaal op zichzelf kan zijn en daar uren en uren kan staan. De reiger, ook te zien op die platenhoes van Anthony Schmierek. En hij heeft er iets mee aangevangen met die reiger, want hij bezit die reiger.
1: The heron I've met, yeah, is alive and the one that's on the cover is dead.
0: Oh no.
1: Yeah, it's a taxidermy heron. I do own the heron on the cover. He's 100 years old. It was in my mum's attic. And now we're putting him in like a light box for a bit. So he will be on stage with us. He's got a second life, which is quite beautiful. You know, if when you die, which I hope, you know, is in a long time.
0: Yeah.
1: Maybe someone will, you know, taxidermy you and put you in a light box on stage and you
2: it
1: can just
2: be super strange. But I'm
1: but you wouldn't know. You'll be watching down.
0: Ja, het werd een beetje gek. Hij was ook aan het spreken over mij als taxidermie op te zetten ergens voor iemand en dan ook op het podium te dragen. Maar het gaat wel degelijk over die reiger die op de cover van zijn plaat staat. Hij heeft die dus mee, heeft die opgezet en die staat mee op het podium als het goed is. Als je Anthony Schmierek aan het werk gaat zien. En hij schreef er ook een nummer over. The Heron staat op die plaat, maar ook The Same Heron Again. Een paar nummertjes verder. En met dat nummer specifiek is hij heel blij.
1: I was really happy with the title of that song, The Same Heron Again. Because it was supposed to, that was like the idea of that song, which I've not managed to speak about much,
2: no,
1: actually.
2: It's like more a minute and a half.
1: Yeah, and no, it's like an interlude. And it actually has, oh, I haven't spoken about this yet at all, but it has an element from all of the other songs that are in that song. So it has like the screams from Godzilla Hotel. It has the same piano line as Flight Simulator. And it's supposed to be like a coincidence on the album. It's supposed to feel like a coincidence. It's like you've seen these things before or... And not a lot of people have noticed yet, but yeah, there's elements from all of the other songs in that song. And it's supposed to feel like you've heard things before Yeah, I was quite happy with that. Also, I forgot I'd done that until I started rehearsing it. And I was like, oh, I remember why we wrote this one. So, yeah.
0: Voilà, het nummer waar alles van zijn nieuwe plaat op samenkomt. Anthony Schmierek and The Same Heron Again.
3: Studio Brussel.
4: Radar.
3: Studio Brussel.

0: Anthony Schmierik. Zometeen na 8 uur gaan we verder met bakken nieuwe muziek.
1: Dag voetbalvrienden, Joris Breijs hier. 90 Minutes is terug, de podcast waar voetbal het vertrekpunt is, maar eigenlijk zelden het eindpunt. Met fijne gasten, goede verhalen en af en toe een straffe analyse. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op VRT Max. En vanaf 26 oktober gaan wij ook terug op tour. Starten doen we in de Schouwburg van Mechelen. Dus zin om erbij te zijn, score uw ticket via sportza.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
6: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
4: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
8: Gebeurt hier. En het
7: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
8: Gebeurt hier. Maar ook het
9: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Hoho!
8: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
10: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent. Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk van Bro.

0: goed als nieuw.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Er kan geen sprake zijn om het systeem van de salariswagens af te schaffen, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi. De federale regering start morgen de begrotingsgesprekken voor volgend jaar. Er moet 10 miljard gevonden worden aan besparingen en of nieuwe inkomsten. Een herschikking van de BTW wordt door sommigen geopperd, maar ook een hervorming van het fiscaal voordelig systeem van de bedrijfswagens is een mogelijkheid. Maar niet voor ons, zegt CD&V-voorzitter Medi.
3: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
2: Ja, die besprekingen beginnen morgen met premier Bart De Wever. Hij was vandaag in Rome om de banden te versterken met uiterst rechtse premier Giorgia Meloni. Hij vindt dat België en Italië nog meer moeten samenwerken. De Wever bedankte Meloni in het Italiaans voor de warme ontvangst.
4: Cara Giorgia, grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma. We have the same ambitions at the European level. We could strengthen each other, being allies. I think it's up to us to push the European agenda to make Europe more competitive.
2: We hebben dezelfde ambities voor Europa, zei De Wever. En samen kunnen we de Europese concurrentiekracht verbeteren. En ze pleiten ook allebei voor een sterkere bescherming van de buitengrenzen van de Europese Unie in het zuiden. En de Europese Unie gaat 200 miljoen investeren in Groenland. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens een bezoek aan Groenland. Het geld gaat naar de grondstoffensector en naar hernieuwbare energie. Groenland is een deel van Denemarken. En de Amerikaanse president Trump heeft al meermaals gezegd dat hij het eiland wil inlijven. Maar Groenland en de Denen kunnen op de steun van de EU rekenen en ze moeten vooral zelf over hun toekomst beslissen, zei von der Leyen.
5: The European Union stands in full solidarity with the Kingdom of Denmark and the people of Greenland. And we want to be very clear and repeat again here that Greenland's future is for the people of Greenland and Denmark to decide, no one else.
2: En in de Hogevenen is het vuur vandaag op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Onder meer in het oosten, in Sparrenbos in het zuiden en opnieuw langs de N68 bij de barak Michel. En dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat de hulpdiensten zwaar op de proef zijn gesteld vandaag en dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Dat zal morgen ook zo zijn. Zij krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter en Duitse brandweerlieden. Het weer vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen bij temperaturen tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond het oosten bereikt. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Ik heb 5 seconden om de boekentas te vinden.
7: Komt goed, Camille, met je vestiaire op maat van Camber.
8: Studio Brussel.
9: This is Joe from Idols.
10: I'm Charlie XCX.
11: Hi, I'm Jamie XX.
12: Resinkaat van Stralen.
13: Hi, this is Fontaine's DC.
14: Ik ben Evie de Visser.
15: What's up, it's Gies.
16: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
17: We're listening to Radar.
18: Radar.
17: Radar.
18: Radar.
19: Radar.
18: Radar.
19: Thomas Michiels.
20: Zet je gemakkelijk, want ik zet je op de eerste rij bij Fontaine's DC. Zoals ze hier vorige week klonken op die intieme showcase. Eerst starten we met hun allernieuwste Marianne.
21: Je luistert naar
22: Studio Brussel. Life is music.

0: Hi, this is Fontaines DC.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
2: Kijk, en we willen gewoon zoveel mogelijk luisteraars van Studio Brussel laten meegenieten natuurlijk van hoe het eraan toe ging op die intieme showcase. Want ja, het was een heel beperkte capaciteit, maar een paar fans konden de band oog in oog kijken en ja, die nieuwe nummers al horen en natuurlijk die old classics. Fontaines DC is uitgegroeid tot wel een wereldband van topniveau, van hoge klasse. En ze hebben het hier voor een paar honderd mensen mogen showcasen. Dat was supergezellig. Je kan alles bekijken ook in de app van VRT Max. Maar ik neem je nu ook heel graag mee. Dus zet je radio lekker luid en geniet mee van Fontaines DC. Zometeen krijg je favorite en we starten nu met Buck. Hoe het hier live klonk op Studio Brussel.
3: Ik denk dat ik gedroomd heb, dus ja, ik ga straks mij nog even een goed punch moeten geven. Want wat ik nu gezien heb, had ik nooit meer van mijn leven zien. Had nooit meer uit mijn geheugen. Het was waanzin, kippenvel, alle emoties gewoon gebald. En ja, het was zot.
4: Ziet er wel goed.
5: Zo uniek. Inderdaad, iets dat we nooit meer gaan meemaken, neem ik aan. Zo goed. Mindblowing.
6: Geweldig.
5: Die show was niet normaal. Echt, dit overtreft alles.
7: Onbeschrijfelijk. Ik heb even geen woorden.
8: Ik zat precies in een droom. Het was precies niet echt dat ik hier stond, maar ik stond hier wel. Het is de beste keer dat ik ze zo gezien, maar het was fantastisch.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
9: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op 14 Max.

voor vele fans uitgegroeid tot effectief een van hun favorietjes, favorite van Fontaine's DC. Ik val gezellig binnen in je living, je auto of waar je ook aan het luisteren bent met Fontaine's DC. Vorige donderdag speelden ze hier een showcase en we laten je graag meegenieten van hoe dat toen klonk. Dus je romantische hartjes zijn welkom in de app. Al staan de volgende twee op Skintifia, Big Shot en I Love You zo meteen.

0: Fontaines DC en I Love You. Helemaal live hier op die Studio Brussel Showcase. En de band loves you too and you love them. Sophia het Peer stuurt, wauw, hoe goed is dit? Joke ook, ik heb de late op het werk, dus geef maar op die muziek van Fontaines. Pieter-Jan het Harelbeke stuurt, eindelijk, merci, met hartjes erbij. En Griet, avondwandeling aan het maken in mijn nieuwe buurt. En ik vind het helemaal heerlijk met die live muziek van Fontaines DC in mijn oren. Weet dat die hoogtepunten gewoon in de app van VRT Max staan. Dus straks, als je thuiskomt, kan je er nog eens van genieten met beeld erbij. Je krijgt nog in de Modern World van Fontaines DC.
1: De Studio Brussel Showcase met Fontaines DC.
2: Herbeleef de hoogtepunten bij Studio Brussel op VRT Max.
0: En dan ben ik wel uitgegeven en gaan we lekker verder met Radar en veel nieuwe muziek. Maar geniet er nog van, hoor.

0: Noem het geschift, noem het gestoord, maar die Slater-versie van Birds van Turstyle, die komt echt wel binnen. Ken je de Belgische samenwerking al van Highlight, Prince Easy en Grismo? Dan moet je die nu zeker checken. Ik ga hem op je afvuren. Het is London Sisters en het klinkt heel internationaal.
1: Radar.
2: Radar.
1: Studio Brussel.
0: Die Grismo kan je trouwens nog kennen van de nieuwe lichting 2021, want die verzorgt de vocal.

0: samen met zijn band aan die wereldverovering is begonnen. Nummers zoals deze Healing zijn niet meer weg te denken uit onze playlist. Die fanbase die groeide enorm exponentieel. En Dressed Like Boys, ja, veroverde ook meteen twee Mia's. Het werden grote uitverkochte shows, onlangs nog twee keer OLT. En er is weer nieuws van Jelle de Turk.
1: Radar. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, nieuwe shows en daar hoort ook nieuwe muziek bij. Die shows kan ik al verklappen. 13 maart, de Roma. 31 maart, de AB voor Dressed Like Boys. Dat zijn twee shows die waarschijnlijk weer razendsnel gaan lopen in verkoop. Maar wat mogen we dan verwachten? Ja, het wordt nieuwe muziek. Album nummer 2 komt er al aan. En Jelle van Dressed Like Boys die zei er dit over.
2: Als ik nu naar de tweede plaat luister, want ik mag dat dus al doen, dan merk ik dat de contrasten nog wat verder uit elkaar liggen. Dus de uptempo songs zijn nog wat uitbundiger. En de heartfelt sad songs, zal ik ze maar noemen, zijn zo nog wat kleiner, nog wat sadder, nog wat doorvoelder of zo.
0: Mag ik het opmerken dat Jelle van Dressed Like Boys met zoveel goesting en smaak vertelt over muziek creëren? Album nummer 2 ligt er dus al. Hij heeft het fantastisch goed bijeengeschreven en we krijgen meteen die titeltrack. And Then I Woke Up is meteen ook onze hotshot deze week op Studio Brussel.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Like Boys. And Then I Woke Up.
1: Hey, Jelle hier van Dressed Like Boys. Ik ben bijzonder blij, want mijn nieuwe single And Then I Woke Up is deze week de hotshot bij Studio Brussel.
2: Oh,

0: Als we Jelle mogen geloven, zal dit dan een van die tragere ballads zijn die nog kleiner aangepakt zijn dan voorheen. De contrasten zullen groot zijn op het nieuwe album van Dressed Like Boys.
1: Brussel. Radar. Radar. Thomas Michiels.
0: Ja, misschien heb je het wel gelezen, maar er is vandaag opvallend nieuws rond internetfenomeen en rapper Fabio. Hij zette een single online, spreek Nederlands, en daar is veel om te doen. Dag Khalid, collega van VRT Nieuws.
2: Goedenavond.
0: Khalid, wat is er eigenlijk aan de hand met die Fabio?
2: Wel, eigenlijk draait alles rond het nummer Praat Nederlands. Daarin vertelt een zekere Fabio, want ik weiger hem een artiest te noemen. Hij zegt van zichzelf dat hij rapper is, maar ook dat kun je met een korrel zout nemen, dat hij zingt in dat nummer dat hij een meisje leert kennen in Vietnam en dat hij haar taal interpreteert of hoort als Ching Chang Chong. En nu, dat is niet enkel heel infantiel, heel kleuterachtig qua lyrics voor een hiphopper, maar ook nog eens beledigend voor heel wat Vlamingen met Aziatische roots natuurlijk.
0: Ja, inderdaad, best beledigend. En gisteren had hij dat precies ook door, want hij heeft dat nummer dan offline gehaald, maar nu toch terug weer online gezet. Waarom komt hij terug op die beslissing?
2: Ja, okay, dat is weer een heel raar verhaal, Thomas. Het is een troll rapper, dus eigenlijk hadden we niks anders verwacht. Hij is zelf een beetje geschrokken van de reacties, vermoed ik. En hij zal zich misschien ook wel oprecht heel ongemakkelijk hebben gevoeld bij het feit dat hij echt wel heel veel mensen met Aziatische roots heeft gekwetst. Met zijn woorden, hij heeft ook in eerste instantie sorry gezegd. Hij heeft zich verontschuldigd. Maar vandaag zet hij zijn nummer ook gewoon opnieuw online. En dan ook nog eens onder een andere titel. Deze keer letterlijk de woorden Ching Chang Chong. Nu, waarom doet hij dat? Ik kan natuurlijk niet in Fabio zijn hoofd kijken. Gelukkig maar, want ik zal daar niet gelukkig zijn, denk ik, met zijn hoofd. Hij zal eens naar de cijfers gekeken hebben, Thomas. Want als je naar zijn Instagram kijkt, dit nummer is veruit zijn best of meest beluisterde nummer van de afgelopen weken en maanden. Controverse is de beste reclame die je kunt hebben. Dat weet je ook, Thomas. En Fabio, nogmaals, lijkt mij een troll. Hij moet volgens mij wel heel goed weten dat zijn artistiek werk absoluut een bagger is. Maar engagement op sociale media is natuurlijk heel lucratief. Dat brengt enorm veel geld op. En dat is onze schuld allemaal. Je moet allemaal eens heel goed in de spiegel kijken met z'n allen. De beste remedie voor dit soort toestanden is gewoon ontvolgen en online niet meer bespreken. Daar slagen wij op dit moment gewoon niet in. Want deden we dat wel, dan zou het probleem vroeg of laat gewoon vanzelf verdwijnen ook.
0: Mm-hmm. En even daar dieper op induiken dan Khalid. Want zomaar iets online gooien, staat daar eigenlijk een limiet op? Of mag je echt zomaar zeggen wat je wil en wat je denkt? Mag je dat zomaar online zetten? Of ligt daar een grens of zo van artistieke vrijheid?
2: Voilà, je zegt het zelf. Dat is echt een supergoeie vraag, Thomas. Er is inderdaad een grens. Dat weten we met z'n allen. Maar die grens is flinterdun. Muziek is kunst. Kunst moet emoties losweken. En je beledigd voelen, dat is jammer genoeg ook een emotie. Dus het is een en verhaal. En gelukkig maar, want we zouden niet in een Vlaanderen willen leven waarin wij niet alles mogen zeggen, zingen of bespreken. Dus wat mij betreft, Thomas, absoluut geen taboes. Zeker niet in de muziek, maar er is wel zoiets als een artistiek evenwicht. Een beetje gezond boerenverstand kan nooit kwaad. Je kunt het een beetje vergelijken met junkfood. Het is niet omdat ik elke dag McDonald's kan eten. Ik kan me dat permitteren om elke dag een Happy Meal te gaan halen. Maar dat ik dat ook elke dag ga doen, dat lijkt mij niet echt een goed idee. En hetzelfde geldt ook voor online gebrabbel.
0: Alright, dat is een heldere vergelijking. Mensen, Khalid, hebben online ook een klacht ingediend bij Unia. Lees je wel links en rechts. Mm-hmm. Het Interfederaal Gelijke Kansencentrum van België. Kan dit nog een staartje krijgen of is Fabio gewoon...
2: Ja, vogelvrij.
0: Dat wil ik eigenlijk zeggen.
2: Puur juridisch is dat heel moeilijk om in waterdichte regels te gieten. Het is kunst. Je kunt alles zingen, zeggen en rappen wat je wilt. Zolang je al je mensen maar niet oproept om haat te verspreiden of geweld te plegen tegen een bepaalde groep. Daar is de grens. Om het met een voorbeeldje uit te leggen. Als ik morgen een drill rap nummer maak over het vermoorden van zoveel mogelijk Luxemburgers, dan stel ik me bloot aan juridische gevolgen. Dus het is heel moeilijk in te schatten. Ja, je kunt hier een klacht tegen indienen bij Unia of bij de politie. En ja, dat kan in theorie ook juridisch vervolgd worden. Alleen ligt de drempel heel hoog als het gaat over vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. Zeker in België. Gelukkig maar, nogmaals, we mogen hier alles zeggen en denken wat we willen. Maar hier in dit geval lijkt de impact me eerlijk gezegd vrij beperkt. En volgens mij is er ook maar één manier om dit soort toestanden efficiënt te bestrijden. Ofwel negeer je dit en verdwijnt het vanzelf. Ofwel zoek je een rapper die een goede diss track kan maken over Fabio. En dat lijkt me eerlijk gezegd in dit geval niet zo heel moeilijk. Toch?
0: Ja, maar oké, okay, mooie suggestie, Khalid. Ik onthoud ook vooral gezond boerenverstand. Net zoals die mannen van The Strokes, want daar gaan we naar luisteren. Lonely in the Future. Die hebben hun gezond boerenverstand wel gebruikt. Ja, en die hebben nu een prachtige carrière. Merci voor de duiding, Khalid van VRT Nieuws. En een hele fijne avond.
1: Radar. Radar. Studio Brussel.
0: Als jij ook iets ziet, muzikaal nieuws, dat je hart doet verzakken, laat het ons weten. Dit zijn de Strokes. I did the

0: Only in the Future en The Strokes. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan, zo heel vlak voor 9 uur. En dan is de zwaarste show daar met Andries Bekkers van Nate Ames van Water From Your Eyes. Die heeft iets aan te kondigen. Terwijl Water From Your Eyes en andere bands vorig jaar nog een prachtige plaat uitbracht, komt komende vrijdag This Is Lorelei zijn plaat ook uit. Billy Comeback gaan we nu horen.
1: Radar. Studio Brussel.
0: De naam is Nate Ames. Leuke muzikant. Speelt niet alleen fantastisch goed gitaar, maar schrijft ook hele mooie platen. This Is Lorelei.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: De militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
8: Life is music. Life is music.
9: Studio Brussel.
10: Het is 9 uur, goedavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. Het systeem van de salariswagen afschaffen is onbespreekbaar, dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. De federale regering start morgen de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Zo moet er 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Mehdi.
11: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar dat ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden. In het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
10: In de Hogevenen zijn de hulpdiensten zwaar op de proef gesteld vandaag, ruim 3 weken na het begin van de grote natuurbrand. De gouverneur van Luik meldt vanavond dat er extra brandweerlieden vanuit het hele land zijn ingezet om de branden te bestrijden. Het vuur is op verschillende plaatsen opgeflakkerd. Dat heeft wellicht te maken met de weersomstandigheden. Dat zal morgen ook zo zijn. Ze krijgen hulp van de pantervoertuigen van het leger, een politiehelikopter, een drone en ook Duitse brandweerlieden. Een nieuwe regionale regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt blijft moeilijk. Bij de verkiezingen gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen. Een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij een coalitie vormen met de AfD, maar toch zijn er opties. Onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt onze collega Bram van de Putten in Maagdenburg.
12: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen. Dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
10: Nog dit, in het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone om de Anspachlaan. Stad Brussel plaatste er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. En daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, de woordvoerder van de schepen van Netheid.
13: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
10: Vanavond en vannacht meer wolken met kans op wat regen. Temperaturen tot 17 graden. Ook morgen eerst bewolkt. Na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Vrienden van de metal, we blikken al wat vooruit op 40 jaar Rain in Blood. Volgende maand hebben we vieren ook 25 jaar Toxicity van System of a Down.
9: Je luistert naar
8: Studio Brussel. Life is music.

0: 25 jaar oud en nog steeds zo goed. De release toen in 2001 begon ook meteen in complete chaos. Jongens van System of Down gaven toen een gratis concert op een parking in Hollywood. Daar kwam zoveel volk op af dat de politie de show afblies. Er waren ook rellen en zo. Om maar te zeggen, een plaat en een show toen met geschiedenis. Dit was de titeltrack Toxicity.
1: De zwaarste show. Andries Bekkers.
0: Maar ook deze week moesten we weer droevig nieuws vernemen. Want we moesten afscheid nemen van Andy Williams. Hij was gitarist en medeoprichter van onder andere Every Time I Die. Nadien ook Atomic Room. Maar zeker Every Time I Die werd zo eind jaren 90, maar vooral begin 2000 een zeer succesvolle hardcore punkband. Ze begonnen op het Ferret label, wat een echt hardcore label was. Maar ze hadden altijd een klein beetje meer rock and roll erin. Ook de frontman, de Buckley Brothers, alles samen. En dan was er ook nog eens die Andy Williams. Een echt hardcore-icoon uit die Buffalo hardcore scene. Ook mensen als Scott Vogel van Terror en zo kennen hem al van die jaren 90. En nadien, na Every Time I Die, werd hij ook een zeer succesvolle professionele worstelaar onder de naam The Butcher. En het is ook daar waar het misgegaan is. Want enkele dagen geleden is hij daar overleden tijdens event. En hij werd ook maar 48 jaar oud. Maar het is ook weer straf om te zien hoeveel liefde dat er overal binnenkomt. Hoeveel tributes ook. En zijn oude bandmaat Jordan Buckley die vertelde een verhaal dat volgens hem Andy perfect samenvat op de Warp Tour. Een grote punkrock tour in Amerika. Wilde hij ooit het wereldrecord knuffels geven breken. Maar de organisatie vond of had schrik dat er te veel volk op gingen afkomen. En dan hebben ze dat maar afgeblazen. Maar als je ze ooit gezien hebt, Every Time I Die of hem, hij was een zeer grote, imposante hardcore gitarist, maar vooral iemand met een gigantisch hart. 2026, het is al niet zo goed geweest voor onze geliefde hardcore muzikanten, maar nu helaas afscheid nemen met deze geweldige song Every Time I Die en Map Change.
1: De zwaarste show.

Luister, Robin stuurt die dat ik echt niet zien aankomen. Een van mijn favoriete metalcore band. Misschien zelfs mijn favoriete. Ik begrijp het helemaal. Every Time I Die, Map Change, Rest in Peace, Andy Williams. En dit is de nieuwe van Airborne.

weet wat je kan verwachten van de Australiërs van Airborne. Ze hebben een nieuwe plaat uit sinds deze week. Ze hebben er ook nog niet opnieuw uitgevonden, maar ze doen het wel goed. En ook dit is ook fijn. Ze zeggen zelf, trek je niks aan van de muziekindustrie. Maak muziek die je roadies goed vinden. En toen de plaat klaar was, hebben ze hem ook effectief eerst aan hun roadies laten horen. En die keurden hem goed. Airborne met Life After Death. En dit is de nieuwe van President.

Een jaar geleden wist niemand wie President was. Ondertussen is er ook hun pas verschenen debuutplaat Blood of Your Empire. En achter dat masker, want President is gemaskerd, zit zo goed als zeker Charlie Simpson. En die zong ooit Year 3000 met Busted. Hij won ook de Masked Singer. En nu dus dit. En wat je nu hoort, dat ken je ongetwijfeld wel. Want volgende week is het exact 30 jaar geleden dat Tool Enigma uitbracht. Een van die platen die in de jaren 90 mee bepaalde hoe vreemd en hoe intelligent metal kon klinken. En daarom volgende week in de zwaarste show iets speciaals. We doen dat niet vaak. We gaan een uurtje lang Enigma spelen. En vanavond alvast een voorproef. Je wordt fijn volgende week. Zeker luisteren. Gaan we door heel die plaat. Dit zijn ze alvast met Hooker with a Penis van Tool.

0: Schrijf het in je agenda. Volgende week, maandag in de zwaarste show, dan gaan we een uur lang door deze geweldige album Enima van Tool. Dit was alvast Hooker with a Penis.
1: De zwaarste show. Studio. Brussel.

0: Ook voor deze band Polaris waren het moeilijke jaren. Ze verloren 3 jaar geleden gitarist Ryan Sue op amper 26 jaar oude leeftijd. Ze hebben 3 jaar lang geen nieuwe muziek uitgebracht tot deze donderdag. Without You, nieuwe single. En ze spelen ook live op 30 september als support van de Iberville in de Ancien Belgique.
1: De zwaarste concertagenda.
0: En ook de volgende week is er weer veel te doen. Zo kan je deze donderdag naar Youth Avoiders Short Days en Document in de Frisse Jongen in Mel. Een dagje later de Mighty Fear Factory samen met Crystal Lake, Hate en de Nocturnal Affair in de Vooruit in Gent. Dit weekend 11 tot 13 september is het ook Leffingen-Leuren in Je Raadt Het Nooit. Leffingen met vooral opletten voor ons voor de harde gitarenfans. Doodse Skade Ronker en Maria Iscariot liever. 13 september is het ook trashen geblazen in de Botanic in Brussel met Havoc, Blood Red Throne en Xonor. En enkele dagjes later, op 16 september om precies te zijn, is het Evanescence, Within Temptation, Poppy en Nova Twins. Grote show daar in Vorst Nationaal. 17 september komt Jesse Barnett, als je die kent. Dat is de zanger van Stick to Your Guns. En die man heeft ook een solo-project. En daar staat hij mee in een hele mooie locatie in Antwerpen, de Amuuskerk of vroegere kerk. 18 september Judas Priest en Nevermore in Vorst Nationaal. En 18 september ook Old School Hardcore, Stuck Up en Violent Crisis in Sawaro in La Zone in Luik. En tot slot 21 september Beartooth, Silverstein en Kingdom of Giants in de AB in Brussel. Straks de nieuwe van Clutch, onder andere ook de zwaarste Belg. Maar ik heb in deze zwaarste concertagenda nog iets mooi. Ik verwacht niet dat iedereen onmiddellijk er naartoe kan, maar het is toch de moeite om het te zeggen. Want buiten België speelt Funeral Dress dit weekend in Los Angeles. Ze headlinen daar LA Punk Invasion Festival. Het wordt ook hun laatste US show. En dat is een Belgische band die het altijd zeer, zeer, zeer goed gedaan heeft in Amerika. Ik weet het uit de eerste hand. Andere bands die ermee op tour zijn geweest, ze zijn gigantisch groot daar. En ze gaan dus terug dit weekend voor de allerlaatste keer naar LA. Mooi gedaan, Funeral Dress. De prachtige carrière van meer dan 40 jaar begint er stilaan op te zitten, maar mooi werk daar. Ik zou zeggen, speel het plat daar. En daarom met veel plezier, Funeral Dress, een band die altijd hun zin deed. En daarom toepasselijk, Funeral Dress en Ik Moet Just Niks.
1: De zwaarste show.

Vier jaar moesten we wachten op nieuwe muziek van Clutch. En de titel die zegt eigenlijk alles. Clutch is terug, The Drifter Returns. En Graves in the Sky nu, van Silver Tomb.

Kenny Hickey en John Kelly, uiteraard ex Typo Negative met hun Silver Tomb. Ja, nieuw nummer, nieuwe plaat komt eraan in november. Dit is alvast deze Graves in the Sky. En nu een blokje loodzware hardcore. Twee bands die misschien wel om ter hart zullen zijn. We beginnen met de Belgen van Nasty en dan de Amerikanen van Nails.

0: En die zijn deze week Carnation. Want op 16 oktober komt hun nieuw album uit. Symphony in Flesh heet dat. En daarop willen ze een beetje dichter teruggaan naar die death metal roots. Naar hun beginjaren. De jaren waarmee het allemaal begon. Maar natuurlijk, ze hebben ondertussen heel wat andere platen gemaakt. Dus die nieuwe is ook een klein beetje een combinatie ervan. En het derde voorproefje liever is net uit. Klinkt loodzwaar, maar ook wel wat atmosferisch. Labyrinth of Silence heet die single. Ik ga hem zo dadelijk spelen. En ik ga uiteraard ook melden dat je ze kan bekijken. De grote release party van Symphony in Flesh op 7 november in Zappa, Antwerpen. Laat weten wat je van vindt van onze hardste Belgen. Het zijn fijne gasten, maar het is vooral een zeer goede band. Carnation en Labyrinth of Silence.
1: Studio Brussel.

John Koopman stuurt zalig om weer de zwaarste show te kunnen luisteren tijdens de afwas. En wat een platen. Je hoorde de melancholische Americana grunge van Spirit Mother en Narrows. En van Americana naar de Zweden van Graveyard. En een nieuwe single, A Means to an End. Tot op 9 oktober komt album nummer 7 uit, Fever. En het mocht terug wat meer fuzz gaan. Dit zijn ze nog eens. Graveyard, A Means to an End.

0: got another thing coming. Want Judas Priest komt naar ons land. Op vrijdag 18 september in Fort Nationaal Brussel. De legendarische metalband brengt hun grootste klassiekers live. Tickets en info, livenation.be. Judas Priest live, samen met Studio Brussel.
1: Leven we binnenkort in een narco-staat?
2: Nederland en België zijn productiehubs.
1: Ik ben Rudy Franks en samen met Sinan Chan volg ik de drugsoorlog van in Colombia tot in onze havens.
3: Je moet nu even omdraaien, mijn collega's gaan nu boeien.
1: Drugskartels, corruptie, extreem geweld. En het front ligt in onze eigen achtertuin.
0: Drugsdelta, morgen op VRT Canvas. De strafste docus, een hele maand lang. VRT Documenia op VRT Max.
4: Studio Brussel.
5: Life is music.
4: Life is music. Studio Brussel.
6: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Het systeem van de salariswagen op de schop is onbespreekbaar. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Medi aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen voor volgend jaar. Er moet 10 miljard euro gevonden worden. Een herschikking van de BTW zou op tafel kunnen liggen, maar ook een hervorming van dat fiscaal voordelig systeem van bedrijfswagens. Maar niet met ons, zegt Medi.
7: Iedereen heeft het recht om alles op tafel te leggen waar ze zelf in geloven. Maar de bedrijfswagens die gaan schrappen, dat gaan we niet doen. Dus ik kan u dat nu al zeggen. Ik heb u net gezegd dat het voor ons belangrijk is dat we de last op arbeid verlagen. Dat mensen die werken, dat die gevaloriseerd worden in het land met de hoogste belastingen op werk. En dan gaan we een deel daarvan, via de bedrijfswagens, dat zouden we dan gaan afnemen. Ja, voor ons als partij is dat effectief niet iets wat bespreekbaar is.
6: Medi zei dat vanavond op een evenement van werkgeversorganisatie VOCA. Ook Valérie van Peel, voorzitter van N-VA, wil dat systeem niet afschaffen. In het centrum van Brussel is er opnieuw een rattenplaag in de voetgangerszone op de Anspachlaan. Stad Brussel plaatst er deze zomer al 15 slimme digitale vallen. Daarmee hebben ze al bijna 1000 ratten kunnen vangen. Maar ook de Brusselaar zelf en de bezoekers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen eten op straat gooien. Dat zegt Andreas de Kerpel, woordvoerder van de Schepen van Netheid.
8: Het is helaas helemaal niet zo makkelijk om mensen die vlug wat eten achterlaten voor vogels, om die op dat moment te betrappen. Dus het is vooral echt ook een sensibiliserende oproep naar iedereen die op die mooie voetgangerszone komt. Picknick daar gerust, maar neem je eten mee of laat het achter in een van de vele vuilnisbakken.
6: Een nieuwe regering vormen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt wordt moeilijk bij de verkiezingen. Gisteren haalde de extreemrechtse AfD bijna 44% van de stemmen, maar een absolute meerderheid in het parlement kwam er nipt niet. Officieel wil geen enkele partij met de AfD een coalitie vormen, maar toch zijn er opties, onder meer met ontevreden christendemocraten van de CDU van bondskanselier Merz. Dat zegt collega Bram van den Putten in Magdeburg.
9: Op dit moment ligt er één mogelijke piste voor, en dat is een samenwerking met BSW, het Bündnis Sarah Wagenknecht, een populistische links-conservatieve partij. Maar evident wordt dat niet. En dan is er nog een tweede mogelijk scenario om AfD aan de macht te krijgen, dat er misschien toch mensen binnen de CDU zullen opstappen uit onvrede met dat nationale beleid, een eigen fractie vormen hier in het parlement en op die manier toch AfD aan een meerderheid helpen. En volgens Duitse media zijn er de afgelopen weken en maanden ook effectief wel contacten geweest tussen de AfD en een paar ontevreden CDU-leden.
6: En over 2 weken zijn er opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Berlijn en in Mecklenburg-Voorpommern. Ook daar staat de AfD fors voor in de peilingen. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor bezoekers. Ze bekken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
10: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe. Vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast, omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden, ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
6: Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen begint bewolkt, na de middag regen vanaf de kust die tegen de avond in het oosten is. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Straks gaan we in onze hattrick from hell drie keer naar Slayer, maar eerst opwarmen met de nieuwe van Sleep. Goedenavond.
11: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: 8 jaar hebben we moeten wachten op de nieuwe plaat van Sleep. Maar nu is er wel een zeer opvallende verandering. Geen Matt Pike niet meer. Zijn plek werd ingenomen door Bobba Dupree, ooit nog gitarist bij Void. Je hoorde The Morrissest. En dan een plaat waar we de komende weken nog op gaan terugkomen. Slayer is terug aan het spelen. Afgelopen vrijdag stonden ze in Minnesota voor het eerste jaar op een podium. En ze deden dat meteen met een integrale live performance van Rain in Blood. En de reden wel op 7 oktober wordt misschien wel... laat het misschien maar vallen. De belangrijkste thrash metal plaat ooit 40 jaar. En wij gaan dat ook vieren als het zover is. Niet met één volledige plaat ga ik waarschijnlijk doen. Maar vandaag wil ik toch al 3 nummers achter elkaar zetten. Want ik had zo'n idee. Ja, ik moet er dan toch iets van zetten in die Hattrick from Hell. Maar laten we eerlijk zijn. Is er een band eigenlijk harder dan Slayer? Dus ik profiteer er een klein beetje van. Ik heb gewoon Postmortem, Angel of Death en Raining Blood achter elkaar gezet. 3 keer Slayer. Waarom? Omdat Rain in Blood bijna 40 wordt, maar om het toch een klein beetje officieel te maken, wel, ze stonden toch enkele dagen geleden voor die allereerste keer dat te spelen. En naar wat ik hoorde, was het zeer, zeer goed. Dus een mooi trio, The Hattrick from Hell. Veel plezier met Slayer.
1: De zwaarste show. Post-mortem.

ik mag het zeggen, dichter bij metal perfectie komen niet, denk ik. Drie songs uit Ring Blood van Slayer. Op 7 oktober wordt dat album 40 jaar oud. Ik ga zeker die week ook nog iets mee doen. Maar je hoort dus achterin volgens Postmortem, Angel of Death en Raining Blood. En Behemoth, die bracht de vrijdag Eye Sculptor uit, een nieuw album. Een verzameling met nieuwe nummers, heropnames en vooral ook veel erebetonen aan hun roots. En voor deze gingen ze helemaal terug naar het begin van black metal, naar 1981 in League with Satan van Venom. Ze hebben dat gecoverd, de heren van Behemoth. En als het nog niet genoeg was, zingt ook Chakrat van Dimmu Borgir mee op deze versie. Behemoth samen met Dimmu Borgir in League with Satan. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio. Studio.

Dit is de Japanse waanzin van de band Sai, Unpu Tempu, de eerste single van hun nieuwe album Goka. En betekent ongeveer dat geluk of ongeluk uiteindelijk bepaald wordt door het lot. Iets dus waar we zelf geen controle over hebben. En de gitaar daarnet, vooral de leadpartij die je net hoorde bij Sai, dat werd gespeeld door Michael Åkerfeldt van Opeth, zanger en frontman. En ook zeer goede gitaristen uiteraard. Ook een groot liefhebber van progressieve muziek. Dus onthouden deze Sai met Unpu Tempo. Straks nog de nieuwe van Darkest Hour, maar nu nog altijd een beetje progressief. Green Carnation en Unconditional Artificial Chemistry.

Ze bestaan ondertussen al meer dan 30 jaar. De Amerikanen van Darkest Hour. 30 jaar goede metalcore. Plaat nummer 11 komt eraan op 30 oktober. Suffer Divine. En dit zijn de laatste Belgen van vandaag. Ze heten Noord. Ze komen uit Antwerpen. En ze hebben net een nieuwe single op ons losgelaten. Empress of the Hollow Crown. Eerste voorbode van een nieuw album dat Godfall gaat heten. Gaat ergens volgend jaar in maart verschijnen. Ja, ze noemen het zelf een beetje een mix van Whitechapel, Suicide Silence en ook All Shall Perish liever. Geeft ongeveer aan wat er nu gaat gebeuren. Klinkt die wel goed. Empress of the Hollow Crown van Noord.

WeChat-pile vorige maand op Pukkelpop zag, weet hoe ongemakkelijk en intens deze band live kan zijn. Maar wel erg goed nieuw album Who Loves the Sun verscheen vrijdag. En er staat sludge, noise rock, bijna post-rock mix op. Goeie plaat, ChatPile en Shrine. En Rob Zombie die bracht eerder dit jaar The Great Satan uit. En daar staat deze Black Rat Coffee.

Horror Grooves en alles wat lekker fout is. Rob Zombie met Black Rat Coffin. Dankjewel om te luisteren. Herbeluisteren kan via VRT Max. En vergeet niet, volgende week doen we een gans uur lang een special rond de 30 jaar Enima van Tool. Wordt fijn. Geweldig album. Dus dat, ja, daar gaan we heel wat dingen mee doen volgende week maandag. Ik heb er nog eentje. Russian Circles en Seven Seal. Tot volgende week.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard. Voor CD&V-voorzitter Sammy Mehdi is het afschaffen van dat systeem onbespreekbaar. Van Peel sluit zich daarbij aan.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten. Moest dat op tafel komen? Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
1: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven opnieuw open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. Er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren vandaag gestaakt. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie afgelopen zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Renaud.
3: Een conservatieve religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: Een voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is tegengehouden op een luchthaven bij Lissabon omdat hij een geweer bij zich had. Hij had niet de nodige documenten voor dat wapen en moest het inleveren. Ecclestone, 95 intussen, werd meegenomen voor verhoor en verklaarde dat hij geen kleiduif schieten. 4 jaar geleden werd de Brit al eens betrapt met een pistool op een luchthaven in Brazilië net voor het instappen. Toen kreeg hij een fikse boete. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen en tot 17 graden. Morgen is het bewolkt met in de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.
5: Can we go thrift shopping?
6: What?

0: Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Ook N-VA wil het systeem van de salariswagen niet op de schop. Dat heeft voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de onderhandelingen over de begroting van volgend jaar. De federale regering moet 10 miljard euro vinden. Voor CD&V-voorzitter Sammy Medi is het afschaffen van dat systeem van bedrijfswagens onbespreekbaar. En Van Peel sluit zich daarbij aan.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet voor. Dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen. Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben. Dus daar zetten wij eerst op in.
1: In Parijs heeft het personeel van de Eiffeltoren gestaakt vandaag. Het monument bleef dicht voor alle bezoekers. Ze pikken niet dat de directie zaterdag al het vrouwelijk personeel naar huis heeft gestuurd op verzoek van een religieuze delegatie. Uitleg door Frank Jernout.
3: Een conservatieve, religieuze hindoe-organisatie kwam met een delegatie van zo'n 100 mensen naar de Eiffeltoren voor een bezoek. En de hindoes eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. Het bestuur van de Eiffeltoren gaf toe, vrouwelijk personeel werd gevraagd te vertrekken, zodat mannen hun werk konden overnemen. De medewerkers van de Eiffeltoren waren boos en legden vandaag het werk neer. En hun boosheid werd breed gedeeld. Verschillende politici noemden het onacceptabel dat vrouwen hun werk niet mogen doen, omdat een religieuze organisatie daarom vraagt. De burgemeester van Parijs, Emmanuel Grégoire, heeft een onderzoek gelast omdat, zoals hij zegt, gelijke rechten voor mannen en vrouwen overal gelden. Ook op historische monumenten zoals de Eiffeltoren.
1: In Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, is de internationale luchthaven weer open. Die was 2 dagen dicht na de zware uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De aswolken en asregen maakten vliegen onmogelijk. Ook 7 kleinere luchthavens werden stilgelegd en tienduizenden reizigers zaten er vast. En er hangt al wekenlang een dikke rookwolk boven Indonesië door de vele bosbranden. De afgelopen zomer was de heetste in Italië sinds 1950. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden, in augustus zelfs 25,6. Er waren verschillende hittegolven in Italië deze zomer, met in de grote steden torenhoge temperaturen en waarschuwingen voor gezondheidsrisico's. De hitte en de aanhoudende droogte hebben ook grote gevolgen voor de landbouw, vooral in het noordwesten van het land en de gebieden langs de Appenijnen van noord tot zuid. Sport op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Blok versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Glenn Martens.
4: Knappe zegen van Alexander Blok, die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Blok won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel een set 3 als een set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Blok met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: En in de kwartfinale speelt Blok tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Het weer vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen. Temperaturen tot 17 graden. Morgen is het bewolkt. In de voormiddag regen aan de kust. En die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Bij temperaturen tot 22 graden in het centrum. Zo, maandag 7 september. Zit erop. Een goede nacht.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, een goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het systeem van de salariswagen mag niet op de schop. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie Van Peel gezegd aan de vooravond van de begrotingsonderhandelingen. De federale regering wil 10 miljard euro vinden. Eerder had CD&V-voorzitter Sammy Medi gezegd dat het afschaffen van het systeem van salariswagens onbespreekbaar is. En Van Peel sluit zich daar dus bij aan.
2: Ik ga het niet op tafel leggen. Ik weet ook dat wij in deze coalitie een akkoord hebben over het feit dat wij de lasten op arbeid willen verlagen. Dus dat past daar niet volledig in, dus ik ga me daar wel serieus tegen verzetten, moest dat op tafel komen. Nog eens, we moeten eerst en vooral kijken naar knippen in die uitgaven en hervormingen. En er is nog altijd geld dat niet toekomt bij de mensen die het echt nodig hebben, dus daar zetten wij eerst op in.
1: In Algerije zijn 10 mensen omgekomen bij een kettingbotsing. Er raakten ook 10 anderen gewond. Het ongeval gebeurde in het noorden van het land, niet ver van de hoofdstad Algiers. Een tiental voertuigen raakten betrokken, onder meer een vrachtwagen met een lading tegels. Vorige maand nog kwamen 28 mensen om het leven toen een bus in een ravijn stortte in dezelfde regio. Verkeersongevallen zijn in Algerije een groot probleem. Vorig jaar vielen er meer dan 3800 doden op de weg. Op de US Open Tennis in New York heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de kwartfinales. Dat is de eerste. En daarmee is hij de eerste Belgische man ooit die daarin slaagt. Bloks versloeg de Argentijn Cerúndolo in 4 sets. Het verslag is van Glenn Martens.
3: Knappe zegen van Alexander Bloks die last had van een zeurende rugblessure en zeker niet zijn beste tennis speelde. In een dramatische eerste set stapelde hij de fouten op. Maar gelukkig deed zijn Argentijnse tegenstander niet beter. Integendeel, Bloks won set 1 met 6-3. De tweede ging wel naar Cerúndolo, maar onze landgenoot trok zijn niveau nadien wel gevoelig op. Hij serveerde beter en ook zijn voorhand werd opnieuw een wapen. Cerúndolo deed wat hij kon, maar zowel een set 3 als een set 4 gaf hij bij 6-5 zijn service uit handen. En zo wint Bloks met 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. Goed voor zijn eerste kwartfinale op een Grand Slam toernooi. Nooit eerder raakte een Belgische man zo ver in New York.
1: In de kwartfinale speelt Bloks tegen de Amerikaan Chen of de Rus Kachanov. Een verrassend bezoek in een boksclub in Kharkiv, de tweede grootste stad van Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland. De Amerikaanse actrice Angelina Jolie kwam daar langs. Haar 18-jarige zoon Nox deed er mee aan een training met Oekraïnse sporters. Jolie had Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie al 2 keer bezocht. Ze was speciaal VN-gezant voor vluchtelingen. De eigenaar van de club zegt dat hij geen idee had wie de zaal had gereserveerd. En hij was erg vereerd. Vannacht meer wolken met kans op wat lichte regen, temperaturen tot 17 graden. We krijgen een bewolkte dag, in de voormiddag regen aan de kust en die trekt in de loop van de dag naar het oosten. Temperaturen tot 22 graden in het centrum. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.